0: Je zingt ze allemaal mee.
1: De grootste hits aller tijden.
0: De nacht van 10.
1: Radio 10.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. Drie Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook twee Scandinavische tieners opgepakt, van wie er één nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buitenop gewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd. En zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Christie Springfield. Maar eerst het nieuws. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op en de politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. En in Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en daar werden 7 mensen aangehouden. En in het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meeste mensen probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. En dan het radioteam weer in het noorden. Eerst nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat het overal de zon schijnen. En het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Paul Simon op Radio 10 op deze vrijdag, de 10e juli 2026. Toch een datum die de geschiedenisboek ingaat.
1: Ja, ja, het is de laatste. Oh, nee.
2: Gordon en Vrouwtje.
1: Ik vind het jammer. Ik vind het toch gewoon heel jammer.
3: Ik heb nacht van op het toilet gezeten.
1: Nou, dat kunnen we wel echt weten.
3: Nee, ik heb er buikloop van gehad. Nee, serieus.
1: Waar heb je nou weer buikloop van?
3: Ja, stress.
1: Echt waar? Ja, echt. Je hebt niet iets geks gegeten gisteren.
3: Nee, ik heet u überhaupt niet.
1: Nee,
0: ja, dat is het.
1: Havermout en eieren.
3: Als je luistert en je hebt geluisterd het afgelopen jaar, dan ben je ervan bewust dat dit onze laatste uitzending is.
1: Ja, dit is de allerlaatste. Nou, toch een beetje een raar gevoel.
0: Dit is ook een beetje
1: apart. Hoe is het met jullie?
3: Ja. Nou, het was overgemaakt, het geld. Ik had echt zoiets van, nou.
1: Nu kan ik er een streep onder zetten. Maar je bent nog wel gekomen. Ondanks dat het geld is overgemaakt.
3: Nee,
1: dat vind ik leuk. Ah, we hebben toch ontzettend veel lol gehad.
3: Luister, en we hebben natuurlijk een
1: fantastisch. En met de luisteraar.
3: Ja, en met de luisteraar. En we hebben natuurlijk iets leuks neergezet. En iets moois, iets anders dan anderen, volgens mij.
1: Dat is zeker.
3: En dat het niet gewerkt heeft uiteindelijk, of geresulteerd heeft in hogere cijfers. Ja, dat is, dat is jammer.
1: Ja, zeker.
3: Maar het leven houdt niet jammer. Op.
1: Ja, nee, zeker niet.
3: Er zijn
1: nog
3: zoveel andere dingen die op mijn pad zijn gekomen. Maar goed, is dat een feit of een fabel?
1: Ja, want jij gaat zometeen de allerlaatste feit of fabel doen.
3: Ja.
1: Ja. En heb je daarover nagedacht?
3: Voor de gelegenheid...
1: je koffie en cake meegenomen.
3: Nee, noem het niet feit of fabel, maar pijpen op tafel.
1: Zo noemen wij het altijd. Achter de schermen.
3: Nee, maar het
1: gaat... Waar gaat het over?
0: Ja, we gaan het verhaal over, Gordon.
3: Over een bevriende royalty.
1: Ja, is het een feit of fabel? Dat horen we natuurlijk zo meteen.
3: Ja,
0: ja.
1: Ja, spannend.
3: Kan meedoen. En dan wil je die spuuglelijke doppen drinkfles. Ga je

0: fabel.
1: Ja, ja.
2: Laatste feit of fabel.
1: Ja, ik moet dan denken aan Bonnie Tyler, die er ineens dood was gisteren. Nou, ook zo erg.
0: Ja, ja, absoluut.
1: It's a hard day.
2: Toch wel echt een icoon, toch?
1: Ja,
2: Bonnie Tyler. Goed, jij gaat een verhaal vertellen vandaag, Gordon. Ja. En dat is een feit of een fabel. Je kunt mee voorspellen nog steeds. En je kunt kans maken op de allerlaatste Radio 10 dopper drinkfles. Ja. Gordon, jouw verhaal gaat over... Royalty.
1: Ja, en dat is best een heel mooi verhaal. En, in 2019 heb ik mezelf op laten nemen in een kliniek voor drank- en drugsverslaving. Dat is op zich al een hele stap. Ik vind ook, als je luistert en je hebt een probleem... En je twijfelt daarover, niet twijfelen, doen. Bel zelf, ga regelen dat je opgenomen wordt... en zorg dat je er vanaf komt van die ellende.
2: Ja, heel dapper als je dat zo doet, absoluut.
1: Nou ja, kijk, en als je daarna dan... want die terugval gaat sowieso komen... want al die mensen die lopen lullen... nee, we hebben alweer teruggevallen. Allemaal leugens. Want we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal valkuilen. Maar goed, dat gaat het niet over. Ik zat dus in de kliniek.
2: En waar was dat, in Nederland?
1: In Zuid-Afrika.
2: Oké.
1: En op een gegeven moment raak ik in contact met een ontzettend leuke vrouw. Want dat is ook zo. In zo'n kliniek krijg je allemaal mensen, CEO's van bedrijven, weet ik van wat allemaal. Maar goed, uit privacyoverwegingen ga ik niet zeggen naam en toenaam. Maar wat bleek nou? Dat bleek een prinses. En ineens zag ik het. Ik denk, oh my god, dat is zij. Dus ik... Ja, nou, niet dat dat veel uitmaakt, maar ik vond het gewoon leuk. Dus nou, ik werd zo leuk bevriend met haar. We hebben onwijs leuke dingen gedaan samen. Een helikoptervlucht samen genomen. Want dat kon dus, hè. Ja, ze zat in die kliniek. Het was in Zuid-Afrika.
2: Het was wel een kliniek voor de sterren dan.
1: Ja, het was een pittige kliniek. Ja. Maar luister, je kon dus in het weekend mocht je dus op safari. En wij huurden dus een helikopter. En dat was, dat was een van de dingen die je daar kon doen. Allemaal met haar gedaan. Contact gehouden, ook daarna, met een hele leuke groep mensen uit die kliniek. En toen werd ik ook uitgenodigd op het paleis. Ik ga niet vertellen waar het is, maar ik ben daarheen gegaan. En ik werd dus voorgesteld aan de rest van de familie. En aan de kinderen. En het was een heel groot bal. En dat zal ik de rest van mijn leven nooit vergeten.
2: Nou, dat kan ik me voorstellen.
0: Wauw. Feit of fabel?
2: Is dit verhaal een feit of is het een fabel? Ja, nou ja, Gordon die kan natuurlijk heel mooie verhalen vertellen.
1: Maar
2: ik
1: ben natuurlijk een enige prinses.
2: Maar je hebt zeker. Maar je hebt ook heel wat meegemaakt in je leven. Dus is het echt of is het niet echt? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 en gok nog één keer mee. Of bel 0909 300 1010.
1: Heb je...

0: Keen. Ja, en ze, dat zeg ik altijd, hè. Ze kunnen je buigen, maar nooit breken, toch?
1: Mooi. Zeker niet. Ah, ja.
2: Feit of fabel?
1: Ja, mooie wijsheden weer zo.
0: Zeker. Ja, en er komen er nog meer, hoor, deze ochtend.
1: Nou, een bergje maar. Ja. Zojuist vertelde Gordon een verhaal over zijn tijd in de afkeerkliniek en dat jij daar een royalty hebt ontmoet.
0: Ja.
1: Daar heb je een prinses leren kennen. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Hannelore?
3: Ik denk een fabel. Ik denk als ze echt stiekem in die kliniek heeft gezeten, dan zou ze jou niet hebben uitgenodigd daar. Want dan moet ze iedereen uitleggen waar ze je van kent.
1: Mm-hmm. Jan-Paul?
4: Ja, ik geloof dit wel. Ik bedoel, hè, de afgelopen dat jaar alles wel voorbij horen komen. Waarom dit niet? Ja, natuurlijk. Ja. Dit kan ook. Ja, dit gebeurde zijn leven.
1: Ik denk ook
4: wij
1: dat
4: kunnen
1: dit waar
4: niet
1: is.
4: Voorstellen, maar dit, ja, dit is Gordon.
1: Nou ja, dit is een beetje een greep uit zijn leven. Een gemiddelde dag. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed, wat ik al zei, uit privacyoverwegingen ga ik dat niet zeggen natuurlijk. Maar,
1: nee, wie het is, hè? Nee,
0: ja, aan de telefoon hebben we Cinderella. Nou, hoe toepasselijk voor een prinses.
5: Ja, echt, hè?
0: Oh, wat een leuke naam.
1: Is het je echte naam?
5: Ja, dat is mijn echte naam.
0: Wauw, ik vind het enig. Geweldig.
1: Ja. Wat denk jij, Cinderella? Is het een verhaal van Gordon echt of is het een fabeltje?
5: Nee, het is definitely een fabel. Ik denk dat het eerste stuk is echt. En misschien dat er een prinses heeft gezeten, geloof ik ook nog wel. Ja. Maar dat je vervolgens wordt uitgenodigd. En nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Oh. Hmm. Nou, het was geen prinses op de echte. Kan ik je vertellen.
1: Is het een feit of een fabel? Want Cinderella wil het weten en wij ook.
0: Ja, jullie hangen aan mijn lippen. En dat voor de allerlaatste keer feit of fabel. Heb ik dit uit mijn duim gezogen. En daar ben ik heel goed in, kan ik je vertellen. Het verhaal is...
5: Ja, spannend.
0: Een feit.
1: Oh, nee!
4: Ja.
0: Echt waar.
4: Zie je wel. Ongelooflijk.
0: Ja. Ze heeft wel al het contact verbroken inmiddels.
4: Oh.
1: Ja, ze moet het nu dan gaan uitleggen. Dat wil ze natuurlijk niet. Ja, we weten natuurlijk niet wie het is.
0: Het is een smeuïg verhaal, hoor.
1: Nou, zeker.
0: Fantastisch. Hey, Cinderella, omdat het de laatste is, gaan we jou toch blij maken met die dopper drinkfles.
1: Ja.
4: Nou.
1: De allerlaatste dopper drinkfles, Cinderella. Dat is voor jou. Leuk dat je meedeed.
5: Nou, dankjewel.
0: En als hij niet past, mag je hem ruilen. Dankjewel, hè.
5: Ja.
1: Fijne dag.
5: Doei.
0: Hannelore, wat zit er allemaal in?
3: Waar kun je het beste zitten in het vliegtuig? Voorin of toch achterin?
0: Ik zit er iets achterin.
3: Ja, dat dacht ik al.

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Goedemorgen, de zomer van Radio 10 met de grootste zomerhits aller tijden. Zometeen Prince. En ook de zanger uit de 90's die niet zozeer wordt herinnerd aan zijn stem, maar aan zijn gespierde bovenlijf in die videoclip. Hè? Ja, ik dacht alleen maar, trekken ze een shirt aan, man. Maar goed, wie dit je dadelijk? Nee, het gaat niet over Gordon. Maar je hebt wel het weer.
10: Ja, Gordon. Radio 10 weer. In het noorden start de dag bewolkt. Overal zon.
11: Je zit gewoon te eten erbij.
10: De ligt tussen de 25. Ja, maar dan, waar is mijn ontslaan?
11: Je zit
10: tussen de 25 en 30 graden.
9: Dan heb je zo'n schijt
11: aan. Het radio. Verkeer dan. Er zijn twee vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en het Liemers Aquaduct 12 minuten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Prins Alexander 12 minuten.
9: Inmiddels 1 minuut over 6:30. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow. En Hannelore, terwijl we even kijken naar Gordon die weer een hap neemt. Het nieuws, wat viel je op?
12: Na de uitschakeling van Marokko op het WK is het in een paar grote steden onrustig geweest. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moesten ME worden ingezet. Teleurgestelde fans bekogelden de politie.
11: Ja, jammer. Tenminste, jammer dat ze hebben verloren. Ja, dat is natuurlijk gewoon de balen.
10: Ik snap gewoon die rellen gewoon niet.
11: Nee. Dat is natuurlijk helemaal...
10: Maar goed.
11: Helemaal shit.
12: Ja. Israël heeft Amerika opnieuw gewaarschuwd dat Iran president Trump zou willen vermoorden. Dat zeggen anonieme bronnen tegen de Wall Street Journal. Trump lijkt daar zelf ook al rekening mee te houden. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat hij op alle lijsten staat en dat hij tot nu toe geluk heeft gehad dat nog geen enkel moordplan is gelukt.
11: Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Ik heb het ook wel zitten bedenken, hoor. Van die Trump, die mag wel van geluk spreken dat hij nog nooit...
10: Nou,
11: hij heeft natuurlijk één keer een aanslag overleefd.
10: Ja, ik denk dat in scène is gezet. Maar goed, dat geldt terzijde. Maar ze hebben dus van vliegtuig moeten wisselen omdat ze signaal hadden gekregen. Want hij heeft toch zijn nieuwe Boeing 747 gekregen. Mm-hmm. En ze hebben hem dus vanuit Ankara in de echte Air Force One. Want die is dus helemaal optimaal beveiligd met raketsystemen. En dat heeft die nieuwe nog niet. Dus ze hebben informatie gehad dat dat vliegtuig opgeblazen zou worden.
11: Ja. Oh, jeetje. Ja, dat verbaast me ook helemaal niks met al die dingen die hij zegt en doet. Ja,
9: er zijn heel veel dingen die wij niet hebben meegekregen.
10: Ik zou het wel jammer vinden voor mijn act.
9: Ja. Oh, it's gonna be wonderful, it's gonna be great.
12: Maar die is toch klaar nu, toch?
11: Ja, die is toch klaar. Ze gaat ten onder met de ochtendshow.
10: Ja, helemaal niet.
11: Nee, niet.
10: We zijn nog geboekt, schat.
11: Oh.
10: We moeten een supermarkt
11: openen. Wel een lekker klusje.
10: Een supermarkt openen in Delfzijl.
11: Oh, wat leuk. Wat schuift het? Ik hoop dat we goed verdienen. Kijk, maar uit dat die Iraniërs niet vergissen.
10: I would love that.
11: Really?
12: En een belangrijk bericht voor als je... Nog een belangrijk bericht voor als je kunt bepalen nog waar je deze zomer in het vliegtuig komt te zitten. Want de juiste plek kan je vlucht een stuk fijner maken. Volgens experts voel je de minste turbulentie op een stoel ter hoogte van de vleugels. Terwijl je achterin juist de meeste beweging merkt en daar hoor je de motoren ook het hardst. Wil je zo snel mogelijk uitstappen, kies dan voor een plek voorin. Dus dan denk je van, oh, dan wil ik voorin of in het midden zitten. Maar statistisch gezien is het achterste deel van het vliegtuig juist het veiligst bij een ongeluk. En als je rustig wil zitten, dan kun je beter uit de buurt blijven van de toiletten en het keukentje. Dus ja, eigenlijk ben je nog niet heel veel wijzer. Maar nee. Ik zou zeggen, mik gewoon in het midden. Ja.
11: Dat bij mij bij een ongeluk.
10: Dat zei gisteren ook. Ja.
9: Wat je zegt.
12: Oké.
10: Straks hoor je wat je allemaal gemist hebt op de Nederlandse televisie. En ja. Ik heb nieuws voor je. Het was niet veel.
11: Wel, het gaat over het perfecte plaatje op reis.
12: Ja, iemand heeft een dramatisch cijfer gekregen. Nou, wie dat is en waarom, dat hoor je dus
10: ook. Ja, maar echt een dramatisch cijfer.
12: Echt een dramatisch cijfer.
10: Ik denk, het deed me bijna denken aan mijn schooltijd.
9: Zo slecht.

0: uit de zee gestapt komt met
1: een met dat lijf.
2: Dat is wel mijn voorbeeld, hoor. Die hangt op mijn koelkast.
0: Echt waar? Ja, ja, wil je ook nog een keer worden zo op die manier?
2: Nee, joh, weer ik mag niks zeggen over anderen. Hé, wat heb je allemaal gisteravond gemist op de Nederlandse televisie?
1: Ja, gaan we
2: naar Roeren, vertel het eens
1: eventjes. Nou, handbalster Estefane Polman zat gisteravond in Vandaag Insight op SBS6 om haar biografie te promoten. Maar Estefane heeft het boek over haar leven zelf niet gelezen.
3: Hé, dat boek, heb je het zelf nou gelezen? Of?
4: Nee.
3: Nee?
4: Nee, heb ik niet zelf. Nee, nee. Dat is ook heel gênant.
3: Ik heb het nooit gedaan. René ook niet.
4: Nee. Ik doe één keer mijn verhaal. Ik ken mijn verhaal, dus het moet ook niet. Er zouden geen gekke dingen in staan. Dat is wel allemaal gecontroleerd door mijn moeder.
0: Ik bedoel, het gaat over jou. Dan wil je toch weten of het klopt allemaal en zo. Maar...
4: Ja, maar
3: nou, dat is wel waar. Want later hoorde ik dat in mijn boek wel feitelijk onjuistheden zijn. Maar dat had je eruit kunnen halen. Maar die kans heb ik laten lopen.
4: Ja, nou, die heb ik dan bij deze ook laten lopen. Dus ik hoop dat het allemaal feitelijk juist is.
2: Nou, daar kan je nog heel veel problemen mee krijgen. Want ik heb dat dus ook gedaan.
1: Wat een biografie.
2: Daar heb ik zoveel gezeik mee gekregen. En ik, heel stom. Ik begrijp wel dat ze het niet lezen, want je kent het verhaal inderdaad. Maar je gaat natuurlijk wel teruglezen wat iemand schrijft over je.
1: Het lijkt me dat je dat ik snap hier helemaal niet van. Wat ging er bij jou mis dan, Gordon?
2: Nou, dat ging van alles mis. Ik had het gewoon door mijn advocaat moeten laten checken. Want kijk, hetzelfde Prins Harry gehad. Het is jouw waarheid, hè? En jouw waarheid is niet de waarheid van iemand anders. Dus dan wordt het gauw uitgelegd als een leugen.
1: Maar hoe werkt een biografie? Je gaat met iemand zitten, die gaat jou interviewen en die pent jouw verhaal neer.
2: Ja, Marcel Langerijk heeft het bij mij gedaan. Die heeft 30 dagen uitgetrokken. Dus dat is best een hele grote, flinke tijd van mijn tijd geweest. Maar ik vond het hartstikke leuk. En al die verhalen kwamen gewoon...
1: Maar wat vond je er dan leuk aan?
2: Nou,
1: om je verhaal te vertellen.
2: Nou, gewoon om te vertellen, maar ook om het op te laten schrijven. Want het is best een heel heftig boek als je het ook leest. Want ik heb niet echt het allermakkelijkste leven gehad.
1: Ja.
2: Ik heb een mooi leven gehad. Het is nog niet voorbij. Maar,
1: ik
2: heb best wel hele heftige dingen meegemaakt.
1: Ja, precies.
2: Als
1: maar wat stond er dan in wat niet klopte?
2: Ja, er is zoveel. Maar daar gaan we het nu niet meer over hebben, schat.
1: Nog even terug, maar Estefane Polman, die zat dus gisteren bij VI. Heb jij het gezien?
2: Nou, ik heb het gezien.
1: Hoe vond je dat ze deed?
2: Ja, op zich wel oké, maar ik vond dit een beetje een raar verhaal. Want ik dacht van ik weet het niet.
1: Maar er is natuurlijk best wel wat kritiek op. Want mensen zeggen, de enige reden dat ze wordt uitgenodigd is omdat ze gewoon een hartstikke leuke meid is. En daar kan niemand wat van zeggen, dat ze geen leuke meid is, want dat is ze ook.
2: Maar voel jij je als vrouw zijn er niet een beetje gepasseerd door haar?
1: Nee joh, nee helemaal niet.
2: Nee, maar ik bedoel niet dat jij er had moeten zitten, maar dat zij zit er als vrouw. Zij zijn echt vrouwonvriendelijk, laten we eerlijk wezen. Dat zij dan, zeg maar, jullie een beetje in de steek laat.
1: Oh nee, dat voel ik helemaal niet
2: dat
1: zo.
2: Dat kan me voorstellen dat je dat als vrouw hebt. Dat je denkt van, waarom ga jij daar zitten?
1: Nee, dat voel ik helemaal niet zo. Maar ik vraag me wel af waarom zij er zit. En bijvoorbeeld niet een vrouw met een journalistieke achtergrond. Of een vrouw die bijvoorbeeld al langer prestatrice is. Of
2: wat ik heel verstorend vind, dat ze zegt van... Ja, ik weet nog niet goed wat ik wil in dit vak. Dan denk ik, er zijn mensen die het met een passie doen.
1: Nou ja.
2: En die ervoor geleerd hebben, bij wijze van spreken. En die krijgen die kans.
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk ook hun keuze. Zij kiezen haar uit. En kennelijk vinden zij haar een prettig gezelschap. En dat mag natuurlijk ook. Het is hun programma.
2: Lijkt ook een heel leuk wel.
1: Ja.
2: We moeten verder.
1: Al weken kunnen we bij het perfecte plaatje op reis genieten van influencer en kandidaat Tobias Kamman. Maar gisteravond ging het helaas helemaal mis voor hem. En toen hij zijn juryrapport hoorde, viel zijn mond open van verbazing.
5: De jury weet even niet wat zij zag. En dus hebben ze even gebeld met de productie of ze de juiste foto hadden gekregen. Want dit is serieus de slechtste foto die ooit in de geschiedenis van dit programma is ingeleverd. Ik heb hier voor mij het allerlaagste cijfer dat ik ooit, hoop ik, ga geven. Namelijk een 2.
1: Oh. Die muziek ook. Zo lekker dramatisch.
2: Nou ja, we hebben beide aan het programma meegedaan.
1: Ja.
2: En dit is echt dramatisch.
1: Nou, ik ben nu wel benieuwd
2: naar die foto. Kunnen we die even opzoeken dan?
1: Ja, die kunnen we zo wel even opzoeken. Ja. Maar goed, wat ik er lastig aan vind, is dat een foto is natuurlijk ook heel subjectief.
2: Ja.
1: Ja, wat de ene fantastische foto vindt, vindt de ander echt helemaal niks. Dus het is ook heel erg op gevoel, toch?
2: Ja,
1: goed.
2: Ik had het laatst in het ziekenhuis. Ik vond het geweldige foto's die ik had laten maken.
1: Jouw röntgenfoto. Ja. En in de slimste mens België zit de Nederlandse stylist Daan Alverink in de jury. Een van de kandidaten zegt last te hebben van ADD. En daarom wordt aan Daan Alverink gevraagd of hij daar ooit op is getest.
6: Daan, ben jij eigenlijk ooit getest op ADHD of autisme of zo?
7: Nee, enkel chlamydia.
6: Dat was heel positief.
2: Ik wel op ADD. Dat was alle dagen drugs.
1: Ja. En daarvoor zat je ook in die afkikkliniek.
2: Ja, positief geslaagd.
1: Ja hoor.
2: Hey, je luistert naar de laatste... Oh, ja, we gaan dwars door de rekening onze schelen. Hey, je luistert naar de laatste uitzending van Gordon en Vrouwtje.
1: Ja, de ochtendshow.
2: Lazarus voor iedereen. En ik hoop dat je een hele leuke ochtend hebt.

0: Anna bij Radio 10 en Into the Groove. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow op deze toch wel bijzondere vrijdag.
1: Ja, zeker.
2: Nou, er komen leuke berichten binnen, hoor.
1: Echt
2: mensen
1: heel leuk.
2: Die het ontzettend jammer vinden. En ook sommige mensen blij dat we opgerot zijn.
1: Nee.
2: Nee, dat is niet waar. Nee,
1: maar
2: echt ontzettend
1: naast
2: bedankt.
1: Al die afscheidsberichten in de app van Radio 10... ook nog een berichtje van Annemarieke. En dat is een beetje naar aanleiding van mijn gemis voor de Chinese restaurants. Die echte Chinese, weet je wel, de Happy Garden en zo. Ja. En zij stuurt in de Van Wouwstraat in Amsterdam... zit Chinese restaurant New Chinatown. Daar krijg je nog lekker ouderwet. Een plak ham en spiegelei in de nasi.
2: Op je bank.
1: Ja,
2: heerlijk.
1: Dat is toch geweldig. Leuk. En verder, zegt ze ook, heeft Gordon ervoor gezorgd... dat ik nu, pas sinds vorige week, elke vrijdag minimaal 6 kilometer wandel.
2: Oh, kind, stop ermee.
1: Nou, dat is toch
2: zonde van je tijd.

0: Oh, die doe hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Kom, belastingvrij.
1: Oh
0: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Gordon en vrouwtje op 10. We blikken zo terug op een heel bijzonder jaar. Want wat hebben we gelachen, hè, Hannelore?
17: Nou.
16: Maar niet wat betreft het nieuws, dat hoor je nu van 7 uur. Vertel.
17: Af en toe wel. Goedemorgen.
16: Ja, dat is waar.
17: De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt. En de Nederlandse wolf staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte bijvoorbeeld een politieman gewond. En de ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen als normaal. Het is bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. En dan het radioteamweer in het noorden bewolkt en lokaal wat mist. Maar straks krijgen we overal zon en het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
18: En dan het radioteam verkeer. Er is 1 vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft. 7 minuten.
19: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
20: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
21: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
20: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
1: Quickfit en weer verder.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
24: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Uitzending van Gordon en Vrouwtje. We hebben er 181 gemaakt.
1: Zo.
0: Althans, ik 179. Ik ben 2 keer ziek geweest. 1 keer met een burn-out thuis gezeten. Het duurde heel kort.
1: Ja. Nou, dan was je snel van herstel.
0: Ja, ja. Nee, maar jij hebt ze allemaal gedaan.
1: Ze allemaal gedaan.
0: Ah, petje afschat.
1: Nou ja, en met ontzettend veel lol en plezier. Want ik moet zeggen dat ik het tijdstip dat ik mijn wekker stond af en toe vervloekte.
0: Ja.
1: En dan was ik hier en dan was het eigenlijk allemaal meteen in 1 keer vergeten. Nou, want we hebben ontzettend veel gelachen. We hebben ook wel eens een traantje gelaten.
0: Ja, maar dat vroege opstaan was het eigenlijk niet. Alleen voor mij was het probleem gewoon het slapen.
1: Ja.
0: Ik sliep niet meer op een gegeven moment. Ja, en dan dat breekt je.
1: Ja.
0: En ik vind het ook bewonderenswaardig. Want er komt een nieuwe ochtendshow vanaf 1 september. Jan-Willem Roodben en Jeroen Kijkende vechten. En die gaan al vanaf 5 uur starten.
2: Hè? Huh?
0: Hoor ik, in de wandelgangen.
1: In de wandelgangen, ja. Wel hartstikke, we wensen ze ontzettend veel succes.
2: Heel vroeg.
1: Ja.
2: Dat is ook een vroege wekker. Maar goed, als jullie nog even terugdenken aan de afgelopen periode. Zijn er dingen die jullie missen? Of laat ik het zo zeggen. Vrouwtje, wat ga jij missen aan Gordon?
1: Zijn snelheid. Ik vind dat ongelooflijk knap hoe jij zo snel kan reageren op dingen. Zijn onvoorspelbaarheid, want dat hield mij continu bij de les. Af en toe zat ik met mijn hoofd te tollen van wat gebeurt er hier. En dat vond ik altijd geweldig. Nou ja, en natuurlijk je humor. Nee. Wat heb jij een snoeiharde, super ad rem. Wat hebben we hier gegierd van het lachen. Ik heb echt af en toe heel even een kleine onderbroekwissel moeten doen. Vanwege jouw humor. Want jezus, echt keihard gelachen.
2: Ja,
1: en niet alleen Gordon, maar ook het hele team ga ik missen. Want Hannelore die hier de hele tijd oprecht zit.
3: Ja.
1: En daar, nou ja, we hebben echt wel hele leuke gesprekken ook in de ochtend gehad. Ja. Hoe vroeg het ook was.
0: Ze kwam het niet over.
1: En Jan-Paul, wat heb je het ontzettend goed gedaan en leuk gedaan. En ga er maar aan staan. Ja. Zo'n stelletje ongeregeld. En de ploeg, echt fantastisch. Redactie, en Gordon, wat ga jij missen?
2: Aan jou.
0: Ja. Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee.
1: Nee,
0: nou. Nee, wat ik vooral ga missen is de hartelijkheid van jou. Wat ik heel leuk vond is dat je de eerste 7 maanden binnenkwam en iedereen een knuffel gaf.
1: Ja, ja, daar heb ik op een gegeven moment mee opgehouden.
0: Daan was daar heel blij mee. Die heeft nu een vriendin, dus die is...
1: Dat mag niet meer.
0: Mag niet meer.
1: Me too.
0: Nee, maar gewoon de band die wij hebben. Het is altijd heel, heel bijzonder als je een klik hebt met iemand. En kijk, natuurlijk kennen we elkaar wel al heel lang. En
1: je moet maar een programma met elkaar gaan maken. Dat is ook heel anders.
0: Het was ook een soort risico wat je nam met mij. Want ik ben niet van onbesproken gedrag. Maar ja, ik vind dat echt wel iets heel moois. Dat we dat hebben kunnen laten zien en laten horen ook aan degene die wel hebben geluisterd. Dat echt uniek en dat ook authentiek is. En dat
1: en
0: niet
1: we hebben
0: gespeeld
1: ook echt
0: is.
1: Aan één blik genoeg op een gegeven moment.
0: Dus
1: was
0: ik
1: dat
0: denk
1: echt zo.
0: Heel eerlijk, ik denk dat het nog niet afgelopen is. Met Gordon en Vrouwtje.
2: Jullie gaan nog meer doen.
0: Er staat niks in de planning. Maar ik heb zo'n gevoel, dat wij moeten gewoon bij elkaar blijven. Ik wil jou niet kwijt.
1: Melania en Trump.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: 2.0.
2: That will be so wonderful and great. Nou jongens, ik heb nog wat leuks. Want je zei het al, Gordon, 181 uitzendingen. Er is heel veel gebeurd voor en achter de schermen. Ja. Als je al die uitzendingen hebt geluisterd, of een groot deel ervan.
1: Hebben we ook nog gedaan.
2: We hebben zoveel gedaan. En ook als jij als luisteraar is geluisterd, dan leer je ook met name Gordon en Vrouwtje kennen natuurlijk. En Hannelore en iedereen hier. Ik heb een quiz voorbereid zometeen. Een quiz. En daarbij kun je kans maken op die welbegeerde dopper drinkfles. Hè? Want die
1: wat leuk.
2: Ja, die hebben
1: we weet je wat we doen er wel mee? Ja, de kussens.
0: We hebben nog de kussens met ons hoofd erop. Dus die kun je ook winnen.
2: Die doen we er ook even bij.
0: Een enorme kussen, want ik had een enorm hoofd natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, als jij mee wil doen aan deze quiz en je denkt, nou, ik wil een gokje wagen en je denkt Gordon, Vrouwtje en Hannelore wel goed te kennen, dan gaan we dat dadelijk even testen. Dus meld je even aan. Gebruik de app van Radio 10 en roep even van ik doe mee of 0909 310 10.
1: Leuk.
2: Zometeen doen.
0: Ik doe niet mee.

0: Radio 10 en Yvonne Elliman hoorde je in If I Can't Have You. Ik zei het al, heel veel uitzendingen van Gordon en Vrouwtje. Op
1: 181.
0: En,
1: 181 keer, zo vroeg je nest uit. Kwart over vijf.
2: Ga je nou in de allerlaatste uitzending ook nog lopen klagen?
0: Inderdaad, maar er is heel wat gebeurd in die tijd. En we zeiden het al, hoe goed ben jij als luisteraar van Radio 10, Gordon, Vrouwtje en ook Hannelore leren kennen in die periode?
1: Ja.
0: Renate aan de telefoon, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gordon en Vrouwtje.
2: Hallo, Renate.
3: Hier ben ik weer.
2: Goedemorgen, Renate.
3: Goedemorgen, leuk jullie te horen. Ik heb jullie al een paar keer gemaild dat ik het heel jammer vind natuurlijk dat jullie stoppen.
1: Oh, was jij dat? Heb je 400 keer gemaild?
3: Ja, Gordon en
1: Vrouwtje. Nou, vind ik zo lief. Dankjewel, schat.
0: Dus dat betekent, ja, Renate, dat jij toch wel een beetje Gordon, Vrouwtje en Hannelore bent leren kennen, hè? Denk je?
3: Ja, toch wel. Ik vind het heel erg gezellig. En ik dacht, doe nog eens een keer mee, hè? Wie weet.
0: Nou, inderdaad. Ik heb de eerste vraag van de quiz, waarin we toch even terugblikken op een bijzonder jaar. Eerste vraag, waarom heeft Hannelore als enige in de studio geen plopkap? Geen eigen plopkap. Is dat A, ze is hem kwijt? Is dat B, iemand heeft de plopkap opgegeten? Of C, ze zijn haar vergeten? Wat denk jij, Renate?
1: Dat muziekje.
3: Ik vind het moeilijk.
0: Je moet het maar net hebben gehoord natuurlijk. Hè?
1: Noem maar wat.
0: Maar gokken.
3: Zeg
1: maar
3: B. Gordon, Vrouwtje, misschien een tip?
1: Zeg maar B. Zeg maar B.
3: B dan.
1: Ja, hoe ging dat ook? Wel goed. Iemand heeft de hond heeft het opgevreten. Ja.
0: Hoe ging dat ook alweer?
2: Goed. Weet je, er is iets mee. Iemand thuis heeft die plopkap te grazen genomen.
1: Ja.
2: Je man. Nee.
1: Even serieus.
2: Mijn man was aan het werk en die hoorde zo achter zich. En die keek en onze hond Olly, die bleek mijn plopkap te gepakt hebben.
0: Kijk, dat was dat moment dat je vertelde dat het de hond was.
1: Nou, dat heb je in ieder geval goed. En nu?
0: Tweede vraag. Waarom is Vrouwtje in de studio zo uit haar plaat gegaan dat ze maar niet kon stoppen met schelden? Was dat A, Gordon bleef haar maar plagen? Was dat B, de redactie maakte weer een spellingsfout? Of C, ze stootte haar knie?
1: Oh ja.
3: Ja, dat denk ik dat A dat is, hè, dat Gordon haar is in de pesten.
0: A, denk jij? Even luisteren, hoe ging dat moment
3: Gordon
0: ook alweer?
3: Kennende.
1: Vrouwtje, ik heb jou dus net zo heerlijke, een nieuw soort vocabulaire horen roepen van nieuwe scheldwoorden. Ik kende ze nog niet.
2: Dat was echt leuk.
1: Wat gebeurde er?
2: Ik stootte keihard mijn knie hieronder. Zit er een soort blokje, weet ik veel, zo te doen. Maar zo hard. Nou, daar heb ik nog dagen last van gehad.
0: Nou,
2: ja,
0: we gingen hard.
1: Wij ook.
2: Ja. En jullie dus ook.
1: Jammer.
2: Helaas.
0: Volgende vraag. Welke bekend persoon heeft Vrouwtje niet herkend in de uitzending? Was dat A, haar dochter, B, haar man of C, haar baas? Renate, A, B of C?
3: Ja.
0: Gok maar.
1: Haar dochter, haar man of haar baas? Nee, haar baas, zegt Renate.
0: Hoe ging dat ook alweer, dat moment?
1: Is dat Jordi?
2: Nee, dat is zeker niet Jordi. Nee, die stem zou ik wel herkennen.
1: Ja,
2: dat is wel Jordi! Is dit Jordi? Wat? Oh, dit meen je niet. Ja, dat was best een gênant moment. Hij mocht ook een week niet thuiskomen hierna. Ja. Dat was echt vreselijk. Ik heb op de bank geslapen. Ja.
1: Nou, Renate, ik weet niet wat je geluisterd hebt afgelopen jaar.
2: Het was een ochtendshow.
0: Nog drie korte vraagjes. Wie van de drie is het, Gordon, Vrouwtje of Hannelore? Wie van de drie heeft er maandenlang een knuffel gegeven aan het hele team bij binnenkomst?
3: Vrouwtje.
0: Dat klopt, inderdaad. Dat heb je helemaal goed. Wie van de drie komt er op zachte herfst- of lentedagen gehuld in een muts en sjaal en heeft het nog steeds koud? Is dat Gordon, Vrouwtje of Hannelore?
3: Hannelore, denk ik.
0: Klopt, ook inderdaad. En wie van de drie was elke dag rond kwart over vijf aanwezig in de studio? Hij zei het eerder al.
3: Gordon.
0: Dat klopt ook inderdaad.
2: Nou, hoor, Jan-Paul.
1: Dit wordt best een pittige quiz.
0: Maar Renate, je hebt gewoon gewonnen. Je krijgt een dopper drinkfles en die twee kussens met het gezicht van Gordon de Vrouwtje.
1: Ja, hoe leuk is dat?
3: Dankjewel.
0: Gaan we allemaal
3: regelen. Ik wil je signeren.
0: Ja, doen we.

0: achteruit, borstjes vooruit.
1: Ja hoor,
0: ranking,
1: dat is het motto
0: tits
1: hier.
0: Hey, het is tijd voor je dagelijkse Porsche Show nieuws. Oh nee, dat is
1: straks
0: pas. Nee, dat komt omdat het draaiboek hier niet is.
1: Hey, we hebben geen draaiboek vandaag.
2: Nee, dan roep je ook maar gewoon wat.
0: Voor de gelegenheid heb ik dus, ja, je hoort, wat denk ik, we horen knisperen.
1: Oh.
0: Het zijn niet met tanden. Maar
1: heb je cake
0: is,
1: mee?
0: Ik heb cake mee.
1: Ja.
2: Oh. Gaat de cake?
1: Ja. Ik loop al de hele tijd te zeggen, kom, we gaan af van die lekkere koffie en cake. Van natte cake.
3: Kleffe cake.
1: Boerencake. Ja,
0: ik mag het eigenlijk niet hebben, maar ik neem een stuk start.
1: Echt gewoon een
0: van
1: stuk
0: kap tot kap.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Kap tot kap.
0: Anne-Lore, wat zit er allemaal in het nieuws van vanochtend?
3: Nou, als je op vakantie gaat in één bepaald land, mag je eigenlijk niet douchen. Waar dat is, hoor je zo.

0: Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea.
2: She calls me. The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
12: Goedemorgen Radio 10 met tijdens deze zomerse temperaturen de barbecue 10-daagse. Ook wij mogen deze ochtend nog een gloednieuwe grill met alles erop en eraan weggeven. En die kan voor jou zijn. Als je het speciale barbecue-alarm hoort, dan reageer je via de app van Radio 10.
13: En het is mooie barbecue weer, want dit is het Radio 10 weer. In het noorden start de dag bewolkt, later overal zonnig. En de temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden. Het is eigenlijk ideaal, hè?
14: Ideaal. Absoluut. Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en het Gaag-Aquaduct. Zo. 22 minuten door een ongeval. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 8 minuten komt door een auto met pech. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en de Terbrechtseplein. 14 minuten.
12: Je gaat het nog missen, al die files op deze.
14: Nou, inderdaad, ja. En al die plekken.
12: Ja, je mag het ook gewoon thuis doen, natuurlijk.
14: Dat ga ik elke ochtend doen.
13: Ja. Nu wordt het Jan-Paul met zijn files.
12: Ja, inderdaad. Van volgende week. Maar eerst, Hannelore, het nieuws. Wat viel je op?
15: Goedemorgen. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa. Dat heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren. Dat is veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mogen wolven gewoon worden afgeschoten in het jachtseizoen.
13: Ja, maar ik vind dat ook meer dan terecht. Ik bedoel, al die boeren die gewoon met hun beesten gewoon met de hand in het haar zitten.
14: Ja, echt met
13: het is echt verschrikkelijk. Maar weet je wat ik daar niet snap? We hadden geen wolven meer in Nederland. Dus ik weet nog dat er eentje de grens overkwam bij Groningen. Wat is hier gebeurd in godsnaam?
14: Ja, een soort massa-reproductie.
13: Die lopen elkaar allemaal te fokken als mallen.
12: Ja, dat is wel waar. Ja.
13: We hebben geen konijnen meer, we hebben wolven gewoon.
14: Ja. Ja. Heb je krijgt ook een nieuwe uitspraak nu.
13: Ja, meer of minder wolven.
14: Als wolven.
15: Heb je veel overgewicht, dan heb je minder kans op een nieuwe baan of op promotie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het kennisinstituut Movisie. Reden is dat hardnekkige vooroordelen nog steeds een grote rol spelen op de werkvloer. Terwijl gewicht in Nederland niet als aparte discriminatiegrond in de wet is opgenomen. Vollere mensen worden echt vaker gepest, geïntimideerd en uitgesloten op de werkvloer. Want ja, we denken nog steeds dat overgewicht een individuele verantwoordelijkheid is en een eigen keuze.
13: Nou, ik zag gisteren iets heel ontroerends. Er is een nieuw medicijn gevonden voor obesitas bij kinderen. En ik zag een jongetje in beeld gisteren. En ik zag gewoon, dit kind wordt gepest. Dat zag je gewoon, omdat hij heel zwaar was en er niks aan kon doen. Dus er is nog hoop. Dus er gaat een hoop komen voor dit soort gevallen.
14: Ja, en ik denk ook belangrijk dat er meer onderwijs over is. Of dat er meer over verteld wordt, over hoe dat werkt. Zodat mensen ook meer bewustzijn krijgen hoe dat is voor mensen die overgewicht hebben,
13: maar
14: toch?
13: Ik vind het ook, maar ik vind het niet zo dat je geen grappen mag maken over dikke mensen. Want ik vind het enig. Ik bedoel, fatshaming is gewoon, ik vind dat gewoon grappig. Ja, je bent dik en er mag toch een grapje over gemaakt worden. Ik ben ook dik geweest.
14: Ik ben dus benieuwd, want dat is bekend van jou dat jij dat zo ziet. Maar ik ben dus benieuwd hoe mensen dat zien die overgewicht hebben.
15: Heel veel mensen lachen ook. Een grapje af en toe is denk ik leuk. Maar het komt toch op een bepaald punt dat je denkt van nu is het niet leuk meer.
13: Ja. Maar zeker als je dan verschillende mensen gehoord.
15: Stel nou dat je werk daardoor misloopt of promotie daardoor misloopt.
13: Blijkt dus dat
15: je constant belachelijk wordt gemaakt door je collega's. Dat is toch niet oké?
13: Nee, nee, nee.
14: En dan zijn het ook niet grapjes onderling. Dan is het grapjes over jouw rug. Dat is wat anders.
13: Ja. Ja. Maar goed, een grapje als comedian of stand-upper moet gewoon kunnen hoor. Ik bedoel, kom op.
14: Daar zijn de meningen over verdeeld.
13: Morde vet was je. Maar goed.
15: Ga je deze zomer op vakantie in Frankrijk, specifiek in de Provence of Dordogne, dan mag je daar niet langer dan 5 minuten douchen. Dat is het dringende advies van de Franse overheid in de nieuwe campagne. Ook in Nederland is onlangs een soortgelijke campagne gelanceerd. Het heeft te maken met de droogte door de verwachte hitte deze zomer. Maximaal 5 minuutjes douchen dus. En ga vooral niet in bad, want dat kost 100 liter water extra. En ook barbecue en je auto wassen is in Frankrijk verboden.
13: Nou ik vind sowieso kort douchen vind ik echt goed. Want ik
14: kan me
13: ook
14: echt
13: altijd
14: storen aan mensen die heel lang onder de douche staan.
12: Ik kan echt in slaap vallen onder de douche.
13: Luister hier, Jordi.
14: Ja, die staat echt een kwartier onder de douche.
15: Een kwartier? Nee.
14: Ja, echt heel lang.
13: Dat vind ik echt een waste.
15: En jij, Fraukje?
14: Ik probeer dat inderdaad wel kort te doen.
13: Maar 5 minuten?
14: Ja, zoiets. Ja, als je haar moet wassen, duurt het wat langer allemaal. Maar goed, ik probeer daar wel op te letten.
12: Ik snap Jordi helemaal. Lekker, gewoon lekker kwartier onder de douche. Een beetje dagdromen. Heerlijk.
14: Ik denk dat veel mensen het hebben.
13: Ja, natuurlijk ook wel wat meer water nodig dan de gemiddelde.
14: Dan gaan we weer terug naar het vet shame. De cirkel is weer rond.

0: het iets.
1: Ik zou eigenlijk een hele grote boer willen laten, gewoon als afscheid.
2: Ja, maar dat doe jij ook altijd.
1: Ja, ja. Ja, maar nooit op zender. Nee,
2: nou,
1: dat
2: volgens mij heb je dat wel eens gedaan. Nee. Mensen kennen jouw boeren wel.
1: Nee, nou, het is voor tv van Gerard Goor.
2: Hey, maar volgens mij heeft Hannelore heeft iets...
1: Ja. Hannelore, jij hebt iets geregeld.
2: Je wil iets met ons doen.
3: Ja,
2: of
3: ja. Het is natuurlijk de laatste ochtendshow, hè, van Gordon en Vrouwtje. En dus moeten jullie straks afscheid nemen. En daarom heb ik uitgezocht, speciaal voor jullie, hoe je het beste afscheid kan nemen. Ik heb 3 ervaringsdeskundigen op verschillende vlakken gevraagd hoe je dat het beste doet. Nou, als eerste een vaste gast die je hoorde in de ochtendshow. Hij weet precies hoe je op de allerchicste manier afscheid kan nemen. Etiketten-expert,
2: oh ja.
3: Tom de Koning.
4: Oh ja. Lieve Gordon en Vrouwtje, Tom de Koning hier, jullie vaste etiketten-expert. Afscheid nemen is misschien wel de belangrijkste indruk die je achterlaat. Neem daarom altijd even de tijd om iedereen persoonlijk gedag te zeggen. Bedank elkaar voor de fijne samenwerking. En sluit positief af met opgeheven hoofd. En onthoud, neem afscheid zoals je een feestje verlaat. Op het hoogtepunt. Iets waar ik zelf nog wel eens moeite mee heb. Nou. Ik wens jullie allebei heel veel succes met alles wat nog komen gaat.
1: Zoals je een feestje was, zoals doorgesnoven en wankel.
2: Laten we geen afscheid nemen zoals jij doorgaans afscheid neemt.
1: Het kan ik van het nieuws snuiven. Nee. Het licht uit waar.
2: Ja, dat waren toch andere tijden, Gordon?
1: Ja, dat is niet.
2: Ja, dat is
3: wel leuk van Tom de Koning. Nou,
2: ontzettend leuk.
3: Iemand die ook als geen ander weet hoe je afscheid moet nemen is Ido Horen. Hij neemt zelfs dagelijks afscheid. Ido is namelijk uitvaartondernemer. En ook hij heeft voor jullie een tip.
5: Nou, hey Gordon en vrouwtje Ide Horen, uitvaartondernemer hier. Ik begeleid dagelijks afscheid. En daardoor heb ik 1 ding geleerd. Stel een afscheid nooit uit. De mooiste woorden hoor ik vaak net te laat. Dus, als je iemand wilt bedanken, zeg dat je trots bent of gewoon dat je van iemand houdt. Doe het vandaag, dan hoeft niemand het ooit namens jou op een afscheid, een uitvaart te vertellen.
3: Nou, dat is
5: heel veel succes met jullie laatste uitzending en geniet van het begin van alles wat hierna komt.
1: Rustig. Ja.
2: Nou, dat is toch geweldig? Nou, ja. Goeie tip.
1: Ja. Maar weet je wat ik ook zo laat zag? Je hebt tegenwoordig een prematie. En dat wist ik niet. En een prematie is dus dat je iemand zeg maar, bij leven al, zeg maar, al die speeches, al die foto's, al die films laat zien. Dus, oh, ja,
3: een beetje voorgaren.
1: Voorgaren.
2: Maar dan moet je wel weten dat iemand komt te overlijden. Want als dat plotseling gebeurt, dan kan dat natuurlijk.
1: Ja, nou schat, ik weet niet of je gezien hebt hoe ik er nu uitzie, maar ik kan elk moment doodgaan. Nee, maar goeie tip, dankjewel.
3: Ja, mooie tip. Toch kan ik me voorstellen dat jullie dan ergens denken, oké, afscheid nemen van ochtendshow, dat is toch iets anders. Daarom nog 1 laatste expert. Een man die als geen ander weet hoe je afzwaait bij een ochtendshow. Want het overkwam hem al in 2018 hier op Radio 10. En ook nog door jullie in september vorig jaar. Je hoort jullie voorganger van de Lex. Radio 10 ochtendshow, Lex Gaardhuis.
6: Ja,
3: Lex.
6: Ja, Gordon, vrouwtje, Hannelore. Het is Lex Gaardhuis hier. Ze vroegen mij om jullie een korte cursus afscheid nemen van een ochtendshow te geven. Als ja, meer dan ervaren expert natuurlijk. Ik ben de enige in Nederland die ooit is vervangen door Geer, Art Ekdom en Goor.
2: Ja.
6: Wil ik die training in verband met de spanningsboog van Gordon vrij beknopt houden? Je zegt straks bedankt. Het was fantastisch. Trek de studiodeur achter je dicht en vraag bij het tweede loketje links om die schoenenbon en het zakje snoep. Succes!
2: En je druppel inleveren.
1: Ja, je druppel. Ja. Ja,
2: nou, dankjewel, Lex.
1: Wat moeite mee, hoor. Nou,
2: leuk
1: om te
2: horen. Leuk gedaan. Ja, hartstikke leuk.
1: Goed gedaan. Ja, het is 12 minuten voor 8. Dus nog 1 uur en 12 minuten.
6: En hier

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling tijdens deze laatste ochtendshow van Gordon en Vrouwtje op 10. De fik erin, zou ik zeggen.
1: De barbecue 10-daagse.
2: Nou ja, ik wilde zeggen, die feeling die wordt wel gestopt. Nog een uurtje, hè? Ons laatste uurtje heeft geslagen, letterlijk.
0: Zo kan je het zien, inderdaad.
2: Ja.
0: Maar we maken er een heel mooi uurtje van.
2: Ja, zeker weten.
0: Want
2: ja.
0: De fik erin, dan heb ik het natuurlijk over die gloednieuwe Napoleon barbecue die we mogen
2: weggeven. Oh, ik dacht dat het
0: laatste. Ah, nee. Ja, dat gaat deze ochtend nog gebeuren, hè? Hoor je het barbecue-alarm ergens tussendoor voorbij komen? Dan pak je snel de app van Radio 10 erbij en stuur je een berichtje met het woordje barbecue. Dat is belangrijk. Dat moet je even doen. Kom je in de uitzending, dan is die gewoon...

0: Ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 80.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
18: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Het laatste uur, Gordon en vrouwtje op 10. Mis er niks van met zometeen R.E.M. en die heerlijke zomerrit van Wham. Hoi zo, eerste nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
21: Goedemorgen, de ziekenhuizen slaan alarm. De extreme hitte van de afgelopen weken zorgde voor zoveel drukte in de ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode met alle griep. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. En dat zijn er 9 meer dan in bijvoorbeeld Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. En als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. En dan het Radio 10 weer. Dat noorden bewolkt en lokaal wat mist. Maar straks krijgen we overal zon. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
11: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Deil en Waardenburg 5 minuten door een auto met pech. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Valkenswaard en Maarhezen 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10 minuten.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
24: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Wham bij Radio 10. Nou, we gaan dat nog één keer doen, hè?
1: Ja. Ja, het is tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. En het is de laatste shownieuws. Laatste dagelijkse shownieuws van de ochtendshow aan de horen. Bring it on.
2: Ja,
3: een soort uitvaartbericht.
2: Nou. Geachte aanwezigen.
3: Ze ligt er mooi bij.
2: Ja, nieuws over Estefane Polman, de voormalig handbalster. Wat wordt haar toekomst? De tv-zenders zijn erg aan het azen op de vriendin van Rafael van der Vaart. Nu ze een punt heeft gezet achter haar handbalcarrière. Gisteravond kreeg Estefane Polman aan tafel bij Vandaag Insight te vragen of ze zelf een idee heeft wat ze wil gaan doen op tv.
4: Nou ja, eigenlijk heel gek, maar nog niet zoveel. Ik ben echt net gestopt. Ik was nu heel druk voor het boek. En ik ben ook nu een beetje klaar over mezelf te lullen, moet ik ook eerlijk zeggen.
5: Ja? Na al die, wij nooit klaar.
4: Dus ik ga zo lekker op vakantie. ik ga dan rustig even kijken. Er zijn echt wel wat dingen gekomen, wat programma's. Ja. Maar ik heb nog niet het idee gehad dat ik denk, oh ja, dat is echt iets wat bij me past.
1: Ja, het is toch grappig dat er zo op haar gehunt wordt. Ik denk dat het toch wel redelijk uniek is dat iemand een hele nuchtere, gewoon leuke uitstraling heeft. Het is wordt gezien als een hartstikke leuke meid. En dat is kennelijk goud waard op
3: leuk,
1: tv.
3: Toch?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd waar we er nog gaan zien.
3: Ja.
2: En er is veel te doen om de borsten van Roxanne Hazes. Ze wil haar borstimplantaten laten verkleinen. Omdat ze is veel afgevallen en de grote borsten passen niet meer bij haar lichaam. Maar dat vinden haar bandleden een heel slecht idee. Ze reageerde zelfs nogal verontwaardigd. Dat vertelt Roxanne in de podcast AD Hazes. Die ze heeft met haar broertje André.
6: Nu ik zelf ook best wel veel ben afgevallen. Het hoort ook niet meer bij mij.
5: Nee, je borsten vallen meer op.
6: Mijn borsten vallen meer op. Het is ook het eerst dat de kamer binnenloop. Ik ben heel blij dat het lekker eraf gaat.
3: Ja, daar zijn wel de meningen over verdeeld, hoor.
6: Ja, mijn band zei het ook. Ja, die waren ook helemaal van, nee, ik wil niet je tieten eraf halen. Ja. Die waren helemaal, ik zeg, ja, jongens, ik ben er klaar mee.
3: Een vriendin van mij heeft het ook gedaan. Toevallig vorige week. En die had zulke enorme borsten dat het ook niet meer bij haar past. Ook. Ze is 75. Maar die heeft ze dus weg laten halen.
1: En je hoort het steeds vaker. Nee, jij hebt het zelf.
3: Jij hebt ze laten vergroten.
2: Ja, ik heb ze laten vergroten, zodat ze ook wel weer passen bij mijn lichaam.
1: Precies
2: ik ben niet extreem groot gegaan of zo.
1: Ja. Nou ja, ik vind het mooi dat vrouwen.
3: Zoeken we nog iemand die eraan gaat zitten?
2: Nou, nee hoor.
1: Ja, ik vind het mooi dat vrouwen gewoon zelf bepalen wel of niet groter, kleiner. Ja, dat is belangrijk. Bepalen. Ja, dat vind ik juist mooi.
3: Ja.
2: Nou, ik denk ook niet dat Roxanne zich iets aan gaat trekken van de bandleden. In september is het zover, dan staat de operatie gepland. Ze maakt zich wel een beetje zorgen om de narcose. Komt goed, meid.
3: Hey, en het belangrijkste station is. Jordi komt net binnen.
1: Ja, dat is leuk.
3: En
1: ja.
3: Die heeft gewoon totaal onverwacht een bezoekje gebracht. Jordi, leuk dat je er bent.
0: En ja, hij is vriend van vrouwtje.
3: Ja, dat vind ik ook zo leuk. Hij heeft, ik dacht dat chocola was, dus ik ben diep teleurgesteld. Maar het zijn zakdoekjes waar we mee kunnen zwaaien van blijdschap, maar ook huilen van geluk. Dus als je een traantje laat.
1: Zakdoekjes voor het hele team. De ochtendshow van Gordon en vrouwtje. Ja, echt heel leuk.
3: Ja.
1: Leuk dat je er bent. Gezellig.
3: Echt shownieuws.
1: Ja, en het shownieuws is er natuurlijk morgen niet meer. Maandag ook niet. Tenminste, op tv wel, maar niet op de radio.
3: Oh ja, op tv zijn ze wel.
1: Ja, zeker.

0: ze kans op een nieuwe Napoleon barbecue. Dus hoor je het barbecue-alarm, dan app je barbecue via de Radio 10-app. En wie weet ben jij dan wel de gelukkige.
1: Ik krijg het mijn strot niet uit. Maar zojuist hoorde je het barbecue-alarm, dus gaan we er eentje weggeven. Aan de telefoon hebben we Rob Etzes. Goedemorgen, Rob.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey, Rob.
2: Ik had maar toch niet verteld dat ik een barbecue heb gewonnen,
1: nog
2: wel.
1: Nou, nog niet. Maar heb jij wel of geen barbecue thuis?
2: Ik heb geen barbecue.
1: Hoe kan dat, joh?
2: Die is verroest en verrot en anderhalf jaar terug. Onder in de schuur. Ik denk, weg dat ding.
0: Ja, dat gebeurt wel veel met zo'n barbecue. Die staat aan de buiten een beetje weg te roesten.
1: Ja, dat hoor je meestal over partners.
0: Ja. Ja, dat kan ook gebeuren inderdaad. Hey, en Rob, ben je wel een fanatieke barbecuer? Als in, kan je dat goed? Ben je echt zo'n man die staat daar bij die barbecue met die hoe noem je zo'n ding? Zo'n
1: tang.
0: Zo'n tang?
2: Ja. Nou, zo'n tang. Ik heb ook zo'n schort.
0: Oh, je hebt ook een schort zelf?
2: Ja, ik heb wel een schort.
0: Nou,
2: Rob. Ik ben niet zo'n hele nette barbecuer, maar...
1: We gaan je blij maken.
0: Ja, Rob.
2: Gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij wint een houtskool barbecue. Deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. Hey, en we doen er ook nog een Radio 10 barbecue schort bij. Dus dat oude schort kun je lekker weggooien.
1: Ja, die wordt opgeschort.
2: Helemaal top, zeg hij. Oké. Okay. Ga ik goed het weekend in.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Dankjewel, Rob. En inmiddels lopen allemaal mensen de condoleanceruimte binnen.
0: Ja,

250 euro, dat is het zeker. Ja, de laatste keer met ons samen in ieder geval, Ringing the Hits. Het spelletje gaat natuurlijk gewoon door. Raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En we zitten natuurlijk in het thema afscheid aan alle kanten. De cake staat ook al klaar. De mensen druppelen hier binnen. Ja, het is onze laatste ochtendshow. Het kan je bijna niet ontgaan zijn. En daarom vandaag een hit die alles te maken heeft met afscheid.

0: zeg jij altijd.
1: Nou, dat gaan ze hier niet roepen beneden. Nee. Was dit een hit voor of na 1990? Stuur het in via de app van Radio 10.
2: Ja, misschien win jij wel 250 euro. Zou zomaar kunnen. En Hannelore, wat heb jij nog in het nieuws?
1: Elke ochtend voor veel minder. Hannelore.
3: Ja, is waar. Ik vond 3 gouden tips tegen inbrekers die je echt nog nooit hebt gehoord.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet, slim bekeken.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Radio 10 met Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van 10 tot nog tot 9 uur. Je mag het nog één keer doen, Gordon.
26: Ja, het Radio weer. 10 weer. De dag start in het noorden bewolkt. Laat zonnig en de temperatuur ligt tussen de 21 en 30 graden.
27: Dat was je laatste weerbericht.
26: Ja, laatste file.
27: Ja, mijn laatste file. Het is er inderdaad eentje, het Radio 10 verkeer. Er is één file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Leenderheide en de Randweg N2. 12 minuten.
25: Nou, je hebt ervan genoten. Oh, ik zag het aan je.
27: Ik geniet er zo van.
26: En nou, het laatste half uurtje nieuws.
27: Ja, soort van. Bij jullie in elk geval. Goedemorgen. Ja. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen. Ook moest de ME ingrijpen. Een filmpje van een uitvaart in Amsterdam gaat viral op social media door een wel heel opvallende manier van afscheid nemen. Tijdens de crematie van een ouder echtpaar trad er een paaldanseres op. Omdat ze de oprichters waren van een bekende nachtclub op de Wallen. De gasten wisten vooraf van niets, maar volgens de uitvaartondernemer paste de act perfect bij het leven van het echtpaar.
0: Oh ja, ik heb dit filmpje gezien. Het is geweldig. Ja. Die vrouw die is ook echt gewoon half naakt. En die
27: smiert hard in een paal heen. Tussen de twee kisten in.
26: Ja. Nou, zijn ze er gelijk overleden?
27: Nou ja, die man was al eerder overleden, maar die hebben ze weer opgegraven, zodat ze dan samen nu begraven kunnen worden.
26: Nee.
0: Oh, wat een verhaal, hè?
26: Wat een goed idee, dat wil ik ook.
27: Ja, is heel gezellig.
0: Hey, maar stel, want we hebben nu vandaag een beetje een afscheid. We maken daar grapjes over. Maar zou jij ook zoiets geks willen op je uitvaart?
26: Nou, wij hebben gisteren mijn schoonouders bijgezet. En dat vond ik heel mooi. En ik wilde altijd begraven worden. Maar die waren echt een hele mooie urn. En die kun je dus bijzetten in een soort van... Ja, het leek wel de kijkshop van vroeger.
25: Glazen etalage.
0: Alleen je kunt er niks kopen. Glazen
25: etalage.
26: Maar ik heb mijn lichaam sowieso nagelaten aan de wetenschap.
0: Oh, alleen, denk je dat ze er nog wat aan hebben?
26: Ze hebben een brief gestuurd van liever niet. Nee, maar ik weet het nog niet, joh. Ik denk er nog niet over na. En jij?
0: Nee, ik ook niet. Nee hoor, gewoon koffie en cake.
27: Zoals vandaag.
0: Ja, zoals vandaag. Nee hoor, daar wil ik nog helemaal niet mee bezig zijn. Ja.
27: En tijdens de zomervakantie stijgt het aantal woninginbraken. We hebben maar liefst 22%. En ik kwam 3 bijzondere tips tegen om boeven buiten de deur te houden. Ik heb ze zelf echt nog nooit gehoord, dus laat je verrassen. Plak bij de voordeur een sticker met daarop pas op voor de

0: bordjes erop. Prominent in je tuin of bij de achterdeur. Zelfs als je helemaal geen hond hebt.
1: Ja, oké. Okay.
0: En de laatste, zet een paar grote mannenschoenen bij de achterdeur. Van die lompe werkschoenen het liefst. Maatje 45. Kun je bijvoorbeeld halen bij de kringloop. En dat is sowieso een gouden tip voor alleenwonende vrouwen. Want ja, dan denken mensen dat er een grote, sterke man thuis is.
2: Nou,
0: ja, dat vind ik ook wel, hoor.
1: Bij mij staan er 6 paar standaard voor de deur. Ja.
0: Maar er zijn ook echt 6 mannen binnen.
1: Bij mij mag je heerlijk ingebroken worden, hoor.
2: Ja, dat snap ik.

0: Cyril bij Radio 10. Stumbling in, inmiddels 10 over half 9 geweest. En dan weten we het. Ben je er klaar voor, vrouwtje?
1: Ja, zeker.
2: Oh, ranking de hits.
1: Ja, de laatste keer voor ons ranking de hits. En met Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, hartstikke leuk. Even op de valreep met jullie spelen.
2: Nou, leuk toch, hè? Er zijn niet heel veel mensen die dat kunnen zeggen, hoor.
1: En wij vinden het leuk met jou, Marjolein. Leuk dat je bent. Je werkt in een kaaszaak, hey, en je gaat op vakantie over een weekje. Waar ga je naartoe?
3: Ja, niet over een weekje, maar over een week heb ik vakantie. En dan gaan wij in de vakantie een aantal dagen naar de Efteling.
1: Dat is leuk. De Efteling, nou, dat is toch één groot feest met de kleintjes, denk ik. Nou,
2: het zou voor mij een nachtmerrie zijn.
3: Ja, met ons dochtertje van bijna 4.
2: Oh, nee, dat is het leuk.
3: Voor jou zijn het te veel vervelende kinderen, maar wij vinden dit leuk.
1: Dat is heel veel prikkels voor jou. Ja, dat snap ik. Maar ik snap dat het ook leuk is, Marjolein. Helemaal goed. Hey, dus die 250 euro, die komen goed van pas, zullen we maar zeggen. Je hoorde net al dit liedje. Nee!

0: Was dit een hit voor of na 1990, Marjolein?
1: Volgens mij daarna, 1998.
0: Ja.
2: Helemaal goed.
0: Hartstikke goed voor Lulia natuurlijk.
2: Ja, en Glennis Grace heeft het natuurlijk gecoverd, hè?
0: Ja, ook heel goed gecoverd.
2: Ook een mega hit geweest.
0: Absoluut.
2: Ja. Hij was echt een knaller. Nou, daar weten ze alles van.
0: De eerste 50 euro heb jij al lekker in het portemonneetje, Marjolein. In totaal maak je kans op 250 euro. Dat zou toch lekker zijn vlak voordat je op vakantie gaat.
2: Ja.
0: Als je een fout maakt, dan houdt het spel op. Dus je moet echt alles in één streep goed beantwoorden. En dan, dan win je de big one. Goed. Voor 100 euro gaan we lekker door. Was dit een hit voor of na 1998?
2: Ja. Moeten we het nu horen?
1: Ah, jullie de namen. Jullie kunnen me wel een beetje helpen, toch? Jullie krijgen er toch geen straf meer voor.
3: Slim, heel slim.
2: Ja, dat is heel goed gezegd. Maar jij zei...
0: Het is een heel oud nummer.
1: Dan denk ik de voor.
2: Nou, ongelooflijk.
0: Wat goed. Ja, uit 1986 was dit alweer.
2: Ja, echt een oud hok, dit nummer. Ja, don't dream it's over a crowded house. 100 euro, stop of doorgaan. Gewoon doorgaan.
1: Ik zeg gewoon doorgaan.
0: Ja, gewoon doorgaan. Ja, absoluut. Voor 150 euro ga je dan spelen. Was dit een hit voor of na 1986?

0: kist gaat dan naar beneden. Was dat voor of na 1986?
1: Zo.
2: Erna.
0: Erna. Erna. Je wordt geroepen. Ja, is goed. Yes. 1993. Goed. Everybody Hurts van R.E.M. 150 euro, je gaat gewoon door. Kom op.
2: Hup. Ja, zolang er in mijn oor af en toe wat gefluisterd, ik ga gewoon door.
0: Ja, je gaat gewoon door.
3: Je hebt geen keus, Marjolein. Nee. Het laatste fragment dan, voor 250 euro. Was dit een hit voor of na 1993?
0: Joling was dit, hè? Dat hoorde je duidelijk. Kom je, Narts. Ja, vertel eens. Voor of na 1993?
2: Ja, in één keer is dat stemmetje bij jullie zo zacht of zo.
0: Ja, je zei net al het goede antwoord. Nee.
2: Wat daarna?
0: Nee.
3: Nee.
2: Ervoor.
0: Ja!
3: Gefeliciteerd!
0: 1987.
3: Oh,
2: wat zijn jullie toch geweldig.
3: Uit 1987, Gordon zei het al. Nou, gefeliciteerd.
0: Maar leuk, lekker met je gezinnetje. Naar
3: ja,
0: dat.

0: Ja, je mag wat zeggen. Ja, Marjolein, zeker.
1: Even een beetje reclame voor Kaashuis Drommel in Hoge Zand. De leukste kaaszaak in heel
2: je tijd.
1: Nou, het noorden.
2: Ja, hoe heet het kaashuis?
1: Kaashuis Drommel voor iedereen. In Hoge Zand.
2: In Hoge Zand, is dat bij

0: Nee, wat ja. zo leuk is, er zijn allemaal collega's gekomen van de diverse afdelingen. Zo zie ik mensen van de social media. Nieuws, onze coach van het afgelopen jaar. Het heeft niet geholpen, dus ja, bedankt voor alles.
1: Ja, alle collega's. Hey, maar ik wil toch wel als eerste, en ik denk dat ik ook namens jou spreek, onze luisteraar bedanken.
0: Zeker.
1: Die het zo lang met ons heeft volgehouden.
0: Nou, degene die er nog zijn.
1: Ja.
0: Nee, dat is
1: want wat
0: waar.
1: Hebben wij een leuke luisteraars gehad. We hebben heel veel appjes gekregen van mensen die,
0: en nog steeds die het gewoon leuk vinden. Binnen. En ook hier,
1: dankjewel.
0: Alle collega's zitten te kijken alsof ze net een ongeluk op de A1 hebben gezien. We willen gewoon getuigen zijn, ramptoeristen.
1: Hey. Ja.
0: Ja, laat je even horen.
1: Collega's, hè. Sowieso ons hele geweldige team, want we maken dit programma niet met z'n vieren, met Jan-Paul en Anne-Lore, maar ook
0: jij
1: met...
0: Steven, nou, ik ben het vergeten, hoe heet je ook alweer?
1: Autogop. Anne-Lore bedankt, Mark bedankt, Daan bedankt, Frank bedankt, Amber van de social media.
0: En ik wil jou bedanken, lieve schat, voor een jaar heerlijke, onvergetelijke raad. Het was echt een feest. Ik heb ervan genoten. Ik heb het heerlijk gehad en ik weet zeker.
1: En ik wil jou bedanken, Gordon. Dank je wel voor je ongelofelijke energie, je humor, je achterlijke grappen, je boeren. Ja, ik heb keihard om jou gelachen. Nou, die zal Anne-Lore niet missen. Maar wat hebben we het geweldig gehad.
0: Ja, en laten we het niet dramatisch over doen. Nee. Het was gewoon leuk en we zijn heel trots dat we dit gedaan hebben. We wensen de collega's die het straks gaan overnemen. Jan-Paul
1: heel
0: gaat
1: veel
0: de komende
1: succes.
0: 3 weken deze ochtendshow doen.
2: Ja, we hebben een zomerochtendshow bij Radio 10. Ja. Dus ik mag de komende 3 weken doen.
0: Nou, oké, doe jongen. Dus,
1: heel veel plezier.
0: Heel veel plezier.
1: Aan alle collega's en de nieuwe show.
0: En bedankt natuurlijk. Radio 10 voor alle steun. En
1: ja, dankjewel. Radio 10 Talpa. Dankjewel.
0: En we zingen weer, ja!

0: de zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Rekken en strekken. Ja, daar gaan we.
17: Ja, heerlijk. De vrolijke vrijdag van Radio 10, de Guilty Pleasure Party met zometeen Van Halen. Maar eerst weet Hannelore hoe België ons na de K3 en Kabouter Plop DVD's opnieuw geld uit de zakken weet te kloppen.
18: Zeker, goedemorgen. Okay. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was al niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van hoe oud je auto is. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren, en dat is meer dan andere Europese wolven doen, dat schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt er alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt, maar staatssecretaris Erkens denkt erover het aantal wolven sowieso te gaan beperken. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net als in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen zijn aangehouden. De politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. En het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks zijn wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt Mbappé. Frankrijk won met 2-0, ook al miste hij een strafschop. Dan het radioteam weer. Alleen in het noorden wat wolken. Maar verder lekker veel zon vandaag. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
17: Flitsmeister met twee vertragingen op de A-wegen. De A12 Arnhem-Oberhausen, onze dagelijkse knuffelfile, staat er nu al gewoon weer. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 6 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel, een vertraging van 9 minuten.
0: Deze week in de bonus, alle Bertolt.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: De Barbecue 10-daagse.

DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. En Summertime in de Guilty Pleasure Party. En ja, Summertime, dat is het zeker. Dit weekend draait de zon over uren. Ik hoop trouwens jij niet en dat het weekend maar lekker snel kan beginnen na deze vrijdag, de laatste werkdag van de week. Ja, en zie de Guilty Pleasure Party gewoon als de toegestaande doping om die werkdag lekker achterover te trekken. De renners in de Tour de France zijn er jaloers op, denk ik. En meezingen wordt het zeker. Zometeen hoor je Pink met Raise Your Glass. Ook Elton John komt eraan met Your Song. Maar eerst ruim baan op deze warme zomerdag. Voor de Gibson Brothers, dit is Kees.

Proost op de zomer. Pink en Rachel Glass in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Proosten doe je misschien het komende weekend ook wel. En tegenwoordig kan dat prima met een 0.0'tje. 1 op de 6 Nederlanders drinkt elke maand wel eens een alcoholvrij biertje. Echt, is veel gezonder voor je en net zo lekker om het zo maar te zeggen. Deze dame stond dik 2 maanden geleden in de Tivoli in Utrecht op te treden. En wat heeft ze veel grote hits gehad. Waaronder deze van het Songfestival 1997.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: zakelijk retour.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: De dag is in het noorden begonnen met bewolking, nevel en mist. De grijzigheid gaat langzaam verdwijnen. Vanmiddag overal zon, temperatuur 21 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden vandaag. Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De eerste is de A4, Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Een vertraging van 12 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de weg gewoon afgesloten.

komende weekend weer even lekker de zuiger door het huis te trekken. En je kan het ook doen in gezelschap. Dat deden 10 jaar geleden een aantal mensen in Japan. 262 mensen om exact te zijn. Het record was dat het aantal mensen die tegelijkertijd aan het stofzuigen waren. Goed, nou, ik ken studentenhuizen die met zoveel stofzuigers niet meer schoon te krijgen zijn. I Want to Break Free van Queen op Radio 10 op de Vrolijke Vrijdag. Met zometeen Katy Perry, OMC. Maar eerst de Bee Gees. Dit is Tragedy.

Anja Kok, Catharina, Henriette hebben vanmorgen BBQ gestuurd via de app van Radio 10. Ik kan zeggen, de verbinding werkt, maar alleen het barbecue-alarm is nog niet voorbij gekomen. We zitten midden in de barbecue 10-daagse. Dit is dag 3. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan BBQ via de app van Radio 10 als je een nieuwe barbecue wil hebben. Als je wil geen nieuwe barbecue, dan zou ik het niet doen natuurlijk. Pas alleen als je het barbecue-alarm voorbij hoort komen tijdens de barbecue 10-daagse. En elke morgen dus regen 10. Alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party. Maar deze sta je lekker op de playa in Spanje. Dit is 3

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh
0: yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Radio 10. 1:10 op de Vrolijke Vrijdag van Radio 10. Met zometeen de prinsen van de Polonaise, de hertogen van de Hokey Pokey en de baronnen van de Boogie. Maar eerst de godfather van het grote nieuws, Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens de crisis verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkels gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld op die manier. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraudehelpdesk. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn er omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden inmiddels al uit hun huizen geëvacueerd. En België gaat een tolvignet invoeren en de datum is bekend volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Het hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is een stuk goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Het tolvignet moet de Belgen zo'n 200 miljoen euro per jaar opleveren.
1: Voor een tientje in de file staan dus, dat is eigenlijk de conclusie.
2: Ja, en je hoeft er eigenlijk niet eens doorheen om naar het zuiden te gaan. Het is hier namelijk ook topweer. De zon die schijnt volop, temperatuur die loopt flink op. Vandaag wordt het 28 tot 32 graden. En eigenlijk hoef ik geen weerbericht meer te doen, want de komende dagen blijft het ook zo.
1: Flitsmeister met 6 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens, 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 19. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Heinoordtunnel staat een te hoog voertuig. Vertraging 10 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

Dat zijn de prinsen van de Polonaise, de hertogen van de Hokey Pokey en de baronnen van de Boogie. Of zoals de Dire Straits zelf zeggen, de Sultans of Swing op deze vrolijke vrijdagmorgen bij Radio 10. 11 minuten over 10, Martijn hier, de 10e van juli. En wat een dag vandaag. Kijk naar buiten. Ja, de zon schijnt echt als nooit tevoren vandaag. Temperatuur maximaal 28 graden, dus vergeet je niet goed in te smeren zo af en toe. Zeker als je buiten bent.

Stel hè, je eet elke dag patat. Dan wordt het normaal, daarna wordt het vervelend... en uiteindelijk komt het je neus uit en ga je het haten. Dat is precies wat er gebeurde met Vanessa Carlton en haar hit. In 2002 belandde ze overal op de eerste plek. En ze was het nummer al snel helemaal zat. Uiteindelijk heeft ze het tot 2012 weten vol te houden. 10 jaar lang speelden ze het overal tot ze het echt niet meer uit de strot kon krijgen. En tegenwoordig haat ze het nummer. Misschien ook de reden dat ze geen zangeres meer is... maar tegenwoordig achter de schermen werkt... nog wel in de muziekbusiness om mensen een beetje te begeleiden. 1000 miles op Radio 10 op de Vrolijke Vrijdag. Met nu voor je... Is This Love? Dit is Whitesnake.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
1: Serieus? Wat een geld.
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nieuw voor de kippiepan: de Dippy Bar met 3 heerlijke sausjes.
14: Kippie.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid. Hybrid Full Fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Martijn Koopman.
21: Ja, op een heerlijke zomerdag, temperatuur vanmiddag maximaal 32 graden. Met na

Tavares hoorde je en Heaven Must Be Missing an Angel. Zometeen Robbie Williams met Feel. Maar eerst gaan we naar een mysterieus land waar veel misverstanden over verstaan. En denk je aan het land, dan denk je vaak aan kamelen. Terwijl die oorspronkelijk helemaal niet vandaan komen. Je denkt aan drukke, chaotische steden, terwijl 95% van het land uit woestijn bestaat. Katten worden er als heilig gezien en krokodillen worden zelfs na hun dood gemummificeerd. Je hebt inderdaad door, het gaat over Egypte, waar ze ook een aardig potje kunnen voetballen, hebben we laatst gezien. De Bengals maakten een nummer over Walk Like an

0: Mbappé vanaf 11 meter. De laatste nieuwsfeiten komen altijd uit de mond van Nicola Ruis. Een hele goede morgen, Nicola.
1: Dat ben ik, goedemorgen.
0: Ja, wat dacht jij toen die penalty gisteren gemist werd?
1: Ik dacht, zo had zelfs ik hem in kunnen schieten.
0: Ja, zelfs ik. Ik kan helemaal niet voetballen, maar ik had hem erin getikt.
1: Maar later heeft hij wel even laten zien wat hij kan, hè, als Mbappé. Jeetje.
0: Wat een klasse natuurlijk. Ja. Zometeen ben je er om 11 uur met het laatste nieuws. En ja, de vraag is zoals elke dag, wat heb jij vandaag voor de hele natie in petto?
1: Kort vraagje, ga je op vakantie, Martijn, dit jaar?
0: Ja, we gaan zeker op vakantie.
1: Kijk, dat is dus fout. Dat moet je dus niet zeggen. Ik ga nog meer tips geven die je moet gebruiken als je je huis niet leeggeroofd wil hebben.
0: Nou, opletten dus. Zometeen Nicola Ruis met het laatste nieuws op Radio 10. Maar eerst nog de Simple Minds. En dit is Gabby Rafferty met Baker Street.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Het is de Vrolijke Vrijdag met zometeen 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4 keer 1. Met onder andere Verleiding. En ook Janet Jackson, maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Justitieminister Van Wil is blij dat het nog vrij rustig is gebleven na de uitschakeling van Marokko op het WK. Hij vindt het jammer dat veel mensen vanwege een paar herrieschoppers denken blij dat Marokko eruit ligt.
14: Ik wil heel graag juichen voor Marokko. Ik vind dat ze heel goed gevoetbald hebben. Feest vieren daarna hartstikke goed. Teleurgesteld zijn als je verliest ook hartstikke goed. Rellen nooit goed. Maar gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand genomen.
13: In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd wel de politie bekogeld. En werden mensen na vernielingen ook opgepakt. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in de coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn inmiddels 11 doden en 19 mensen zijn nog vermist. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse vermisten. En ga je op vakantie, dan is het slim om je huis extra goed achter te laten, wil je het niet leeg terugvinden als je thuis komt. Tijdens de zomervakantie stijgt het aantal woninginbraken namelijk met zo'n 20%. Maar hoe voorkom je dus dat je terugkomt in een leeg huis? Nou, de politie adviseert om ramen en deuren goed af te sluiten. De post te laten weghalen. Lampen op een tijdschakelaar te zetten. En vakantiefoto's, heel belangrijk, pas te delen als je weer thuis bent. En dan heb ik nog één extra tip voor je. Als je in een appartementje woont, maar ergens in een huis aan de grond. Grind rond je ramen strooien. Dat maakt namelijk inbrekers het een stuk lastiger om ongemerkt rond te sluipen.
12: Ja, top Nico, dankjewel hè.
13: Ja, ja. Jij komt gewoon terug en alles staat er nog.
12: Ja, en de zomerfoto's post ik dan met kerst. Hey. Dat is leuk.
13: Zo, hey, helemaal goed. Dat is ook een nieuwe trend. Je kan wel foto's maken van vandaag als je buiten zit. Het is namelijk heerlijk. De zon schijnt volop. Het is 28 tot 32 graden. En als je vandaag geen tijd hebt om foto's te maken, doe je het morgen of overmorgen of daarna. Het blijft zo.
12: Lekker. Chris Meister met 12 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar is de weg afgesloten. Vertraging 30 minuten. Dan onze dagelijkse knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen. Weer voor Duitsland. Nu 18 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Deil en Leerdam. 17 minuten vertraging.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

42 met Lessons in Love. En daarvoor Janet Jackson met Together Again. Ondertussen 11 minuten over 11. En voor de laatste keer deze week krijg je ze achter elkaar 4 nummer 1 hits. Artiesten die op de eerste plaats van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen Verleiding. Oh la la. Maar eerst een mix tussen het Britse en het Duitse. Zie je het als currywurst met chips, grote pullen bier zonder schuimlaag of Yorkshire pudding met kartoffelsalaat? Nou, op zich culinair gezien is gezien niet echt een match, maar muzikaal gezien wel. De Britse Kim Wilde en de Duitse band Nena sloegen de handen in elkaar voor deze nummer 1 hit in 2003. Anywhere, any place, anytime hoor je nu.

hoorde de mannen die zo vol zijn van zichzelf, dat Ivonie zelfs denkt, nou, zo kan het wel weer. Ja, ze keek in de spiegel en noemde zichzelf The Temptations, de verleiding. Met een grote hit in 1989 stonden ze op nummer 1. My Girl vandaag in 4x1 met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Zometeen Train, Hey Soul Sister, maar eerst de Rocksteady Crew.

0: Ikerene, maandag om 11 minuten over 11. Gewoon weer 4 nummer 1 hits achter elkaar. En zometeen om 12 uur... Alles mag op 10. Dan is hij hier, onze eigen Jeroen Nieuwenhuizen. Met jouw favoriete muziek. En dan kan je stellen...
1: Dan wordt het toch nog gezellig.
0: Precies, dus laat weten wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien na 12 uur. Tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Denk aan ABBA, denk aan Anita Meijer, denk aan Modern Talking. Denk aan leuke liedjes zo meteen na 12 uur. Geef het door via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En de eerste om 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met heel veel pit, lekker zomers nummer vandaag. Heb je daar een leuke suggestie voor? Stuur hem in en daarvoor terug krijg je dan de Bammerammer broodtrommel.
2: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Als je Vodafone mobiel...
7: Met een nieuw Ziggo internetpakket...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: The stories are true.
15: The story has just begun.
16: Disney's Vaiana, kom tot leven.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Ja, goedemorgen Martijn vanuit Zeeland. Zou je corona willen draaien met The Rhythm of the Night? Groeten van Hugo de Jonge. Nou, bij deze.

0: minuten en dan begint de vrijdagmiddag met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op vrijdag. Collega Nicola Ruijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heeft Jeroen nodig? Leg het gewoon nog een keertje uit. Jij bent een nieuwsman, ja. Jij kan het met vol vertrouwen vertellen.
1: Ja, het is heel simpel. Het is vrijdag vandaag, dus het is een leuke dag. Het is lekker weer buiten en je kan alles aanvragen wat je wil. Ik zou zeggen, doe dat nou gewoon eens een keertje. Gewoon in plaats van dat je denkt, oh, iemand anders doet het. Nee, doe jij het een keer. Leuk vrolijk liedje. Krijg je misschien nog een bammerammer broodrommel ook.
0: En dat kan je heel simpel doen door de app van Radio 10 te downloaden op je smartphone.
1: Nou.
0: Typ in of spreek in wat Jeroen zo meteen moet draaien na 12 uur. Misschien ook wel speciaal voor iemand. En dan kun je stellen.
2: Dan wordt het toch nog gezellig.
0: Precies, dit is OMD.

had ook gewoon weerman kunnen worden, deze Joe Cocker. Hij kijkt naar buiten en hij denkt, summer in the city. Nou, dat klopt ook nog. Vrolijke vrijdag van Radio 10. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen? Stuur dan BBQ via de app van Radio 10. Win je namelijk als je in de uitzending komt een hagelnieuwe barbecue. En dat barbecue-alarm zou zomaar eens langs kunnen komen zometeen bij Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op vrijdag met jouw favoriete liedjes. En heb je nog leuke suggesties? Schroom niet, hè? Geef ze gewoon door via de gratis app van Radio 10. Linda van de Framboeiengroep, hoor je naar de Sugar Babes. Dit is Round Round.

0: Corona. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh
1: yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: discounter.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl, dat doe je goed. Vibra.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: 77.
11: Oh, wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: En het is exact 12 uur. Dat betekent dat de vrijdagmiddag eindelijk is aangebroken. Ja, lekker. Ja, alles mag op vrijdag gaan beginnen. Maar eerst het nieuws. Nico.
18: Goedemiddag. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag van afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten ze brand en intimideerden ze de bewoners van de opvang en ook de politie. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat daar buitenlanders onder zijn. Vermoedelijk 4 Britten. Er worden ook nog eens 19 mensen vermist. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van een tolvignet. Zoals het plan er nu ligt, ga je vanaf mei volgend jaar een tientje per dag te betalen om in België te rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zei Karremans. Maar dat zie ik niet terug in de plannen. En ook al is het geweld tussen Amerika en Iran weer opgeleid, er varen nog steeds schepen door de straat van Hormuz. Elke dag zeker tientallen. Dinsdag werden tankers aangevallen en dat pikte Amerika niet. Al snel waren er weer luchtaanvallen. President Trump noemde de leiders van Iran tuig en wil niet meer met ze praten. Goed, wat wel goed is, het weer. De zon schijnt volop. Temperatuur die loopt ook flink op. Vanmiddag 28 tot maar liefst 32 graden. En dit weer zeggen ze dat we dat ook de komende tijd gewoon houden.
17: Nou. Hey.
18: Lekker
17: maar
18: man.
17: Een tientje per dag om in België te mogen rijden.
18: Ja, dus als je goedkoop wilt tanken, ga dan eventjes niet op de snelweg. Want daar geldt het alleen voor.
17: En ja, anders, ja.
18: En maar anders.
17: Als je Oostenrijk binnenrijdt, want er zijn wintersporters, dan betaal je altijd voor zo'n vignet. En ja. Dat is dan voor 10 dagen. Dat is ook iets van, verdik wel, €8.
18: Ik zou het prima vinden als Nederland het dan ook zou doen voor toeristen.
17: Precies. Ja, nou goed. We gaan het allemaal wel zien. 30 vertragingen op de wegen die wij allemaal betalen. Ja, goed. En er zijn er 3 die toch wel erg lang zijn. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens 35 minuten. En daar is hij weer. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland vandaag 18 minuten. Dan de A58 nog Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof 17.
19: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues. De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
14: De zomer van 10.
10: Jeroen.

0: deze vrijdagmiddag gaan we eens lekker beginnen met Willy.
1: Hallo.
0: Jij zit met een krukje voor de koelkast en de deur staat open, neem ik aan.
1: Ja, maar deze hitte moeten we toch iets doen om het fris te krijgen.
0: Ja, maar je hebt toch niet bedacht om in een bak water te gaan zitten met ijsklontjes?
1: Nee.
0: Er zit geen Willy Hof in jou verscholen.
1: Een Willy Hof?
0: Nee. Nou, je houdt dus niet van warmte, dat is duidelijk.
1: Nee, een beetje.
0: Ik wens je dan toch veel succes komend weekend, want de temperatuur stijgt wel richting de tropische waarden weer. En ja, goed. Dan moet je maar eventjes in de schaduw gaan zitten, Willy. We gaan wat eten.

0: ik ga een broodje gehaktbal eten uit de jus.
1: Oh, dat is lekker zeg. Man, man, man.
0: Toch? Ja. Vrijdagmiddag een beetje snacken.
1: Ja.
0: Voor het weekend, geen probleem.
1: Laat ons maken. En ja, er moet wat bij op Radio 10 natuurlijk waar je blij van wordt. Wat gaat het worden?
0: Ja, van

0: Andrew Golden, Lonely Boy. Raymond wil deze horen en natuurlijk draaiden we die eventjes. Gezellig, man. En voor hebben we nog Sandra Achim en Jamel Avi.
1: Nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, een hele goede middag. Het is vrijdag de 10e van juli. Mensen met vliegangst mogen de oren even dicht houden. Misschien even beter. Tijdens een Ryanair-vlucht brak een raam in de passagierscabine. Dan krijg je een rapid decompression, de druk valt dan weg. En door die plotselinge drukwegval werd die 61-jarige man door het raam gezogen.
1: Door zo'n raampje?
0: Ja, hè?
1: Nee.
0: Nou, hey, gelukkig past hij er niet helemaal doorheen, denk ik. Maar zijn vrouw kon hem nog net bij zijn benen grijpen.
1: Nee.
0: Sterke vrouw.
1: Heb je wel een goed verhaal voor in de kroeg?
0: Nou, medereizigers trokken hem daarna weer naar binnen.
1: Zo.
0: Baba.
1: Best eng.
0: Ja, dat was een vluchtje naar Thessaloniki. Griekenland. Dus ja, in principe kan het je ook overkomen natuurlijk, hè.
1: Ja, het is nooit daarheen vliegen.
0: Een filmpje van een uitvaart in Amsterdam gaat viral op social media. Tijdens de crematie van een oudere echtpaar trad er een paaldanseres op.
1: Oh?
0: Ja. De twee waren namelijk oprichters van een bekende nachtclub op de Wallen. De gasten wisten vooraf van niets, maar volgens de uitvaartondernemer paste de act perfect bij het leven van het echtpaar.
1: Ik vind het wel goed, hoor.
0: Het frist het wel lekker op, moet ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ja, dansen en juichen en springen en gekkigheid natuurlijk in die aula.
1: Ja.
0: Of zou je dan ook met zo'n traan biggelend over je wang, sniffend, die dame daar bezig zien? Die staat zich helemaal uit te sloven. Ja, ja.
1: Ik vind het wel een hele mooie dat je dat doet in plaats van
0: slapperkeek. Ja, jongens. Het is wel treurig genoeg dat je afscheid moet nemen.
1: Precies.
0: Hé, en dan zitten we in de barbecue 10-daagse. Ja, nog een paar dagen te gaan. Ik denk nog een goede week. Heb jij zin in een lekkere nieuwe houtskool barbecue?
1: Ja.
0: Ik zeg maar wat, de komende dagen is maar 30 graden. Dus dat is wel weer om zo'n ding eens aan te steken.
1: Is zo.
0: Het is ook niet heel toevallig dat we het nu doen. Hoor je het barbecue-alarm? Dan stuur je BBQ. BBQ,
1: dat
0: die letters.
1: Voor barbecue, toch? BBQ.
0: Dat denk ik wel. Google maar even. Ja, die hittegolf die wordt alleen maar lekkerder met een vleesje. Of natuurlijk iets anders, hè, wat je lekker vindt om te bakken. Op je nieuwe barbecue, dus hou het in de gaten, hoor je het alarm. Dan meteen die letters appen. En als je nog gaat appen, kom maar door voor... Ja, we gaan het even gezellig maken natuurlijk, hè. Tot 1 uur sowieso. Hey Koert.
2: Hey Jeroen, voor alles mag op vrijdag. Graag. Luna met Pailando. Later.
0: Yo, die doen we zo.
3: Goedemiddag met Ger van Wegberg. Met het weertje, het plaatje Sunshine Reggae van Late Black. Pas nou echt wel bij dit weer.
0: Jazeker, Esther denkt er ook zo over.
4: Zou je er Late Black met Sunshine Reggae willen draaien? Groetjes Esther van Berluid, Zwartsluis.
0: Nou, met deze dan voor jullie allebei. Komt-ie hoor.

0: Dankzij Koert, Luna bij Lando. Wat wil je horen in...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag.
0: Dennis?
2: Hey, Radio 10. Goedemiddag. We zouden met ons team heel graag Nightboat to Cairo willen horen van Madness. Alvast bedankt en een heel fijn weekend.
0: Ja, jij ook. Gaan we zo doen. Henk?
3: Hey, die Jeroen. Alles mag. Wind en zeilen. De zeilen kunnen omhoog. Zou die van mij willen draaien? Groetjes.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op vrijdag, dus ook Madness. Lekker man.

0: Bobby, aangevraagd door Niels, dat was Natalie Cole. En als je gek bent op Cole,
1: ja,
0: zou ik zeggen, gooi het eens in je nieuwe barbecue, die je misschien zometeen wel wint.
1: Wow.
0: Hey, die voelt niet aankomen. Nee, nee.
1: Heel mooi.
0: Hou de barbecue alarm in de gaten, hè. Hoor je het? Meteen even appen.
2: Alles mag, op vrijdag.
0: En dan gaat het om de letters BBQ. BBQ, dat is voor straks, als het misschien al lang klinkt. Hier is Nadde, dames en heren.
3: Goedemiddag, graag. Amazing stroopwafels met Oude Maasweg.
0: Oh, je hebt zin in de vijf, dat hoor ik al. Mooi nummer, doen we zo meteen. Ernesto!
4: En goedemiddag, Jeroen met Ernesto. In het kader van het mooie weer zou ik graag Passion Fruit met de Rigga Ding Dong Dong song. Volgens mij spreekt het verkeerd uit, maar je, ik denk dat je weet wat ik bedoel.
0: Ik begrijp wat je bedoelt, ja zeker. Passion Fruit was goed, maar wat is nou precies die titel?

0: Oh, dat weet je wat ik dan die Roger Glover toch lekker zingen, hè?
1: Ja, ja hele, mooie stem.
2: Zijn je hele gaar niet zo?
0: Nee. Nee, het is de bassist van Deep Purple. En die had met zijn vrienden zin in een lekker nummertje.
1: Oh.
0: En toen werd het dit.
1: Nou.
0: Ja, hey. Van de metalzanger die, die de microfoon heeft gepakt. Maar klinkt toch goed, hè?
3: De barbecue, tiendaagse.
0: Roger Glover en Friends Does Love Is All. En die was aangevraagd door Erik Jan. En wat hadden we daartussendoor frommeld? Desiree, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jouw badje staat al klaar in de achtertuin.
4: Jazeker.
0: Ja, en wat hebben we? 25 meter bad gegraven. Lekker.
4: Wat zei je?
0: Heb je een 25 meter bad gegraven of...
4: Nee, ik heb gewoon een grote zwembad staan van 3,66
1: meter doorsnij.
0: Zo, hé.
1: Hey. Flink.
0: Nou, hé. Hey. En dan toch nog een 1,5 meter diep ook nog? Of,
4: Nee, hij is een meter hoog.
0: Nou, kijk, wat een ding, joh.
4: Ja. Dus we kunnen er lekker in.
0: Ja, dat snap ik, ja. Nou, dat is lekker verkoelend zo de komende dagen. En maar dan moet er natuurlijk wel iets naast, hè. Dus het is niet helemaal af. Ik heb het idee dat het niet helemaal af is, deze reen.
4: Nee, dat klopt.
0: Nog wat. Nee. Kun je ons even meenemen naar dat roestige ding wat daar nog staat op het terras?
4: Nou, die staat er niet, maar die is ondertussen tijd al opgehaald door de ijzerboer. Dus,
0: Oké. Kijk. Dus het komt van pas als ik je zeg gefeliciteerd!
4: Dankjewel. Super.
0: Ja,
4: super,
0: je was
4: super.
0: Heel snel met de app. En dan kom je in de uitzending, hè. BBQ moet je sturen zodra het alarm hoort. En jij bent dus nu een house call barbecue. Die wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues.
4: Geweldig.
0: En dat niet alleen. Want jij wil natuurlijk geen rode plekken op je buik hebben... als je er lekker staat te pruttelen achter dat ding.
4: Nee, dus je krijgt van ons een
0: fijne Radio 10 barbecue schort bij.
1: Zo, hé.
0: Hey.
4: Dankjewel.
0: Dat is lekker,
4: dankjewel.
0: Hè? Dat is lekker, hè?
4: Jazeker.
0: Oh, deze idee. Nou, heel veel plezier. Geniet er lekker van.
4: Dat zullen we zeker doen.
0: Doei.
4: Doei.
0: Eentje nog. Eentje om af te sluiten. Het is vrijdag. Kom op, Willem.
5: Hey Jeroen, goedemiddag. Altijd gegarandeerd van lekkere muziek. Ik zou graag een nummertje willen horen van Nakatomi met Children of the Night. Lang niet meer gehoord en een superleuk nummer om alles op vrijdag te mogen draaien. Dankjewel.
0: Joe.
5: Goedjes, Willem.
0: Willem, bij deze...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Deze week in de bonus, alle Bertolt.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer,
4: here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Ja, dan gaat hij nog een uurtje Jeroen heeft te doen. Met zometeen de top 4000 quiz. En ook muziek van Billy Ocean. En ILO komt eraan. Maar eerst de nieuws. Hier is Nicola Ruijs.
14: Goedemiddag. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang in een oud ziekenhuis. Er was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. Facebook en Instagram zijn verslavend, dat vindt de Europese Commissie. En daardoor houdt het moederbedrijf Meta zich niet aan de regels. Door het ontwerp van Facebook en Insta blijven gebruikers scrollen en gaan de hersenen op de automatische piloot. Vooral kinderen zijn daar gevoelig voor. Als Meta niks verandert, dan volgt er een flinke boete.
13: Ook vrouwen van 36, hoor, trouwens.
14: Vrouw van 36? Ik zeg eventjes
13: en schat.
14: Ja? Goed, maar het is wel gezellig. Ze antwoordt al meteen. Hey, er is mogelijk iets mis met populair kinderspeelgoed. Dat zijn de Squishy Dumplings. Dat zijn zachte speelgoedfiguurtjes in de vorm van een dumpling met kleurtjes en een gezichtje waar je in kan knijpen. De NVWA onderzoekt of er kankerverwekkende stoffen in zitten. Webshop Bol heeft de verkoop voorlopig stilgelegd. En ook Yamin, waar ze te krijgen waren, neemt maatregelen. Draait het in weer nog voor zomerliefhebbers, is het een feestje vandaag. Volop zon, 28 tot 32 graden. En zo blijft het de komende dagen ook.
13: Nou, wat een feest. Je bent ook wel zomerliefhebber, hè?
14: Lekker toch? Lekker. Heerlijk, barbecuen.
13: Man. Ja. Dan gaan we eens naar de weg kijken. Hoe druk is het? 40 vertragingen. Dit is de top 3. A4 Den Haag, Rotterdam voor Delft, 28 minuten. De A7, Westerbroek, Bremen voor de grens, 38. En de A15, Ridderkerk, Nijmegen voor de brug over de Linge, daar 24 minuten.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
21: De zomer van 10.
22: Jeroen.

0: To have it all. Jason Mraz en Have It All. Op Radio 10 en daarvoor nog Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Billy Ocean natuurlijk, hè, ja. Maar dat wist jij al lang, want je bent een groot fan van de... En daarom speel je zometeen met mij...
1: De Top 4000 Quiz.
0: Of niet dan? Ja, toch? Doe mee, pak de app van Radio 10 op je telefoon... en geef het antwoord zometeen op de oefenvraag. Heb je dat goed? Dan weet ik twee dingen. 1, dat je het kan. En 2, dat je mee wil spelen. Nou, vandaag starten de schoolvakanties in het zuiden van het land. Vakanties vinden natuurlijk ook terug in de lijst, hè. Wat dacht je van Holiday? Holiday, Holiday, Holiday. Van wie is Holiday? Van wie is dat de nummer? Heb je enig idee? Dan zet je die naam lekker nu in de app van Radio 10. Er wordt dan tegenover me nu een beetje geschud met het hoofd. Je weet het niet, hè?
2: Er zijn er zoveel met Holiday in de titel.
0: Ja, oh, maar dit het gaat echt alleen over Holiday. Ja.
2: Dan heb ik een idee.
0: Ja, dan heb je wel een idee. Holiday. Nou, kom maar door. Appen. Wie heeft het gezongen? SP

0: 4000-quiz.
1: Dat doen we niet. Nee. We hadden wel een andere vraag te stellen natuurlijk aan, in dit geval, Onno. Dag Onno.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, jouw naam is een palindroom. Wist je dat?
2: Nee.
3: Ja.
1: Jij denkt, wat zegt hij nou dan? Nee, dat betekent, ja. Jij kan je naam vooruit en achteruit lezen en dan blijft hij hetzelfde klinken. Ja.
2: Ja, precies, klopt, ja.
1: Je had ook lepel kunnen heten, maar dat is misschien een geetje.
2: Ja, dat is mijn moeder niet gedaan, nee.
1: Onno. Ja. Als je alle vier de vragen goed hebt, je hebt het hele prijzenpakket zo meteen te pakken. Eerst maar eens even die oefenvraag. Wie staat er met Holiday in de top 4000?
2: Madonna.
1: Ja, dat is
3: goed. Oh ja.
1: Oh ja, zegt hij ook. Nou goed. Mocht het nou niet helemaal lekker lopen, dan kijken we naar hoeveel antwoorden je wel goed gaf. En zoveel prijzen krijg je dan ook, waarbij de hoofdprijs de Radio 10 DAB Plus Radio is.
2: Nou.
1: Ik hoor dat je een beetje gespannen bent. Of ben je altijd zo enthousiast?
2: Ik ben altijd zo enthousiast.
1: Oh, ik hoor goed zo. Hallo, daar gaan we, jongen. Ik hoop voor jou dat er iets over George Michael of Michael Jackson gevraagd gaat worden. Hè? Want dat vind je het leukst, hè? Dat is je lievelingsmuziek een beetje.
2: Ja, uit die periode inderdaad. Ja.
1: Nou, mooi. Eerste vraag. Het is Pina Colada-dag. De cocktail die we dankzij Rupert Holmes ook terugvinden in de top 4000. Hou je van Pina Colada? Vind je het lekker?
2: Met dit weer wel, ja.
1: Ja, een beetje kokossmaak zit eraan, hè?
3: Heerlijk, man.
2: Ja.
1: Malibu volgens mij, nou goed. Er zijn meerdere cocktails te vinden in de lijst. En welke cocktail staat niet in de top 4000? Is dat A, Margarita? B, Sex on the Beach? Of C, Bloody Mary?
2: Bloody Mary?
1: Bloody Mary, zegt hij. Met een kleine twijfelaar in.
3: Ja, ja, dat is wel goed.
1: Ja, Proud Mary vinden we wel in de lijst. Maar Bloody Mary niet. Nee, heel goed. Dan gaan we door.
0: Vraag 2.
1: Neil Tennant viert vandaag zijn 72ste verjaardag. Neil! Van harte, jongen. De man achter de hits als It's a Sin, Go West en Western Girls. Van welke groep is hij onderdeel? Neil Tennant, It's a Sin, Go West, Western Girls.
2: Petro Boys?
1: De wat?
2: Petro Boys.
1: De Petro Boys.
0: Ja!
1: Ja. Dan krijg je een intro te horen en er mag gedanst worden als je weet wat het is. Hoor ik graag van jou de titel van de plaat. En als je hem afzingt, krijg je hem vanzelf. Ja. Yeah.
2: I knew you.
1: Jammer! Ja, hij is ook nogal bekend geworden door die Fresh Prince of Bel-Air. Dat deed die ja, Carlton, ja. Die deed altijd dat dansje erop. Dat is Tom Jones.
2: Ja,
1: It's Not Unusual.
2: Oh,
1: ja, misser. Jammer. Hij zingt het ook als eerste. It's not unusual to be loved. Nou ja, goed.
0: Vraag 4.
1: Gaan wij naar vraag 4. En het is er eentje die van Nico komt.
3: Ja, zeker. Het is een leuke dag hiervoor vandaag. De Stichting Bureau Toerisme maakt namelijk de winnaar van de verkiezing Het Leukste Terras aan het Water bekend. Ze hebben een goede zomerse dag vooruitgekozen. Het publiek kon vanaf 1 juli stemmen op maar liefst 45 terrassen in het midden van Nederland vooral. De winnaar mag zich een jaar lang Het Leukste Terras aan het Water noemen. Ik kan zelf als tip geven, ga bij een sluis zitten aan het terras. Je lacht je helemaal kapot.
1: Ja, je hebt ernaast gewoond, hè?
3: Ja, het is echt gewoon één grote bak entertainment. Dan vaart die weer tegen die aan en dan dondert er weer een in het water. Het is gewoon, je hoeft
1: of
3: niks
1: iemand denkt
3: te doen.
1: Bij het schutten, ik zet even de boot lekker vast, jongens, met een lijntje. Dat gaan we het even doen. Oh, wacht even.
3: Dan blijft hij hangen.
1: Wacht even. Het water, wat? Jongens, ja. Maar dan krijg ik dat touw niet meer los.
3: Ja, echt een aanrader voor een leuke zaterdagmiddag. Doen.
1: Anyways, maar om 2 uur vanmiddag wordt dus bekend welk terras het al leukst is. Ja, met een terras aan het water kun je eigenlijk nooit verliezen.
3: Nee.
1: Dat is altijd goed.
3: Ja.
1: Doet ons denken aan het nummer Everyone's a Winner. Everyone's a Winner. Dat klinkt zo, dat intro. Ja, dan wil ik van jou weten, wie hebt dat gemaakt? Het is niet echt een zomersdrankje.
3: Nee. Met slagroom wel lekker.
1: Nou.
2: Is dat van hot chocolate?
1: Hot chocolate? Ja. Omdat het vrijdag is, hè? Omdat het vrijdag is, krijg jij een lekkere duw in je rug. De goede kant op. Gefeliciteerd. Je hebt 3 prijzen te pakken, Onno. De Radio 10 Zonnebril, de Radio 10 Petter, de Bammerrammer, Broodrommel.
3: Mooi
1: ding.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Dat is leuk, hè?
2: Ja, goed begin van het weekend.
1: Nou, dat horen we graag. Heel veel plezier ervan. En natuurlijk een heel mooi weekend gewenst alvast.
2: Dankjewel.
1: Oké, Onno. Groetjes. Hoi.

0: maken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.
4: Hallo, hallo, hallo. Zometeen hier een dikke 10 om uit te delen. Misschien wel die van jou. Eerst Madonna. Dit is Borderline.

0: wonen. Als je een berichtje wil doorsturen voor het podium. Hè, voor mensen die op het podium moeten verschijnen. Ja. Moeten we natuurlijk wel even leren kennen. En dan kan jij eens even voorstellen aan ons door een appje te sturen met een naam erin. En de reden waarom die persoon een 10 verdient. En zet ook je eigen naam er even bij. Is wel zo mooi.
1: Nou ja, volgens mij heb je het heel duidelijk uitgelegd, dit gedeelte.
0: En maar als je zegt, ja maar wacht even, ik vind het helemaal niet lekker, type, hou ik helemaal niet van. Dan spreek je het lekker in. Dat kan ook, er zit een microfoontje in diezelfde app van Radio 10. En dan kun je het gewoon heel makkelijk even opnemen.
1: Dus, hoe zou jij dat doen, Jeroen, als jij nou bijvoorbeeld mij een 10 zou geven?
0: Hoi, Jeroen hier. Ik zou heel graag Nicola Ruijs een dikke 10 willen geven. Want hij had net een ontzettend lekker broodje met bami-schijf voor me gehaald. En dankjewel. Kudos. Kijk. Ja, dan kan je dit nog doen. Zo. Kan je erbij doen, hè? Terwijl als je een vriend om je heen hebt staan. Ja.
1: Het is niet heel moeilijk, hè?
0: Nee, toch? Zo kun je het aanpakken. Dus ik zou zeggen, maak een mooi bericht. Het is tenslotte vrijdag. Dan pakken we dat nog even lekker mee aan het eind van de werkweek. Wie heb jij in gedachten?
1: Nou, ik wil graag een dikke 10 geven aan de mensen achter Bospop. Dat is dat festival in Weert. Het begint eigenlijk vandaag. Maar gisteren hadden zij het allergrootste Rolling Stones luistersessie ter wereld. Oeh. De mensen die daar kwamen, die konden dus namelijk al voor de officiële release het album, nieuwe album van de Stones, Foreign Tongues, luisteren. En helemaal mooi. Al die mensen zaten daar. En in één keer kwam er op een groot scherm Mick Jagger. En die zei, fijn dat jullie al luisteren. Hou van jullie, Nella. En see you soon.
0: Oeh.
1: Hij staat niet op het festival zelf.
0: Nee.
1: Maar hij geeft toch wel een beetje te denken dat hij toch weer hierheen komt met een tour.
0: Nou.
1: Ik hoop het.
0: Dat zou voor de fans legendarisch zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, ik weet dat ik nog in 2004 ben geweest. Van ja, dit is het allerlaatste concert. Die moet ik naartoe. Nou, inmiddels 22 jaar geleden.
0: Ja. Nou, het is een soort soldaat van Oranje, hè? Dat is ook
1: niet. Nee. Er staat trouwens ook nog een nummer op dat is ingespeeld door Charlie, de overleden drummer. Dat staat er ook nog op.
0: Oh, bijzonder. Ja. Goed. Dus nog één keer even kort door de bocht. Wie hebben een dikke 10?
1: Door de organisatie van Bospop, die de grootste Rolling Stones luistersessie ter wereld hebben gemaakt.
0: Nou, en wie moet er verder bij komen te staan op het podium? Laat het weten via de app. Tik het in, spreek het in. Het is allemaal welkom, maar wees er snel bij. Hey buddy.
2: We got it together, didn't we?
0: Ja.
3: Yeah.
0: Yeah.
2: Nobody but you.

0: zegt, ik wil een dikke 10 geven aan Long. En gaat het dit weer, ondanks dat hij geen watersproeier heeft, toch tekeer. Weer, wind, waterval of regenboog. De man knalt altijd.
1: Bam.
0: Nens zegt een hele dikke 10 voor onze Lucas. Hij is vandaag 30 geworden en dat verdient wel een dikke 10. Tot vanavond, groetjes, Fedor en Nens. Milko zegt, ik geef een dikke 10 aan mevrouw Natasha Post, omdat ze tijdens een zware longontsteking een bacteriële infectie heel erg goed... Wacht even. Omdat ze mij tijdens een zware longontsteking en bacteriële infectie heel erg goed verzorgt.
1: Oh.
0: Wow. Ik hou van je. Nou, wetenschap, wat? Peter zegt, ik wil een dikke 10 geven aan Nicola en jullie oud-collega Tim Klein.
1: Ja,
0: ja. Jullie hebben ooit hier de ochtendshow gedaan natuurlijk. 11 jaar geleden.
1: 11 jaar terug, ja.
0: Ja, want hij zegt dus, omdat ze 11 jaar geleden de Blues Brothers nog een keer in de bioscoop liet te draaien, ben ik 9 maanden later vader geworden. Na de afterparty.
1: Wat voor dingen gebeurde daar op dat feestje? Ik kan me niet meer herinneren.
0: Nou, het is wel het leukste cadeau in het donker wat jullie hebben gegeven.
1: Fantastisch, graag gedaan.
0: Lopen friemelen daar op de achterste rij, hoor.
1: Meer.
0: Nou ja, gefeliciteerd, hè. En daar is wat ingesproken door Corné.
2: Ik wil graag een dikke 10 geven aan mijn dochter Lieke, die vorig weekend de Kennedy Mars in Sombre heeft uitgelopen. Een mars van 80 kilometer. En dit al allemaal voor haar oma, die vorig jaar is overleden. Lieke, een hele dikke 10.
0: Oké, ja, ik kon niet helemaal goed verstaan, maar een mars van 80 kilometer is een flinke reep.
1: Dat is lang, hoor.
0: Haal die wikkel maar eens af.
1: Moet je lang eten.
0: Ja.
3: Ik wil graag mijn collega Romano een dikke 10 geven, want hij heeft gisteren zijn knokkel gebroken en er loopt wel veel te zeuren, maar hij is er wel. Dank je.
0: Hey, de wikkels zijn dat, hè, jongens. Hey.

0: Een dikke 10 is altijd lekker. Ook op vrijdagmiddag. En die middag is wel aandacht, ik zo of niet? Wel hè? We gaan door richting 4 uur. Daar zit Gijs voor je klaar. En daarvoor Edwin Diergaarde. En ik zeg het nog maar een keer. Hoor je het barbecue-alarm? Dan stuur je via de gratis app van Radio 10. BBQ. Wie weet val je in de prijzen.
1: Dag Jeroen.
0: Dag. Dit is Cressup.

0: Napoleon Premium Barbecues.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.

0: wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Het is het heetste moment van de dag en dat betekent de uren van lang leven. De grootste hits aller tijden. Met zo dadelijk IWF na het nieuws. Met Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. Er komt in Den Haag geen asielopvang in een oud ziekenhuis. Dat staat in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Er was veel protest tegen de opvang in het gebouw. De vier partijen willen asielzoekers juist opvangen op meerdere kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten dan woningen komen. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist en daar zit een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost en daar zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er nog niet bij. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus-korting in bus, tram en metro. Het afschaffen daarvan werd eergisteren bekend. De korting verdwijnt op 1 januari, maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. En de provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gaat gebeuren met geheugenmetaal. Dat is een metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd en door het daarna te verhitten krimpt het en maakt het de hele brug sterker. Geen idee wel hoe ze dat gaan doen, maar het klinkt leuk.
3: Klinkt heel goed.
4: Ja, nou, even verhitten gaat vanzelf. Het is namelijk een lekkere dag met 28 tot 32 graden. En zo blijft het de komende dagen ook nog.
3: Dankjewel. 55 files staan er op dit moment. En de drie langste vind je op de A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg. 36 minuten extra reistijd. Pech op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor de Maasbrug daardoor 1 uur en 8 minuten extra. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Vanaf de andere kant dus. Tussen Neerbos en Kuik 38 minuten.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
6: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
7: De zomer van 10.
8: Edwin Diergaarden.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het is big sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken.

0: Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

2000 flashback van deze week. Ruim 2 jaar geleden komen ze midden in de nacht bij elkaar. Lady Gaga is druk bezig met haar nieuwe album. Als Bruno Mars haar uitnodigt in zijn studio in Malibu, hij laat haar dan een half afgemaakte demo horen. En daar is Lady Gaga zo enthousiast over dat ze spontaan blijft hangen en ze maken de song diezelfde nacht nog samen af. Die With A Smile ging het heten en werd een joekel van een hit en staat vorig jaar op nummer 119, hoog

0: Kiss.
1: Prince op Radio 10 en Kiss. Is het alweer tijd om te hydrateren en te smeren? Eén ding is zeker, 5 heeft nu stukken meer luisteraars dan gisteravond. Nog geen 24 uur geleden kon je ze zien.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: verhuizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: Nederland.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Het laatste deel van je werkdag is nu echt, wat zeg ik, van je werkweek is nu echt begonnen met zo'n muziek van The Stones en Dolly Parton. En wie weet zit er nog een barbecue voor je in. Eerst het nieuws met Martijn Nijhuis.
11: Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Gezondheidsminister Hermans vertelt bij de NOS wat de nieuwe regel wordt.
12: Als je een nieuwe geitenboerderij gaat starten, of als je woningen gaat bouwen of andere gevoelige locaties, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een kinderopvang, dat daar minimaal 500 meter tussen moet zitten.
11: Ja, onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's, niet voor motoren. De maatregel gaat volgend jaar mei in. En automobilisten die naar België toe gaan, moeten dan een tientje per dag betalen. Wie dat niet doet en dus illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van €70. 65-plussers balen ervan dat ze binnenkort het volledige bedrag moeten betalen in het openbaar vervoer. Laten ze weten in een petitie die al meer dan 10.000 keren is getekend. De landelijke korting verdwijnt volgend jaar, maar levert wel voordeel op voor ouders met jonge kinderen. Die kinderen mogen voortaan gratis met het OV. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Heeft niet heel veel om het lijf, wordt meer gezien als bedankje voor alles wat hij heeft gedaan voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden ook minister van Staat. Het radioteam weer volop zon, 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. Vanavond nog lang warm en zonnig, vannacht 14 tot 17 graden. Morgen eerst op sommige plaatsen bewolking, maar daarna weer zon overgoten. En dan 27 tot opnieuw 32 graden.
10: Oké, Martijn, dankjewel. 61 files op dit moment. De drie langste die vind je op de volgende wegen. Dat zijn de A2 Maars richting Den Bosch voor Everdingen, een half uur daar. A4 Amsterdam-Den Haag voor het Limes Aquaduct, 57 minuten. En de A7 als laatste Westerbroek richting Bremen voor de Duitse grens, 32 minuten.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo!
0: internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
20: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
21: De zomer van 10.
22: Edwin Diergaard.

komende winter naar Broadway in New York voor Dolly, a true original musical. Die gaat op 19 januari 2027 officieel in première daar op Broadway. Dat is precies op de dag dat Dolly Parton 81 jaar oud wordt. Natuurlijk zitten in de musical alle grote hits, zoals Dolly's I Will Always Love You, 9 to 5 en Jolene, die je daarnet hoorde. Zometeen is de zomer terug bij Radio 10, maar eerst hoor je U2. Dit is One.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag! Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Een biopic op de radio. Dat kan hoor. Gewoon hier bij Radio 10 zo dadelijk in de doorbraak. Maar eerst hoor je de Michael Sacker Band na...

Doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In New York zit een meisje urenlang achter de piano liedjes te schrijven, terwijl de stad buiten aan haar voorbij raast. Op haar 14e wordt ze al toegelaten tot een prestigieuze kunstschool. En 2 jaar later studeert ze als beste van haar klas af. Zelfs Columbia University ligt aan haar voeten. Maar na 4 weken daar klapt ze haar boeken dicht. Er is maar 1 plan. Muziek maken. Dat plan krijgt wel al snel een flinke dreun. Ze tekent een platencontract, neemt een heel album op en vervolgens loopt alles spaak. De platenmaatschappij wil haar namelijk in een keurig R&B-hokje duwen. Maar zij wil soul, piano en volledige creatieve vrijheid. De samenwerking klapt. Het complete album verdwijnt op de plank en haar grote kans lijkt voorbij. Dan stapt ze over naar een nieuw label waar ze eindelijk zichzelf mag zijn. Ze schrijft een nummer over een liefde die tegelijk geweldig en slopend voelt. Het nummer schiet naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst en haar debuutalbum verkoopt miljoenen exemplaren. Tijdens de Grammy Awards loopt ze met 5 beeldjes naar huis. De muziekwereld heeft er met Alicia Keys in 1 klap een nieuwe ster bij. De Doorbraak.

0: Inclusief de grande finale. Marco Borsato en de dromen zijn bedrog op Radio 10.
1: Ja!
0: Gijs!
2: Goedemiddag,
0: Edwin. Goedemiddag, hallo.
1: Hallo.
0: Straks komt voor het weekend. Zometeen.
1: Ja, ik ga heel eventjes op vakantie volgende week. Lex die zit dan op deze plek. Die doet dan Lex op 10. Of Gijs op 10 met Lex, dat kan ook natuurlijk. Ja. Maar we gaan deze vrijdag wel eventjes lekker middag borrelen. Want het is de vrijdag natuurlijk. En de vrijdagmiddagborrel die wordt gevuld met Raymond Mens vandaag.
0: Ah. Ja, we moeten Amerika-deskundige.
1: Amerika-deskundige, maar ook schrijver. Hij is ook podcastmaker. Hij is ook af en toe presentator geweest. Hij is vaste gast bij Vandaag Insight. Er zijn zoveel dingen om over te praten. Dus ik ben heel benieuwd. En weet je wat? Wat leuk is,
0: nee.
1: Dat weten niet heel veel mensen. Nee. Hij is ongelooflijk fan van Bassie en Adriaan. Wist je dat?
0: Had het nou niet verteld.
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, weet ik niet.
1: Nee, ik had toch een beeld van hem dan of zo?
0: Ja, een beetje.
1: Ja, maar hij vond Amerika zo leuk, omdat Bassie en Adriaan in Amerika zijn geweest.
0: Oh, is dat leuk, hè? Dat is eigenlijk waarom hij Amerika zo leuk vindt ook.
1: Ja, precies. Ja. Dus daar is de liefde voor Amerika begonnen.
0: Wat goed.
1: En hij bij Vandaag Insight heeft hij natuurlijk wel hele clowneske dingen heeft hij gedaan, hè?
0: Afgelopen weken zeker, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, leuk.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Raymond Mens zometeen na vieren in Gijs op 10 en natuurlijk heel veel meer. En misschien wordt

0: werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 geld.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Beetje kleur in huis? Doe

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4:00. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Oud-coronaminister Hugo de Jonge zit vanmiddag bij de parlementaire enquêtecommissie over corona. Hij zei dat het beleid tijdens de coronacrisis een constante balanceeract was.
10: En dat doe je natuurlijk uiteindelijk in een balans ook met de samenleving en de economie die je zo min mogelijk wilde raken. Dus je wilde het virus zo hard mogelijk raken en de samenleving en de economie zo min mogelijk.
9: En de oud-minister blijkt nog steeds achter al zijn maatregelen te staan. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ministers willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen van bedrijfstakken met grote personeelstekorten, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen die. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten leiden tot een groter risico op longontsteking en op Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En Ed Sheeran heeft waarschijnlijk het ongemakkelijkste moment uit zijn carrière meegemaakt. Hij is een groot voetbalfan.
8: Ja.
9: En daarom trad hij op voor het Engelse voetbalelftal. Dat in de kwartfinale van het WK staat natuurlijk. Maar de spelers die zaten blijkbaar helemaal niet te wachten op Ed Sheeran. Want bij dat privéoptreden van de wereldsterren zaten ze verveeld toe te kijken. Nou, dat is een beetje. Het was
8: ik maakte een beetje geluidjes bij voor wat de spelers deden.
9: Dat is hoe het ging. De voetballers die rolden nog net niet met hun ogen. En het applaus was bescheiden. Ja, het is te hopen dat de spelers meer zin hebben in de kwartfinale tegen Noorwegen morgenavond om 11:00.
8: Ja. Ja, treedt er dan ook een Noorse artiest op, of niet?
9: Volgens mij is het
8: Want wij kennen natuurlijk, kennen wij uit Noorwegen.
9: Orgel Joke zou natuurlijk ook wel
8: helpen. Orgel Joke. Ja, maar die kan niet, hè? Die heeft zo'n blessure. Nee,
9: dat ging niet door.
8: Ja, zelfs.
9: Radio 10 weer. Vanavond is het nog lang warm en erg zonnig. Vannacht koelt het af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint de dag op sommige plaatsen met bewolking. Maar het grootste deel van de dag is het weer zon overgoten.
8: Mm.
9: En dan wordt het weer 27 tot 32 graden.
8: Ongelooflijk, hè? Het is echt, de zomer is echt terug. En die blijft voorlopig nog wel eventjes hier in Nederland. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, op heel veel plekken al. al. Goed voor 550 kilometer totaal. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bijvoorbeeld al 3 kwartier vertraging door de nasleep van een ongeluk tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A12 een half uur tussen de Duitse grens en Zevenaar. En op de A67 Venlo-Eindhoven is de weg dicht tussen Liesel en Gelderop door een ongeluk. Levert je in ieder geval een half uur vertraging op.
8: Oké, nou kom veilig thuis. Dat is het belangrijkste. Wij hebben de vrijdagmiddagborrel hier op Radio 10. Remo Mens is bij ons te gast. En we gaan hem helemaal, ik wilde zeggen uitkleden, maar we gaan alles aan het vragen natuurlijk.

Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: vrijdag dan die middagborrel mee te beginnen. Hè? Dat is zo lekker. Mark Amber. En We Belong Together. En Whitney Houston. And Love Will Save the Day. Die hoorde je ook nog. Je hoort het allemaal in de meeste muziek in de middagshow. Dames en heren, Raymond Mens is al in de house.
1: Ja, gezellig, jongens.
0: Net terug uit Amerika, toch?
1: Net 2 dagen terug, ja.
0: Net 2 dagen terug. Nou, blijf lekker zitten, want we hebben een hoop dingen aan je te vragen zo direct. Mijn naam is Gijs. Welkom bij Gijs op 10. En samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten wij gewoon lekker deze middagborrel. Nou ja, niet dat we het uitzitten. Maar het is gewoon dat we lekker bij je op de achterbank zitten als je naar huis toe rijdt. Want het is al hartstikke druk en het is warm. Maar het weekend gaat zo bijna beginnen. En ik heb ook weer Gijs op 10 kunstnieuws. Het tapijt van Bayeux is veilig aangekomen in het British Museum in Londen. Nou, dat is echt een opluchting. Oké, het tapijt van Bayeux is een 70 meter lang wandtapijt van bijna 1000 jaar oud. Waarop in een soort stripverhaal de complete slag bij Hastings te zien is. Willem de Veroveraar, oftewel Willem de Conqueror, die won de slag en werd daarmee koning van Engeland. En het hangt in Bayeux in Frankrijk. Ja, dat wilden ze in Engeland ook wel eens zien. Dus werd het kleed samengevouwen in een kast met klimaatbeheersing geplaatst, op een schokbekende bestendige kar gezet en in een vrachtwagen gereden. En in het holst van de nacht werd het onder politiebegeleiding vanaf een geheime locatie via de kanaaltunnel naar Engeland vervoerd. Oeh, ja, want het mag niet gestolen worden natuurlijk. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 kaartjes verkocht om dat kleed te kunnen bezichtigen. Maar ja, één ding weet je zeker, Joep van het Hek, die hoort daar niet bij.
3: Wat ik bijvoorbeeld heel goor vind, dat zijn echtpaar op mijn leeftijd die op zondagmiddag met z'n tweeën naar een museum gaan. Ja, dat vind ik ongelooflijk smerig. Ja. Dat maakt zo'n openlijk uitgeneukte indruk, zou ik maar zeggen. Ja, dus dat je dat leuk bent gaan vinden, met z'n tweeën naar een museum. Daar ben je vroeger toch niet geil voor geweest, man? Om met z'n tweeën naar ingelijste verf te gaan staan loeren. En dat zij dan zegt, nou, ik zie wel perspectief. Ja, daar wel. Ja, flikker erop, man.

0: met een goede bekende. Ik start alvast even dit in. Ik mag niet salueren natuurlijk, hè, als ik geen uniform aan heb.
1: Maar dat
0: Trump doet dat ook, geloof ik.
1: Zeker, ja.
0: Amerikaanse volkslied, het kan maar één ding betekenen. Onze favoriete Amerika-kenner is de gast. Hij eet zijn pizza het liefst New York-style. Hij kent de Gettysburg addresses uit zijn hoofd en rijdt het liefst miles in plaats van kilometers. Dames en heren, mag ik een grote applaus voor Raymond Dennis.
1: Gezellig, jongens.
0: En het is al even een tijdje geleden dat je geweest bent.
1: Ja, normaal gesproken loop ik af en toe bij jou langs.
0: Zeker.
1: Als ik hier toch moet zijn of niet, dan kom ik hierheen. Maar afgelopen weken was ik natuurlijk in de US of E, maar nu weer lekker terug.
0: Ja, het leuke is dat je zegt van, zeg het niet tegen Nieuws van de Dag, want dan trekken ze mij ook even de studio in. Nieuws van de Dag, hij zit hier gewoon. Hij is aanwezig.
1: Ik heb tegen niemand gezegd dat ik langskwam.
0: Ja. Nee, oké. Nou ja, ik denk dat ze het zo direct wel...
1: Mensen luisteren radio.
0: En ze luisteren zeker dit programma. Zeker Radio 10. We hebben een hoop om te bespreken. Natuurlijk dat je net in Amerika bent geweest. Er gebeurt heel veel in Amerika. Er gebeurt heel veel internationaal met Amerika. Je hebt een boek uitgebracht. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst heb ik een 40 seconden durend vragenvuurtje voor je. Je moet eerlijk antwoorden. Nou, je moet helemaal niks. Maar ik zou het heel leuk vinden als je eerlijk antwoordt. Het idee is heel simpel. Je hoort een klokje lopen. Ik vuur allerlei vragen en dilemma's op je af. Beantwoord ze zo snel mogelijk. Zonder te twijfelen. En je mag nog op iets terugkomen.
1: Oké, gaan we
0: beginnen. Trump of Obama?
1: Trump.
0: Mooiste stad in Amerika?
1: Chicago.
0: Bassie of Adriaan?
1: Adriaan.
0: Geven of nemen?
1: Nemen.
0: Op wie ben je jaloers?
1: Oh, dat weet ik niet. Daar kom ik dan op terug straks.
0: Okay. Wie is je favoriete collega van de VI Oranje Zomercrew?
1: Dat is nu Joost Karreman. Die is achter de schermen, maar die is met mij meegeweest naar Amerika.
0: Paprika of naturel chips?
1: Naturel.
0: Kip of vlees?
1: Kip.
0: Wie is de beste Amerika-correspondent aller tijden?
1: Max Westerman.
0: Stars of Stripes?
1: Stars.
0: Theater of tv?
1: TV.
0: Wat is het mooiste object in jouw mancave?
1: Goeie vraag.
0: Dat is wel goed dat je er even over na moet denken.
1: Ja, daar ga ik er ook nog even over nadenken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar hoeveel dingen heb je wel niet?
1: Ja, wel heel veel, ja.
0: Ja?
1: Heel veel. Ook nu weer uit Amerika.
0: Oké, nou, niet het mooiste. Wat is het meest bijzondere wat daar staat?
1: Nou, wat ik zelf vind, is dat er... Ik heb een krant ingelijst van de New York Times... op de dag dat Joe Biden ermee stopte. Althans, de dag daarna dan. En er staat dan heel groot Biden bows out... en waarom de president moest stoppen als kandidaat... en Kamala Harris naar voren schoof. Ja. Maar toen was ik toevallig in Amerika. En vanaf dat moment ben ik verslag gaan doen van mijn reis daar... voor SBS6. En dat werd toen een heel ding de hele zomer. Maar dat is toevallig gekomen dat dat toen op dat moment samen...
0: Dat was eigenlijk het beginmoment.
1: Ja, dus ik heb die krant toen ingelijst. Ja, ja. En als ik daar naar kijk, dan denk ik van... oh ja, dat was dat moment. En daar ben ik allemaal blij van. Ja. Okay. Leuk.
0: Nou, er zijn nog andere spannende dingen. Want ik vind het niet zo spannend. Ik
1: Trump badeentjes.
0: Trump badeentjes, kijk. Trump
1: badeentjes. Er is een honkbal gesigneerd door een speler de afgelopen weken... toen ik ben gaan zingen in een honkbalstadion in Las Vegas. Toen moest ik ook de first pitch gooien. Kijk, ik ben niet een enorm goede pitcher, maar die bal kwam aan. En toen zei die,
0: veel betere dingen
1: dan toen zei die speler, moet ik die voor je signeren? Ik zei, ja, please. Want dan kan ik als mensen zeggen, waar heb je dat balletje vandaan zeggen... dat nadat was dat ik gezongen had in een... gezongen.
0: En wat speciaal voor Amerikanen is dat wordt dan een reliquie. Dan
1: ja,
0: een
1: want
0: moment,
1: ik
0: toch?
1: Had me echt wel over heel wat drempels gezet... om een stukje van de koekoek te gaan zingen daar in het honkbalstadion. Ja. Maar het allerspannendste en mooiste vond ik... dat ik de first pitch mocht doen in dat stadion.
0: Okay.
1: Vond ik heel leuk.
0: Ja. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat je de eerste worp mag doen.
0: Oh, de eerste worp. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ik spreek ook Engels, dus ik had het ook zelf kunnen bedenken natuurlijk. Nou, Raymond, hartstikke leuk dat je er bent. We gaan zo lekker verder praten. Straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Nou, leerlingen moeten naar opleidingen worden gestuurd... met personeelstekorten, vindt het kabinet. We hadden het gisteren al even over de Diergaarde Blijdorp... waar een stinkende penisplant in bloei staat.
0: Ja, dat is leuk.
2: Maar waar ruikt dat ding nou precies naar? Dat wil jij wel weten, hè?
0: Krijgen we geurradio zo direct, of niet? Of je gaat het beschrijven?
2: Je gaat het zo horen.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
18: Kippie.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
23: Ja, goedemiddag. Vanavond nog lang warm, zonnig. Vannacht een graadje op 15. Morgen eerst wat wolken. Later weer heel veel zon bij 27 tot 32 graden. En waar staan de files? Nou, die begonnen al vroeg. Maar waar staan ze nu? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Op 96 plekken op dit moment. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 een uur door een ongeluk tussen de Duitse grens en Zevenaar. En op de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg dicht tussen Liesel en Gelderop door een ongeluk. Je bent daardoor 3 kwartier langer onderweg door het omrijden.
23: Oké. Nou, zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. Raymond Mens is lekker, hè, die kip?
25: Tuurlijk, ja.
23: Ja, dat dacht ik al. Lekker bij ons in de studio. We hebben de vrijdagmiddagborrel. Ik heb ook een muziek van de Dexys Midnight Runners voor je klaarleggen. Kate Ryan, het komt er allemaal zo direct aan. Maar eerst het nieuws met Natuurlijk. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
26: Goedemiddag Gijs. Het onderwijs steunt de plannen van het kabinet om leerlingen meer te sturen naar banen met personeelstekorten, zoals de zorg en de techniek. Ze krijgen daarom voortaan meer en betere keuzebegeleiding bij hun studie. Oud-minister De Jonge heeft bij de coronavoren gezegd dat hij het bezoekverbod voor verpleeghuizen vreselijk vond. Maar het moest wel, zei hij. Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan, zei hij erbij. En defensieminister Jesselgus heeft gereageerd op de vernieling van Russische oorlogsgraven in Leusden bij Amersfoort. Ze noemt het respectloos. Die graven zijn besmeurd met verf en teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky.
23: Oh, weet je. Ja, krijgen we dat ook weer. Dat komt er ook wel weer bij, toch?
26: Ja.
23: Ja.
26: niet
23: ja, we kunnen er eigenlijk niet mee. Het is ook een beetje een hele rare opmerking. Oh, dan krijgen we dat weer. Maar ja, dat is... Ja.
0: Het wordt er niet leuker op.
23: Nee, het wordt, nou, dat is eigenlijk precies
26: mooie
23: wat ik
26: samenvatting,
23: kan.
26: Ja.
23: Raymond die kan dat mooi samenvatten. Ja.
26: En Gijs in Diergaarde Blijdorp staat dus een metershoge penisplant in bloei.
23: Ja, daar had je het van de week over. Precies, op een of andere manier zit dit toch in je hoofd.
26: Ja, dat ding bloeit maar één keer per jaar en dan stinkt die dus enorm.
1: Die warmte met die geur stijgt hieruit op. Het is eigenlijk een soort hele grote schoorsteen. En dat verspreidt zich dan door het regenwoud.
26: Nou, regiozender Rijnmond vroeg aan bezoekers of ze die stank zouden kunnen omschrijven.
2: Beetje een verrotte wc of zo.
8: Een dode vis.
2: Een vuilniswagen. Een klaslokaal vol met leerlingen wanneer de testgraden is.
26: Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. De meeste bezoekers wilden dan ook zo snel mogelijk weg daar.
8: Foto gemaakt van mijn moeder en dan kan ik weer naar huis.
13: Een dikpik naar je moeder gestuurd.
8: Ja, eigenlijk wel, ja.
26: Ja. Als je die metersgrote penisplant nog wil zien of ruiken, dan moet je snel zijn. Want hij staat dus alleen morgen nog in bloei.
23: Is dat in Amerika ook normaal, penisplanten, of niet?
0: Niet dat ik weet. Ik heb in ieder geval geen één gezien daar. Okay. Nee. Een dikplant, nee, volgens mij.
23: Een dikplant, nee, dat bestaat niet. Oké. Okay. Dankjewel, Matthijs.

0: Voyage, Voyage. En de Dexys, die hoorde je daarvoor. Ik zeg vaak de Dexys. En dat klopt ook, want ze heten tegenwoordig de Dexys. Vroeger heten ze Dexys Midnight Runners. Op een of andere manier is daar iets gebeurd. De Midnight Runners die willen er niets meer mee te maken hebben. Daarom heet ze nu Dexys. Come on, Eileen. Dat hebben ze uitgebracht in 1982. Nou, een kleine 20 minuten nog. Er is voor een groot deel van Nederland eindelijk weekend. Maar hier is de vrijdagmiddagborrel al ruimschoots aanwezig en ontkurkt. Bij mij aangeschoven de man die de afgelopen weken tijdens zijn rondreis door Amerika allerlei gedaanten had. Hij liet zich voor de gekste dingen lenen. Hij is tv-personality, hij is expert, theatermaker, presentator, schrijver. Maar vooral bovenal gewoon mens. Raymond Mens.
1: Ook wel, hè?
0: Ja. je bent het nog steeds.
1: Ja.
0: Laten we even beginnen met jouw schrijverschap. Een van jouw functies, laat ik het zeggen, wat er op je kaartje staat. Ja. Wat lezen we in jouw nieuwe boek, Lang Leven Amerika?
1: Wat ik altijd probeer te doen, want ik ben van huis uit de politicoloog, is echt thema's aankaarten. Ik heb bijvoorbeeld een keer een boek geschreven over het Trumpisme. Mijn stelling was een paar jaar geleden al, Trump gaat echt wel een keer weer weg, maar het Trumpisme blijft.
0: Ja.
1: Maar toch is de
0: mensen die het niet allemaal begrijpen, wat is Trumpisme?
1: Probeer dat eens uit te leggen. Is de politieke stroming zoals vormgegeven door Donald Trump. Die bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Ten eerste is dat we plaatsen Amerika weer op één. Dus denk aan strengere migratie, minder vrijhandelsverdragen, noem het allemaal maar op. En de politieke stijl hoort daar ook bij. En dat is er eentje van met gestrekt been erin.
0: Ja.
1: En ik heb dat toen geprobeerd te definiëren. Maar tegelijkertijd krijg ik ook altijd van mensen de vraag, in theater of waar ik ook kom, wat trek je nou zo aan in Amerika? Wat vind je er nou zo mooi aan? Dus ik dacht,

0: dan heb je het eigenlijk over Trump. En over Trump nu met Amerika gedaan heeft.
1: Aan de ene kant heel logisch, want hij beheerst op allerlei redenen, om allerlei redenen het nieuws. Maar des te meer reden om in een boek, waarbij je wat rustiger een aantal dingen kunt bespreken, een keer over andere dingen te praten dan Donald Trump.
0: Ik heb dus je wilt Donald Trump relativeren, als het ware, in je boek?
1: Nou, in één hoofdstuk doe ik dat bijvoorbeeld. Dan beschrijf ik uitgebreid hoe hij toch echt met pensioen gaat. En hoe heel veel dingen die hij doet misschien gek zijn, maar heel veel dingen zijn ook weer helemaal niet zo gek.
0: Nee.
1: Maar alle andere hoofdstukken gaan helemaal niet over hem. Er is bijvoorbeeld een hoofdstuk over de competitie die er is tussen de verschillende staten.
0: Ja.
1: Om inwoners te trekken, om bedrijven te trekken. En daar vertel ik dan wat over. En
0: dat krijgt ze meer geld van de overheid? Of,
1: Je moet een beetje vergelijken tussen de competitie die er is tussen Nederland en Duitsland bijvoorbeeld.
0: Oh, okay.
1: Of andere Europese landen. Ja, ja. Die willen zorgen dat grote bedrijven in hun land zich vestigen. Die willen dat mensen daar naartoe verhuizen. In Amerika heb je dat ook. En dat laat ook heel goed zien dat Amerika uit die 50 staten bestaat. En helemaal niet zo belangrijk is wat er in Washington gebeurt.
0: Nee.
1: Daar zijn wij wel continu mee bezig. Maar Amerika is veel groter dan dat. En daar gaat het boek over.
0: Oké. Okay. En je bent in ieder geval een Americanofiel, als ik het wel mag noemen. Want je vindt Amerika fantastisch. En de liefde voor Amerika, dat spreekt ook uit in het boek. Dan over televisie. Je zat voor VI in Amerika. En je hebt de gekste dingen moeten doen. Wat, nou ja, dat is een beetje een understatement. Maar wat was nou het gekste wat je hebt gedaan?
1: Ja, het allergekste vond ik zingen in een honkbalstadion.
0: Ja, daar heb je die bal van, toch?
1: Daar heb je die bal van, ja. Ja, dat kwam een beetje omdat Wilfred Gené in de uitzending van VI zei dat als Oranje scoort op het WK, ieder land mag dan een deuntje aanleveren. Dat wordt dan afgespeeld in dat stadion, ook als ze winnen.
0: Wij houden van Oranje, geloof ik.
1: Ja, en Wilfred zei, jammer dat het niet mijn koekoeknummer is. En toen dacht ik, nou dan breng ik dat koekoeknummer wel ten gehore in een stadion. En mijn idee was dan, ik had ook een masker meegenomen van Wilfred, want die hebben ze bij VI, en dan ga ik dat playbacken.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij het stadion zeiden ze, is het niet leuk als je dat gaat zingen?
0: Ja.
1: En die collega die mee was, Joost Karreman, die zei, ja, dat is leuk als je dat gaat zingen. En toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik dat niet gaan doen.
0: Nee.
1: Maar het was al in zo'n ver gevorderd stadium dat ik dacht, oké, we doen dat wel.
0: Maar
1: en dat
0: kunnen die beelden,
1: bij die
0: kunnen
1: keer,
0: die beelden teruggekeken worden? Of is dat,
1: die beelden kunnen helaas teruggekeken worden.
0: Nou ja, goed, je kan het ook horen.
2: Nu ben ik de tekst kwijt, maar dat weten jullie toch niet.
1: Dat is heel slecht. Heel
2: slecht.
0: Ja,
1: dit was eens maar nooit meer.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Je hebt meerdere dingen gedaan. Line dansen, een eitje proberen te bakken op een motorkap. Een liedje gezongen. Nou, wat je net dus hebt gedaan in het honkbalstadion. En met ontbloot bovenlijf een workout gedaan.
1: Ja, wij dachten, we gaan eens even kijken hoe het met die Amerikaanse sportbeleving staat. Ja. Dat was in L.A. en daar heb je Muscle Beach. En daar gaan altijd hele mooie vrouwen, maar vooral ook hele mooie mannen gaan daar trainen. Dus ik dacht, dan ga ik daar eens vragen.
0: Ja.
1: Hoe het met die sportbeleving staat. En toen moest ik zelf ook wel even meedoen. Maar dat is wel het leuke aan die reportages. Dat je allerlei dingen doet die je normaal gesproken niet zou doen. En dan ga je daar niet mee trainen. Of je gaat niet zingen in zo'n stadion.
0: Nee.
1: Of je gaat niet zelf mee line dansen. Maar het was wel heel erg leuk om te doen.
0: Oké, okay. Je vond het allemaal leuk. Je had niet het idee van ik word hier als een bassie of een clowntje.
1: Nou, dat zingen vond ik op dat moment oprecht niet leuk. Omdat ik dacht van dit vind ik ook, dit kan ik ook helemaal niet. En ik was best wel zenuwachtig. Maar alle andere dingen, zeker ook line dansen, vond ik heel erg leuk.
0: Oké. Okay. Nou, weet je dat VI die leeft op kleine relletjes. Je hebt dankzij Gerard Joling al een klein relletje heb je meegemaakt bij VI. Ben je nooit bang dat ze op een gegeven moment zeggen van, nou, die Raymond, die hoeven niet meer. Dat gebeurt af en toe nog wel eens, toch?
1: Nou, niet bang. Zeker ook inmiddels niet meer, omdat ik er zo lang zit. Alleen het kan altijd natuurlijk, als er wordt gezegd, het werkt niet meer. Of, maar ik ben er niet bang voor, omdat ik...
0: Zou je dat vervelend vinden?
1: Dat zou ik vervelend vinden, ja.
0: Ja?
1: Ja, omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen.
0: Mm.
1: En ik heb ook heel veel te danken aan VI. Want ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar 40 keer in theaters gestaan om over Amerika te praten. Ik denk dat het zonder VI ook wel had gekund, maar niet 40 keer. En ook niet alle 40 uitverkocht.
0: Oh, dus het zijn geen leuke collega's, maar het is wel een heel goed reclame ding.
1: Nee, beide. Ik begon met het is leuk om te doen.
0: Ja, nee, zo.
1: Ook omdat ik als, ik wil niet zeggen klein jongetje, maar ik kijk echt wel al een jaar of 10, 15 zelf naar VI. Ook toen nog een voetbalprogramma was. En ik had nooit gedacht dat ik daar dan ook onderdeel van zou uitmaken.
0: En dat het deze status heeft nu ook, hè?
1: Ja, dus. Maar het is ook gewoon inderdaad, of het dan gaat om een boek of het gaat om zo'n theatercollege, is het gewoon, daar kijken ruim een miljoen mensen naar. Is het ook gewoon heel dankbaar om daar te zitten. Maar wat ik probeer te doen, zijn twee dingen altijd. Eén, het gaat om die mannen. Dus je hebt hoogstens een bijrolletje.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet je in je achterhoofd blijven knopen. En twee, ik probeer gewoon, tuurlijk praat je bij VI over van alles mee. En dan komt ook zo'n Gerard Joling-rel dan uit voort.
0: Ja.
1: En dat moet ook af en toe kunnen. Alleen ik probeer wel gewoon vooral over Amerika te praten. En er te zijn als er daar wat over speelt. En als je dat blijft doen, dan is het volgens mij best duurzaam. Maar het staat de heren natuurlijk altijd vrij om te zeggen van, we moeten die mens niet meer.
0: Is het wel allemaal goed gekomen tussen jou en Gerard?

0: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Oh, je moest Gerard... er even over nadenken, of niet?
0: Nee, nee, nou, de vraag was niet of het tussen Gerard en mij goed kwam... of mijn vriend het allemaal wel leuk vond, maar dat is ook goed.
1: Maar dat is ook goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Raymond Mens, bij ons in de studio. Heb je vragen aan hem, die kun je stellen. En dat kan via de Radio 10-app. Maar eerst een favoriet van Raymond, Fleetwood Mac.

0: Raymond Mens, waarvan Rick Wesseling via de app zegt... ik vind het zo'n sympathieke vent, ik zou er bijna homo van worden.
1: Oh, nou... Rick, dat is nou ook weer niet nodig, maar dat voor het compliment.
0: Niet, nee. We kunnen allemaal met elkaar leven.
1: Stuur de Rick wel naar Gerard Joling.
0: Ja. Ja. Nou, dan is dat ook weer opgelost. Goed, Olivia Dien hoor je ook nog op de radio. En Mena niet. Heb je een vraag aan Raymond? Stel hem gewoon via de Radio 10-app. En met liefde zal hij die beantwoorden. En straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Nou, Rusland heeft camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Oh. En de mussen vallen van het dak. Maar in de supermarkten wordt nu alweer een echte winterse tractatie verkocht.
0: Oh.
2: Bij de warme chocomel, weet je wel.
0: Oh, niet? Oeh. Serieus?
2: Ja, 9 juli dus al.
0: Als je dat zo zegt, dan heb ik er wel trek in. Goed, daar straks meer over. Eerst de Bee Gees.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
1: Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Ja, goedemiddag. Het is alweer 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet het enige doel van Rusland. Ook andere EU- en NAVO-landen worden bespioneerd. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. President Trump heeft de commissie ontslagen die verkiezingen in de gaten houdt. Die checkte bijvoorbeeld de stemmachines en de briefstemmen. Over 4 maanden zijn de verkiezingen voor de Amerikaanse Tweede Kamer en een deel van de Amerikaanse Eerste Kamer, de Senaat. Er is ook nieuws over de kooigevechten bij het Witte Huis. Op de verjaardag van Trump was dat. Er zijn 8 mannen aangeklaagd die tijdens de gevechten een aanslag zouden hebben willen plegen op Trump. Ook op de vicepresident en Elon Musk. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar moet worden betaald. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zegt Zeeland. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En elke zomer liggen ze weer in de supermarkt en elke zomer zijn mensen er weer woedend over. Pepernoten natuurlijk.
9: Lekker man.
10: Sommige plaatsen is het 30 graden. Toch zijn ze gisteren alweer gespot in de winkel. Dat lijkt heel vroeg. Maar de afgelopen 10 jaar lagen de kruidnoten soms nog een paar dagen eerder in de winkel.
9: Dat is toch heerlijk.
10: Van de tijd, ja.
9: Zit er nou moeilijk te doen dat het alleen maar met Sinterklaas verkocht wordt?
10: De winkels zeggen ook, ja, we leggen ze in de winkel omdat ze worden verkocht. Dus niet dat mensen geen belangstelling hebben. Ze liggen dan wel nu alleen nog maar in een paar kleinere supermarkten. De meeste grote ketens, ja, moet nog even wachten, denk ik. Mm. Liggen ze de laatste week van augustus in de schappen. Ja. En dan vlak daarna weer de paaseitjes, denk ik.
9: Nou, dat is wel heel snel. Maar ik vind pepernoten. Ik zou willen pleiten, en dat doe ik bij deze, dat gewoon het hele jaar door pepernoten verkocht worden.
10: Ja, net als speculaties. Waarom niet?
9: Ja, waarom ook niet? Precies.
10: Het Radio 10 weer. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht 14 tot 17 graden. Morgen eerst op sommige plaatsen met bewolking. Daarna weer maar in de speculatie in de zon. 27 tot 32 graden.
9: Wow, lekker smelten. Dan een

0: Goedemiddag, op 75 plekken op dit moment. De drie grootste vertragingen heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een half uur tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Op de A12 Arnhem-Den Haag sta je ook een half uur stil tussen Houten-Oost en Woerden. En op de A67 Venlo-Eindhoven heb je een uur file tussen Liesel en Gelderop door een ongeluk. Omrijden kan het best via Roermond.
1: Oké, en ik hoop dat het snel gebeurt. Nou, sowieso blijven deze hele file lekker bij je. En we gaan straks jouw werkdag dan wel werkweek afsluiten. En dat doe ik met die Underdog Project en Summer Jam 2003.
2: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio

0: van de week. We waren 5 minuten over 5. Ik denk, we gaan het vandaag iets eerder doen, maar het is gewoon vrijdag. Het is de vrijdagmiddagborrel. En het is weer zover.
1: Het is weekend.
0: Zeker, als je dit hoort, dan is ook jouw werkweek voorbij.

Als je Amerika zegt, dan zeg je misschien eerst Donald Trump. Maar daarna op de tweede plek zeg je natuurlijk Raymond Mens. Heb je een vraag voor hem? Nou, laat hem weten via de Radio 10 app. En we hebben een hoop nog te bespreken. Wat bijvoorbeeld zijn ambities zijn. Dat hoor je allemaal straks. Eerst Avis.

0: Take Me Home, Country Roads. Heb je alleen maar Amerikaanse muziek uitgezocht eigenlijk, of niet?
1: Nou, ik ben vrij breed als het om muziek gaat. Wel veel Amerikaanse bands inderdaad. Maar dit nummer dacht ik is misschien wel leuk, omdat ik bij VI een aantal keer heb ingeschakeld vanuit West Virginia. En Fred die schakelt dan steeds dit nummer in. Dus ik dacht, John Denver is wel leuk. Maar ik ben...
0: Maar je bent niet ongelooflijk fan van John Denver, toch?
1: Nou, ik ben wel fan van John Denver, moet ik zeggen. Ja, hij heeft niet alleen dit nummer, maar prachtige nummers geschreven. Helaas veel te vroeg overleden. Mm-hmm. Maar ik ben ook een fan. We hebben eerder zijn plaat gedraaid van Bruce Springsteen.
0: Ja, precies.
1: Ik ben wel fan van country ook echt. Iemand die we hier in Nederland niet kennen is George Strait. Een grote country-artiest in Amerika. Ben ik vorig jaar nog naar een concert geweest in Amerika. 100.000 mensen. Ja. Honderden miljoenen albums ook verkocht. Maar ja, hier kent niemand hem.
0: Nee, ik ken hem
1: ook
0: niet.
1: Maar ik vind die Bee Gees ook. Hebben we net over gehad, die erg ondergewaardeerd zijn.
0: Ja, dat ben ik ook.

0: deze vrijdagmiddag weer een borrel met de meest menselijke Amerika-kenner van Nederland. Raymuth Human.
1: Zoiets.
0: Daar heb ik even over nagedacht. Maar, ja, dat is de
1: vroeger dacht ik dat wel trouwens. Mijn vader die werkte voor MSD. Dat is een farmaceutisch bedrijf. Dat is een Amerikaans bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: En die ging vroeger altijd naar Amerika. En toen ik een heel klein jongetje was, was ik er echt van overtuigd dat ze, want mijn vader heet Kees Mens, dat ze hem dan Mr. Human noemden.
0: Mr. Human.
1: Want dat wordt dan vertaald.
0: Dat was even mijn volgende vraag. Hoe word jij genoemd in Amerika? Gewoon Raymond Mans?
1: Everybody loves Raymond. Hè?
0: Everybody Raymond loves Raymond. Raymond. Ja, oké. Okay. Jij bent zo'n degelijke man. En dat zeg ik vanuit liefde. Okay. Maar je bent maar degelijk.
1: Ik bedoel eigenlijk ook saai.
0: Nee. Nou ja, als je van John Denver houdt. Maar,
1: John Denver,
0: maar je bent altijd, je denkt altijd goed na over hetgeen wat je vertelt. Als jij af en toe bij ons in de studio komt. Dan, je hebt altijd je verhaal paraat. Je weet alles over Amerika. Ik kan ook alles vragen en je weet het gewoon. Maar is er niet ooit eens een periode dat je uit de band springt en dat je denkt van ja, fuck it all. En ik ga gewoon eens even lekker leuke, spannende dingen doen.
1: Nou,
0: je zit nu zo te lachen. Zo van, kan ik dit nu vertellen? Maar je bent alweer aan het nadenken hoe je dit dan moet formuleren, of niet?
1: Ja, maar dan nog is het vaak niet heel erg spannend. Want ik ben niet echt iemand die hele spannende dingen doet. In de zin van dat, waar ik nog het meest van geniet, is als ik af en toe met vrienden heb afgesproken om wat te gaan eten bijvoorbeeld. Maar die vrienden zeggen dan af. Dat kan wel eens. En ik denk dan, wat lekker, dan ben ik de hele avond alleen. En als ik dan echt alleen thuis ben en met de hond alleen op de bank bijvoorbeeld ligt, dan kan ik me daar al op verheugen. En dan denk ik, welke film zal ik gaan kijken? Dan vraag ik ook aan de hond, welke film zullen we kijken? Die zegt dan niks terug.
0: Maar is dit voor jou een definitie van een spannende avond?
1: Nee, maar dat zijn dingen waar ik van kan genieten. Dus ik moet zeggen dat ik een paar keer per jaar misschien ga stappen. Dat is dan als ik in Amerika ben of zo, dat ik dat wel eens doe. Maar dat is ook niet dat ik denk ik een paar biertjes en dan vind ik het ook wel mooi.
0: Ja.
1: Dan neem ik niet heel...
0: Nee, want ik heb jou toen ook bij Bruce Springsteen. Dat was bij het concert.
1: Ja, zagen we elkaar.
0: Toen zagen we elkaar, maar jij zat tegen een hekje aan.
1: Is dat zo? Dat weet ik niet meer.
0: Jij zat toen.
1: Dat waarschijnlijk omdat het heel lang duurde.
0: Ja, precies. Ja, het duurde ongelooflijk lang.
1: Nee, ik ben geen face-based, wil ik maar zeggen. Nee. Ik weet nog wel dat we bij Vandaag Inside, dat ze toen die televisiering wonnen. Toen ben ik expres met de taxi gekomen om wel wat te drinken. Maar ja, op een gegeven moment, is het 2 uur, heb ik een paar biertjes op. Dan ga ik er liever stiekem tussenuit. En dan zijn er mensen die dan zeggen, dat heb je bij ieder feest. Wilfred is daar één van, maar Dave Maasland ook. Van, we gaan straks nog even naar een kroeg daar en daar. Ik denk, ik moet er niet aan denken. Denk ik dan. En dan denk ik, voordat dat gebeurt en ik word meegesleurd, moet ik ook echt weg zijn, want ik word daar niet vrolijk van.
0: Nee, jij wil met de hond op de bank kijken natuurlijk. Goed. Jij bent, of tenminste, jij hebt Nieuws van de Dag ook een keertje gepresenteerd. Daar ben je ook vaste gast, Bera. Zou dat een ambitie zijn om gewoon Thomas te wippen en dat jij daar gaat zitten?
1: Nee, ik moet zeggen dat ik presenteren aan zich heel leuk vind. Mm. Maar ik vind als het om talkshows gaat, Nieuws van de Dag is daar een goed voorbeeld van, dan geniet ik er heel erg van. Daarom heb ik er ook mijn werk van gemaakt om aan te schuiven en iets te vertellen.
0: Ja.
1: Dus ik vertel graag iets, in mijn geval over iets wat ik interessant en leuk vind, namelijk Amerika. En als ik dan andere mensen moet bevragen over andere onderwerpen, is niet mijn ambitie. Ik vond het leuk om te doen een keer, want iedereen was weg of ziek of zwak of misselijk.
0: Ja, niemand wilde.
1: Nee, en ik heb aangegeven, als je nou 1 of 2 keer per jaar echt niemand kan vinden, dan vind ik het een leuke gimmick om te doen, maar het is zeker niet mijn ambitie. Wat mij heel erg leuk lijkt nog om te doen, en daarom zei ik van presenteren lijkt me wel leuk, is om misschien nog iets meer te doen met wat ik nu heb gedaan voor Vandaag Inside, dat ik misschien een reisprogramma vanuit Amerika iets kan doen of zo. Ik zou dit wat ik nu gedaan heb misschien over een paar jaar nog wel eens willen doen, of ik zou het in een andere vorm, een soort vierluik of zo, wat meer een soort documentaire serie willen doen, lijkt me heel erg mooi. Maar ik hoef geen talkshow te presenteren. Ik vind talkshows leuk, maar dan om aan te schuiven.
0: Ik zou het zeker gaan bekijken, want als iemand iets weet van, als iemand iets weet van Amerika, dan ben jij het wel. En jij neemt mij toch dan mee naar gekke dingen die ik als toerist niet zo snel uitzoek of zo in Amerika.
1: Dus ja, en ik vond zelf die reportages van de afgelopen weken een leuke mix, want je doet dus van gekke dingen, hè? Dus je gaat dan zingen in dat stadion, maar je laat ook gewoon gewone Amerikanen aan het woord. Je geeft een beetje een beeld van dat land, en dat kan natuurlijk ook heel mooi in Stephen Fry bijvoorbeeld. Die heeft ooit een keer een hele mooie serie gemaakt.
0: Dat is die andere man.
1: En zoiets lijkt me ook heel mooi om eens te maken. Dus dat staat toch wel op mijn lijstje. Maar verder, ik hoef niet aan het hoofd van een talkshowtafel te zitten.
0: Oké, dan even terug naar jouw mancave. Staat er iets van Bassie en Adriaan? Of hangt er iets van? Ja?
1: Ik heb van... dat is grappig. Er is een herdenkingsmunt van Bassie en Adriaan.
0: Serieus?
1: En de makers daarvan zeiden een paar maanden geleden van, we willen jou een exemplaar overhandigen. Dus die zijn naar de studio van Vandaag Inside gekomen en daar hebben ze dat gedaan. En die herdenkingsmunt met zo'n oorkonde zit erbij, aangeboden aan Raymond Mens, Amerika-kenner, heb ik in mijn kantoor hangen. Maar het allerleukste vind ik nog, dat staat niet zozeer in mijn kantoor, maar Jaren geleden, toen ik mijn eerste boek over Trump schreef, heb ik dat uitgereikt aan Aad van Toor. Oh. In het Bassie en Adriaan Museum. Want ik beschrijf in dat boek hoe ik als klein jongetje naar hun serie in Amerika keek. En daar geïnspireerd door raakte. En wat ik heel leuk vind, is dat zijn vrouw namens hem een paar dagen geleden op Instagram was het, geloof ik, een berichtje stuurde van: nou, mijn man Aad en ik, je krijgt de groeten. Wij kijken nu met plezier naar jouw reportages uit Amerika. Dat en dat vond ik ontzettend, ontzettend, ontzettend tof om te horen.
0: Zoals de munt, het is helemaal rond.
1: Ja, exact. Toch? Okay. Ja.
0: Dat brengt me ook even bij dit.
2: Spoken bestaan niet. Spoken bestaan niet. Maar dat weten we allang.
0: Ja, Bassie en Adriaan die hebben dat gezongen. Ja. Want ik heb gehoord dat jij bang bent voor spoken.
1: Nou, ik ben bang voor alles. Is ook maar, ja. Nou, mijn collega moest heel erg lachen. Joost, die dus mee was naar Amerika. Dan hadden we weer ingecheckt in het zoveelste hotel. En dan zeg ik tegen hem: heb je die ochtendjas zien hangen? Wat hebben ze zo'n badjas hangen? Ja. Hij zegt: ja, hoezo? Nou, ik zeg: die heb ik weggehaald. Want nou, dan word ik s'nachts wakker. En dan zie ik een gedaante. Oh, dan en dan denk ik, er staat iemand. Dus die ochtendjas haal ik meteen van de muur. En hij moest dan lachen. Ik zei, nou, ik snap niet dat jij dat niet doet. Je wordt in een vreemde kamer wakker. En dan denk je toch even s'nachts, waar ben ik? En ik denk dan, daar staat iemand. Dus ik haal die ochtendjas meteen weg. Ja.
0: Wij gaan er, wij
1: iedereen
0: gaan
1: vindt
0: goeie,
1: dat dan heel grappig.
0: Wij
1: ik vind
0: gaan
1: het
0: er een goede grap mee uithalen binnenkort. Dus let maar op als je binnenkort in een hotel staat. Raymond, ik vond het hartstikke leuk. Weet je wat, we zijn helemaal niet aan Trump toegekomen.
1: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg.
0: Nee, dat vind ik ook wel.
1: Wat ik al eerder zei, Amerika is veel meer dan Donald Trump. Dus niks mis mee.
0: Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
1: Tot de volgende
0: keer. En een fijn weekend, je hebt even vrij.
1: Ja nou, mijn lieve moeder.
0: Wacht even. Ja?
1: Mijn lieve moeder, wou ik zeggen. Ingrid heet zij. Ja. Zij is jarig, dus we gaan morgen met haar eten. Dus dat wordt heel gezellig.
0: Oh, nou, hartstikke leuk.
1: Een hele lieve moeder.
0: En hoe oud wordt ze?
1: Dat weet ik niet.

0: Raymond is al weg, maar George Strait, waar hij het dus over gehad heeft, die is wel bekend in Nederland. Hij treedt alleen niet op in Nederland. Mensen gaan zelfs naar Engeland toe. Volgens mij was het 2 weken geleden in Londen, toen was hij er. Het ligt misschien aan meneer Strait zelf, dat zegt Angelique Eipelaan, dat hij zogenaamd niet zo bekend is met Nederland, omdat hij niet zoveel met Nederland heeft.
1: Oh.
0: Nou, misschien is Raymond al geen fan meer. Dat kan ook natuurlijk, maar ofwel. Nou, het is hartstikke leuk dat hij er was. Martijn, we hebben zo het nieuws. Wat zit erin?
2: Nou, in heel Nederland geldt vanaf nu een verhoogd risico op natuurbranden.
0: Oh jee.
2: En gisteren is een man bijna een vliegtuig uitgeslingerd.
0: Wat dan?
2: Wat is nou het ergste dat jij ooit hebt meegemaakt in een vliegtuig?
0: Oh.
2: Heel benieuwd naar.
0: Daar ga ik even over nadenken.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in 1 van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Ja, goedemiddag. Het blijft nog lang warm en zonnig vandaag. Vannacht is het 15 graden. Morgen bewolkt, daarna weer zon. Het wordt zo'n 27 tot 32 graden. Straks gaan we top 4000 in 40 seconden spelen. Maar eerst niet het nieuws, dat gaan we zo ook doen. Eerst even kijken hoe het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Gelukkig op steeds minder plekken. Wel nog steeds 3 kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam.
1: Op de A7 Heerenveen Groningen 20 minuten tussen knooppunt Drachten en Marum. En op de A67 Eindhoven-Venlo ook nog steeds een half uur file tussen knooppunt Leenderheide en Someren.
0: Oké, nou vrees niet. Ik zei al, we gaan zo het spel weer spelen. En ja, wie weet kun je meedoen. Hè? Dan kun je €100 aan thuisbezorgd tegoed kun je winnen. En dat kan heel allemaal bij Gijs op 10. Dat doen we ze binnen een paar minuten. Maar eerst omdat het 5:40 is. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het risico op natuurbranden is uitgebreid. Het geldt nu in het hele land. Mensen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur. Ze moeten ook hun auto niet parkeren op begroeide plekken. En laat geen flesjes slingeren is het advies. Want glas kan natuurlijk natuurbranden veroorzaken als de zon reflecteert.
0: Oh ja, het wordt een soort vergrootglas. Dat deden wij vroeger ook altijd.
2: Klinkt als iets uit de Donald Duck, maar dat gebeurt dus echt. Mm-hmm. Rusland heeft geprobeerd om informatie over militaire transporten naar Oekraïne te krijgen door camera's te hacken van Nederlandse bedrijven. Inlichtingendiensten hebben die bedrijven gewaarschuwd. Die hebben nu al maatregelen genomen, zeggen ze. Engeland had een nieuwe tennisheld, Arthur Perry, die het schopte tot de halve finale van Wimbledon, maar nu ligt hij eruit. Hij is verslagen door de Duitse Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat in Londen.
0: Oké, okay. Is ook leuk voor hem, toch?
2: Ja, zo kan je het ook
0: kijken. Het is vervelend voor Engeland, maar het is leuk voor Duitsland.
2: Ja, precies. Dat,
0: ja, oké. Okay.
2: Zeg, hij is een horrorverhaal over een vliegtuig. Oh, op een vlucht van Griekenland naar Duitsland brak een raam naast een passagier.
0: Niet.
2: Zit je lekker naar buiten te kijken?
0: Och.
2: Door drukverlies werd de man van 61 al deels naar buiten gezogen.
0: Echt?
2: Was dus echt even spannend aan boord. Dus dan zit je daar en een andere passagier zijn die man vastgehouden om te voorkomen dat hij werd weggezogen uit het vliegtuig.
0: Oh, wat erg.
2: Heeft al helemaal overleefd, maar raakte wel gewond. Denk, zeg even iets zodat je lekker met een fijn gevoel op vakantie gaat.
0: Wij gaan allemaal op vakantie
16: volgende
0: week.
16: Ik schrok echt van dit geluidje. Ja. Ik krijg al van dat plom alsof de gordel los mag. Ik raak al van in de
2: stad. Nee. Wat is nou het ergste dat jullie ooit hebben meegemaakt in een vliegtuig?
0: Nou, ik heb een keer een afgebroken start meegemaakt.
16: Oh.
0: Dat maakte dus heel veel snelheid en dan opeens bovenop zijn rem. Oeh. En toen, dat was volgens mij in Indonesië, toen heeft hij een rondje gedaan en toen is hij opgestegen. En toen na een uur kwam de piloot en die heeft dus in Bahasa, Indonesië, in die taal heeft hij dus, ik denk wel 10 minuten verteld wat er allemaal aan de hand was. En in het Engels vertelde hij daarna, yes, we had some problems with our engine, but now it's working fine. I hope we're gonna land within half an hour in Jakarta.
2: En jij, Rick?
20: Leuk. Nou, ik kom niet verder dan een terugduwkarretje. Een vliegtuig heeft namelijk geen achteruitstand, kwam ik dus toen achter. Dus je wordt teruggeduwd door een terugduwkarretje en die ging niet los. Heb 2 uur moeten wachten in het bloedheet.
0: Dat is ook erg, ja.
20: Dankjewel, Easy. Hè?
16: Ik heb echt gelukkig nooit zoiets meegemaakt. Maar als je zegt karretje, moet ik toch denken aan een vriend van mij. Die heeft zo'n bagagewagentje, zo'n karretje.
0: Ja.
16: Dat schampt het tegen het vliegtuig aan.
0: Oh, jezus.
16: En dan denk je, ja.
0: Bagage, kan die zo dicht bij het vliegtuig komen?
16: Ja, natuurlijk. Je moet toch de bagage van de bagagewagen naar het vliegtuig brengen.
0: Ja, ja.
16: Maar goed, dat raakte dus het vliegtuig. En als je dan iets heftigs in een vliegtuig hoort, kun je denken, is dit heftig? Ik kijk even naar de stewardess. Als die in paniek raakt, dan is er niks aan de hand. Maar stewardess was, oh mijn god!
0: Ja, echt waar?
16: Ja, was verder niet echt heel heftig.
0: Maar hoorde je dit geluid ook, of niet?
16: Ik hoop het niet. Nee.
0: Heb je dat niet?
2: Jongens, ik ben ooit meegeweest op een binnenlandse vlucht in Thailand. Dat leek mijn ex wel leuk. Een beetje leuk, zoals tussen de locals. Zag uit een soort dubbeldekker bus in de vorm van een vogel. Dat hing dus serieus van duct tape aan elkaar. Ik heb er foto's van. Oh. Vloerbedekking, lampen zaten vast met gaffer tape. En onderweg ontstond ook nog een brandje. Want er stak iemand een sigaret op. Dat je denkt, wat doen ze?
0: Dat kon vroeger nog.
2: Nou, vroeger. Dat is 6 jaar geleden, denk ik. Wij hoefden ook niet terug. Wij vlogen gewoon door.
0: Oh.
2: Maar goed, ik hoop dat je een beetje in de stemming bent.
0: Ja, ik ben in de stemming.
2: Gaat het vliegtuig, toch?

gaan we het weer spelen, hoor. Yeah. De top 4000 in 40 seconden. En dan kun je 100 euro aan thuisbezorgde goed mee winnen. Maar eerst Wham, want die hoor je ook op 10.

0: prachtige stemgeluid van Tom Chaplin. De man die ooit heeft gezegd, had ik maar zoveel drugs genomen, want dan had ik ook de beste singles kunnen maken. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Keen, hij was de leadzanger van Keen en is het nog steeds Somewhere Only We Know.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Nou, wees welkom bij de middagshow. Dit is Gijs op 10 en we vinden het hartstikke fijn om ook een onderdeel van jouw avondspits te zijn. En dat zijn we elke maandag tot en met vrijdag. We gaan de top 4000 in 40 seconden spelen. Vandaag doe ik dat met Efrain. Zeg ik dat zo goed?
2: Efrain,
0: pardon.
2: Yes, okay. Geen probleem.
0: Nou, zo heeft Robin het niet helemaal gehoord. Maar Efrain, 44 jaar uit Westmaas. Dat ligt in de Hoekse Waard.
2: Klopt.
0: En je mag meedoen, Efrain, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Wham bestond natuurlijk uit Andrew Ridgeley en...
2: George Michael.
0: En George Michael, ja, zo moeilijk was dat niet. Meestal draaien we het om, maar dit keer dachten we... nou, we gaan eens even een makkelijke vraag stellen. Gefeliciteerd, Efrain. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel, dan wel de artiest...

0: tijd of zonde. Als je niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En lukt het om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen? Nou, dan heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgde goed.
1: Nou, lekker. Ik heb er zin in.
0: Dat is fijn, hè? Nou, dan hebben wij ook zin in. Tenminste, voor jou dan. We hopen dat je het binnen gaat halen. Gisteren is het gelukt. Het was wel hak over de sloot, maar het ging hartstikke goed. Dus Efraïn, ik hoop dat jij het ook voor elkaar krijgt. Je bent niet zenuwachtig, toch?
1: Nou, een beetje. Ik ben alleen. Ik heb geen
0: hulplijnen.
1: Dus,
0: oké. Nou, wij zijn hier en we bieden je steun, als het ware. We kunnen niks voor zeggen. Dat is de hele middagcrew, hè?
2: Hallo!
1: Hallo! Dat is goed.
0: Ja, en we hopen dat je het in ieder geval gaat redden. We gaan beginnen met fragment nummer 1. Veel plezier, daar komt-ie.
1: Wham!
0: Huppakee, de eerste is al binnen. Dit is nummer 2.
1: Madonna.
0: En 2 is ook al binnen. Dit is nummer 3.
1: NSYNC.
0: Ja! Nou, dat hoef je toch helemaal niet moeilijk over te doen. Dat komt vanzelf. Vanzelf borrelt het naar boven toe. Bye, bye, bye. Dat zong is al. En ik heb er nog één voor je. André van Duin. Ja, en als de zon schijnt. Het zijn nummers die allemaal in de top 4000 staan. Of hebben gestaan. Ik heb nog een fragment voor je. Daar komt-ie.
1: Beach Boys.
0: Ja, heel goed. Nou, Efraïn, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Je zit op 22 seconden heb je nog over. Je hebt er al 5 geraden. Je hoeft er nog maar 5.
1: Ja, we zullen zien.
0: Ja, dat gaat goed, toch? Nee, relax. Het komt goed. Hier is de volgende.
1: Pas.
0: Ja. Dat is wel mooi. Als je het nou niet weet, dat je... Ach, hoe heet die ook alweer? Kid Rock was dat, All Summer Long.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hier is de volgende.
1: Pas.
0: Dat was Will Smith in Miami.
1: Ja, Miami.
0: Miami, ja. Oké, okay. Nou, ik heb er nog eentje voor je.
1: Pas.
0: Oh.
1: Dang it.
0: Ja, TNTC en Dreadlock Holiday.
1: Ja.
0: Zo ga je wel door de seconde heen, Efraïn. Dat is een beetje lastig, want je hebt nu nog maar 11 seconden... en je moet er nog steeds 5.
1: Nou, ik ga nog harder mijn best doen.
0: Oké, nou, daar komt-ie. Hier is de volgende. Join the caravan
1: of love. Ja, pas.
0: Ja.
1: Ja, die weet ik niet.
0: Nou ja, The Caravan of Love, dat zongen ze al. The House Martins. Ja, dat zeg je niks.
1: Nee,
0: echt
1: niet.
0: Een titel van een nummer is ook goed, hè? Mag ook. Het hoeft niet alleen maar de band te zijn, hè? Dat hoeft niet. Oké, hier is het volgende fragment.
1: Nee, pas.
0: Nee. Robbie Williams en Tripping. Oeh, ja, het is... je raakt in een soort blackout, hè, heb ik het idee. Toch?
1: Ja.
0: Dat het even fout ging.
1: Misschien de zenuwen.
0: Misschien de zenuwen. Nou, misschien herken je deze.
1: Zo, Greg David.
0: Ja, Greg David is goed, ja, maar... Ja. Dan opeens gaan de seconden meetellen. En dan heb je te weinig seconden nog over. Helaas. Greg David was wel overigens goed. Ik kan je niet blij maken met 100 euro aan thuisbezorgde goed. Maar ik heb wel de Gijsblokjes voor je.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Wat is dat?
0: Dat zijn ijsblokjes in de vorm van Gijs of 10. En dan drijf ik...
1: Gesmolten
0: aankomen. Nee, je mag ze zelf maken in de ijskast. Of in de vrieskist. Oh. Oké. Okay.

0: Nou, we hebben Efraïn nog even kunnen geruststellen dat het niet ijsblokjes zijn die wij hier dan koud maken voor hem. Maar hij kan dat dus zelf doen. Het is een soort mal en daar kun je dus water in doen. Dan zet je het in de vriezer en dan wordt het vanzelf gijsblokjes worden het.
1: In ijsblokjesvorm, ja.
0: In een ijsblokjesvorm, ja precies. En nou, die kun je dus winnen als je verliest. Bij de top 4000 in 40 seconden. Dat is het fijne aan dit spel natuurlijk. Je bent nooit een verliezer. Goed, maandag gaan we het weer spelen. Lex die gaat het dan doen. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Minister De Jonge zegt dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. En log jij in op je telefoon met je gezicht. Dus ontgrendel jij die met je gezicht. Dat is misschien toch niet zo'n goed idee. Want dieven kunnen hem dan met gemak ontgrendelen.
0: Oké, nou dat hoor je zo. En dit hoor je ook zo.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. De prijs

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
12: Goedenavond, Gijs. Oud-coronaminister Hugo de Jonge heeft bij de parlementaire enquêtecommissie gezegd dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021.
13: Toen bleek dat we een veel te grote stap hadden gezet. Dat leek toen epidemiologisch verantwoord. Was het helemaal niet. Dure les geweest. Daar hebben we van geleerd.
12: Ja, het leidde tot zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel weer werd teruggedraaid. Dat is een dure les dus, zei de Jonge. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies dwingend te pluggen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en de techniek. Het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de organisatie. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is er niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen, zegt Lidl. Getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoe ver het er zijn, is niet bekend. En een verontrustend bericht over gezichtsontgrendeling op telefoons. Die is in veel gevallen helemaal niet veilig, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Zelfs peperdure topmodellen van Samsung, Oppo en OnePlus kun je ontgrendelen met een simpele portretfoto. Fabrikanten zeggen daar geen sorry voor. Die zeggen, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gezichtsherkenning is handig, maar je kunt beter een pincode of vingerafdruk gebruiken. Bijvoorbeeld vooral bij de bank-app. Telefoons van Apple en Google werkt de gezichtsontgrendeling trouwens wel veilig. Want die gebruiken een 3D-scan bij het scannen van je gezicht.
11: Maar je hebt tegenwoordig ook 3D-foto's, toch?
12: Je hebt zo'n
11: foto. Nee, je kan ook een 3D-afbeelding in een soort glazen kubusje maken.
12: Ja, het is heel
11: misschien
12: lelijk
11: dat dat werkt.
12: Ja. Oh, dat je dat ervoor houdt.
11: Ja, dat je dat ervoor houdt.
12: Breng mensen even op een idee, Gijs.
11: Ja, goed. Ik probeer maar even mee te denken.
12: Ja, wat lief van je. Het radioteam weer. Het is nog lang warm en zonnig. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint de dag op sommige plaatsen met bewolking. Daarna is er weer erg veel zon. En dan wordt het 27 tot 32 graden.
11: Zomerse temperatuur. Nou, dankjewel Martijn. We gaan even kijken of het nog steeds zo druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
14: Goedenavond. Ja, helaas wel. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bijvoorbeeld. Nog 3 kwartier vertraging tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Op de A15 vanuit Nijmegen een kwartier file tussen Knopendijl en Arkel. Op de A67 richting Eindhoven sta je tussen Asten en Someren ruim 2 uur vast door een politieonderzoek. Vanaf Someren is tot geld op de weg dicht na een ongeluk. Ook de andere kant op, richting Venlo, heb je een half uur file tussen Knopend Linderheide en Someren.
11: Oké, nou heel veel sterkte daar. In het volgende uur gaan wij een barbecue weggeven. Dat mag ik helemaal niet zeggen, maar dat gaan we gewoon doen. Dus hou je radio gewoon lekker in de gaten. Dat is heel belangrijk. Daarnaast kun je even nadenken over jou. Vergeet me niet, je Ed Sheeran komt voorbij. De Beatles, help. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
2: Aldi. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
15: De zomer van 10.
16: Gijs Staverman.
15: De grootste hit aller tijden.
17: Oké, Gijs, pak je moment.

hij een beetje half flauw gevallen. En hij had een beetje problemen met zijn gezondheid. Hij heeft op Instagram gezegd: dank voor elk bericht. Ieder lief woord. Ja, vooral jullie liefde. Dat heeft Lionel dus geschreven. Het gaat goed met me. En ik ben dankbaar voor jullie allemaal. Ja, als je dit leest, dan denk je, het gaat niet zo heel goed met hem of zo, toch? Op een of andere manier. Maar ja, goed, nou, fijn dat hij in ieder geval, of dat iemand dit geschreven heeft voor hem, dat kan natuurlijk ook. My

0: De vrijdagmiddagborrel. Vanmiddag met Raymond Mens. En ja, we doen het hier altijd op Radio 10. Bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondploeg.
1: Hallo.
0: Ja, zit bij.
2: Hij is aan vakantie toe, hè?
0: Ja, dat hebben we allemaal een beetje, toch?
2: Normaal.
0: Bijna. Ja, je bent... Nog even aftellen, Rick. Goed, het kwik stijgt, de barbecue kan aan. En het mooie is, bij Radio 10 zitten we midden in de barbecue 10-daagse. Hoor je de oproep van barbecue-koning Erik de Zwart? Nou, Erik de Bruin gebakken moeten we hem eigenlijk noemen.
2: Het is gewoon een alarm eigenlijk, hè?
0: Ja, precies. We moeten een beetje uitleggen hoe dat klinkt, toch?
2: Ja.
0: Het is het barbecue-alarm. Ja. Maar dan...
2: Ja, dat is het
0: achtergrond. Oh, doe jij een beetje vlees, Darten?
1: Nee, dat doe ik al.
0: Maar nu heb je kans dat mensen dus allemaal barbecue naar ons toesturen.
2: Maar dit was wel een hele goede impressie.
0: Ja, dat was oké. Okay. Ja. Nou, maar dan op een professionele manier. Als je dat hoort, dan moet je zo snel mogelijk het woord barbecue naar ons toesturen. En wie weet, win jij een super vette Napoleon barbecue. En ondertussen is het nieuws van de dag. Dat plan van België om een tolvignet in te voeren. De kranten melden dat vanaf mei 2027 betaald moet worden om te genieten van het Belgisch wegdek. Ja, dat is niet een heel goed wegdek, hoor. Het land komt met een vignet voor een dag, een maand, twee maanden en een jaar. En een dagvignet moet ongeveer 10 euro gaan kosten. En naarmate het langer duurt, zal het waarschijnlijk iets goedkoper zijn. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan, want België wil hun bevolking compenseren voor deze kosten, maar dat mag helemaal niet volgens de EU. Dan moet deze compensatie namelijk voor iedereen in Europa gelden. Maar ja, een beetje een raar... Het is echt weer zo'n Europese regelgeving. Maar ja, goed. Waarschijnlijk vanaf volgend jaar extra betalen voor de Belgische snelweg. En eigenlijk is dat toch te gek voor woorden, of niet?
3: In Nederland is alles geregeld bij de auto, hè. Alles. Hè, 60 jaar geleden werden de autostrades aangelegd. Hebben ze een onderlaag gelegd met grind en teer. En dan nog een lager overheen, waar je overheen kan rijden. In België zijn ze ook begonnen. Hebben ze die onderlaag hebben ze gelegd. En dan zei er iemand, dit is ook heel mooi. Wie wil de duvel? Nou, en dan is iedereen weer weggegaan.

0: voetbalteam Ed Sheeran en Shivers en daarvoor de Beatles en Help. Ik moet altijd aan Cirque du Soleil denken als ik dit nummer hoor. Ik ben ooit een keertje bij een Cirque du Soleil voorstelling. Dat heette Love en dat was met de muziek van de Beatles. En dan moet je je voorstellen, die acrobaten en dan de muziek van de Beatles. En toen deden ze dit nummer en het kwamen allemaal van die Cirque du Soleil acrobaten met skateboarden en die gingen over daken heen vliegen. Ja, dat was fantastisch.
1: Heb je dit gedroomd of is het echt gebeurd?
0: Nee, dat is echt gebeurd.
2: De barbecue, ja. Tiendaagse.
0: Ja, dit soort dingen verzin je niet natuurlijk, toch?
3: Nee.
0: Nou ja, het is...

0: te horen. Het ging gewoon... Het is zo fijn dat wij dat niet hebben hoeven doen. Nee, Erik Donkergebruind, die heeft dat verteld.
1: Erik Medium Rare.
0: Erik, well done.
2: Oh, bijna weekend.
0: Oplettende luisteraar, die hoorde heel subtiel net iets op de radio. Het wordt lekker weer. We vonden bij Radio 10 dat het hoog tijd werd om voor de barbecue 10 dagen zijn om barbecues weg te geven. Nou, jij mag het zeggen, er zijn heel veel mensen die dat gedaan hebben.
2: Nummertje 4.
0: Nummertje 4. Nou, ik wilde zeggen 1 tot en met 3, maar nummer 4. Nou, dat kan ook. We hebben, hoeveel mensen hebben we hangen eigenlijk? Te veel om op te
1: nemen. Nou, 4, dus het komt goed uit.
0: Oh, het komt goed uit. Dit is nummer 4. Hallo, nummer 4.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo, is dit Henny?
3: Ja, ik ben Henny. Ja,
0: dag Henny, ik ben Gijs. En dat is Martijn. En dat is Rick.
4: Hallo.
0: En dat is Robin.
3: Hallo.
0: Hallo Henny. En waar kom je vandaan, Henny?
3: Ik woon in Berlichem, Friesland.
0: Ja, oké. Okay. En hoe lang woon je er al?
3: 5 jaar.
0: En heb je al een barbecue?
3: Een heel kleintje.
0: Een heel kleintje. Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor je, want je krijgt een hele grote!
3: Yay!
0: Yay! Je wint een house-call barbecue. Deze prijs wordt verzorgd door Napoleon Premium Barbecues. En we doen niet lullig, we doen er ook meteen een Radio 10 barbecue schort bij.
3: Ja, super.
0: Ja, fijn is dat, hè? Oké, okay, nou, wat is het eerste gerechtje wat je gaat maken op de barbecue, Henny?
3: Ik denk
0: Sjasliks. Sjasliks, natuurlijk. Ja, Robin zou het ook lekker. Ik wens jullie veel plezier mee en een fijne zomer, hè?
3: Hey, dankjewel.

0: Mike Oldfield en de Moonlight Shadow. Ja, deze hele tiendaagse geven wij barbecues weg. Dus hou je radio gewoon echt heel goed in de gaten.
1: Vergeet me niet, ja.
0: Want wie weet, win jij ook zo'n barbecue? Dat alarm, dat hebben we nu al een paar keer laten horen. En als je dat

0: dat eventjes weten. Je kan het gewoon laten weten, ook via diezelfde Radio 10 app. En dan ga ik hem zo binnen nu en een 20 minuten met liefde voor je draaien. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De Britse politie onderzoekt de moord op een conservatieve politicus. En als je 60 jaar bent geweest, dan wordt daten opeens wel heel erg moeilijk. Maar daar is nu een bijzondere oplossing voor.
0: Oké.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: De prijs van

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedenavond. Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht 15 graden, morgen misschien wat wolken. Later weer veel zon, 27 tot 32 graden wordt het. En waar staan die laatste files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
2: Goedenavond. Nou, op steeds minder plekken wel nog 20 minuten file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Groenewarensveen en Rijswijk-Plaspoelpolder. Op de A15 Nijmegen-Gorkum een kwartier file tussen Knopendel en Arkel. En op de A67 Venlo-Eindhoven is de weg waarschijnlijk nog wel even dicht tussen Someren en Gelderop. Vanaf Liesel sta je anderhalf uur in de file, dus je kan beter omrijden via Roermond.
1: Oké, nou, ik kan wel zeggen dat wij bij je blijven. Ja, nou, sowieso Radio 10 blijft bij je. En straks na 7 uur Dennis Verheugd. Dus, maar ik wens je er veel sterkte mee.

0: nu in gedachten. En stuur het maar door via de Radio 10 app en dan draai ik het zo voor je. Maar eerst het nieuws, want het is 6:03. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. In een huis in Engeland is een dode vrouw gevonden. Het was iemand die vroeger in het lagerhuis zat. Ze is vermoord. Premier Starmer vindt het nog te vroeg om het een politieke moord te noemen. Die wil eerst het onderzoek afwachten. Hackers hebben klantgegevens van de Lidl gestolen. Het gaat om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Bankgegevens en wachtwoorden hebben ze niet, zegt Lidl. Hoeveel klanten de dupe zijn, is niet bekend. En de FIFA heeft geld gegeven aan Venezuela, dat zwaar getroffen werd door aardbevingen. Het gaat om een bedrag van bijna €900.000. Het is bedoeld voor de wederopbouw en andere hulp in Venezuela.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Maar kun je iets doen met €900.000 als je ziet hoeveel schade daar in hemelsnaam is?
1: Dat kan je een week parkeren in Amsterdam.
0: Oh ja, dat
1: lekker bedragje, toch?
0: Daar heb je ook wel in gelijk. Goed, jij wilt het hebben over daten voor mensen die wat ouder zijn.
1: Ja, je 60 kan je inderdaad wel oud noemen. Dus stel nou dat als jij op je 60ste nu zou moeten daten. Hoe zou je dat dan doen?
0: Is er een soort rimpeltinder? Of bestaat er
1: rimpeltinder?
0: Bestaat er zoiets of niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Huh? Nou, dan moet ik wel even uit. Misschien is het voor mij ook wel handig.
0: Ja, misschien. Ja, jij zit er ook bijna tegen aan.
1: Ja, precies. Dus natuurlijk, een jaar of 10. Het is vanaf je 60ste namelijk moeilijker dan je denkt. Oh. Zeggen mensen bij Omroep Gelderland. Want de pool van mensen wordt steeds kleiner. En Tinder, ja, dat is echt vreselijk.
2: Met dating sites ben ik bezig geweest.
3: Daar staan heel veel mafkees en veel rare types.
2: Dan krijg je toch verkeerde matches.
1: Ja, dat kan ik wel bevestigen. De helft is nep-accounts met AI-foto's en de andere helft is stiekem getrouwd.
3: Zwaait maar en het zwaait in de hoop dat er nog leuker iemand opstaat.
2: Het moet een wat ongedwongener.
1: Ja, dat kan nu. In Lochem, daar hebben ze day-meeting.
0: Oh.
1: Ze noemen dat een ontspannen dag waar singles elkaar offline leren kennen. Nou, de verwachtingen die zijn, laten we zeggen, hoog gespannen. Deze vrouw wil zo snel mogelijk een huwelijkskandidaat.
3: Dat is mijn droom. Gewoon het feit dat je één keer in je leven tegen iemand ja zegt.
1: Ja, dat schrikt ook helemaal niet af als je dat
0: doet. Wat doe je dan? Ga je dan cake eten en koffie drinken? Of hoe werkt dat dan?
1: Nou, ze doen spelletjes en ze doen opdrachten in kleine groepjes. Ja, nou, ik vind het ook, maar ja.
0: Oh, sorry. Nee, maar ik lach mensen niet uit, hoor. Maar
1: misschien jouw voorland. Nou, deze man is dik tevreden.
2: Het waren meer dames dan heren, dus vist in de grote vijver.
1: Ja, weet je, ik word al gek bij het idee dat je allemaal spelletjes moet doen en moet sjoelen en dan iemand moet zoeken. Maar goed,
0: ja,
1: het werkt blijkbaar wel. En nog een voordeel, het is overdag, dus je kan gewoon op tijd naar bed.
0: Nou, precies. En dan ben je weer op tijd hier in het hotel in Je kunt een beetje of. Oh nee, en.

0: Het begint ook met een W natuurlijk. En oh, baby, I love your way. Kids in America, 1981 hoor je. En je hoort het allemaal bij de meeste muziek in de middagshow.
1: Het vergeet me niet.
0: Terwijl het al avond is. Het is 13 minuten over 6:30. En zo rond deze tijd krijg je al het vergeet me nietje van je. Of ik heb Lex aan de telefoon. Of ik heb gewoon een luisteraar aan de telefoon. De laatste paar dagen heb ik Lex aan de telefoon gehad. Dat had dus even te maken met het feit dat hij erin moest komen. Om dit programma over te nemen de komende paar weken. En dat heeft hij goed gedaan. Ik ben er gewoon regelrecht ingetuind. Maar vandaag hebben we echt een heel goed vergeet me nietje. Alleen ik kan Erik Rosema even niet te pakken krijgen. Dat vind ik heel jammer. Hij heeft aangevraagd. En misschien, Martijn, misschien ken jij dit nog. Baby Virgo Shocking Mr. P. Zeg je dat iets?
2: Nee, dat klinkt als een heel vies filmpje. Ik heb geen idee.
0: Ik weet niet wat voor filmpjes jij kijkt.
2: Nog eens?
0: Baby Virgo Shocking Mr. P. En dat was een beetje een lange titel, of tenminste een lange titel voor een bandnaam. En daarom hebben ze het afgekort tot BVSMP. En die hebben een hitje gescoord in 1988. Dat heette I Need You. En hij heeft hem aangevraagd. En ik vind het een geweldig vergeet me nietje.
3: Yo, hey, check this out.

0: Keys. And every time I think of you. Heerlijk plaat. En BVSMP, die is aangevraagd door Erik Roosema. Dit is ook een prachtig vergepenietje. I need you. Elke dag kun je vergepenietjes bij mij kwijt. En dat kan van maandag tot met vrijdag. En dames en heren, hij is in de house. Dennis Vrij! Wat is er aan de hand?
1: Ik zat net geboeid te luisteren. Dus,
0: ja, dat is waar. Ja. Martijn die had een heel verhaal had hij net over... waar had je het eigenlijk net over, Martijn?
2: Weet ik niet, ik ben het even kwijt.
0: Oh, oké. Okay. Goed. Nou, je kan het straks wel even herhalen, toch?
1: Ja, misschien wel als ik tijd over heb. Dan kan ik dat altijd eventjes...
0: Nou, ik hoop dat je genoeg tijd over hebt. Want het is een hoop om over te vertellen. Straks, Dennis, ga je iets bijzonders doen? Ga jij een barbecue weggeven?
1: Nee.
0: Nee?
1: Voor vandaag zijn ze helaas op. Maar iets anders weggeven. Ik ga wel een zomerpakketje weggeven. A cappella dilemma. En ik heb natuurlijk ook nog wat ethische hits nodig voor de ethische reet. Dus, want die playlist is helemaal leeg. Dus ik laat het aan de luisteraar over wat zij door gaan geven.
0: Ik zou zeggen, er is genoeg te doen. Straks na 7 uur met Dennis Verheugd. Fijne vakantie.

0: Odeon Premium Barbecues.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog 1 keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ja, de start van je weekend zorgt altijd voor een smile op je gezicht. En hou die smile ook vast, hè, want daar houdt Charnice van. Hè. I love your smile, gaat ze zo dadelijk voor je zingen. Eerst het nieuws voor 7 uur en dat krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
18: Goedenavond, Dennis. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis en had zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen worden vervoerd. Nederland is niet het enige doel van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen wordt gespioneerd. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden, omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 9 ton over de brug. Het is bedoeld voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. Het radioteam weer. Vanavond blijft het redelijk warm, een graadje of 20. Morgen lopen de temperaturen weer op. Maximaal 32 graden en weer volop zon.
17: Kijk, dus ja, daar ga je even volop van genieten natuurlijk.
18: Heerlijk, lekker niks doen.
17: Ja, precies. En vanavond van de voetbalwedstrijd ga je ook volop genieten.
18: Oh, heerlijk, ga ik echt van genieten, ja.
17: Ja. Nou, fijn weekend, partij. Yes. Frits Meijster, die meldt 6 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, ruim een kwartier. Ruim een half uur op de A67 Venlo-Eindhoven voor Zomeren door een ongevalsonderzoek. En de A76 tenslotte Geleen-Keulen, ook voor Duitsland. Daar 10 minuten aan de extra reistijd.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
13: De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.
20: De zomer van 10.
21: Dennis Verheugd.

0: een van de liedjes die je in het voorprogramma van Bruno Mars hebt kunnen horen. Everybody wants to rule the world.
1: Het weekend van 10.
0: Eerst voor Veer.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, ik was daar dinsdag in een bomvolle Johan Cruijff Arena. Het voorprogramma werd verzorgd door DJ Pee-wee, oftewel Anderson .Paak. Hij vormt samen met Bruno Mars het duo Silk Sonic. En tijdens dat concert van Bruno werden echt heel veel liedjes van Silk Sonic ook gezongen. Ja. Op een gegeven moment had ik wel zoiets van, kom op zeg, hey. Er mag wel weer wat up-tempo gezongen gaan worden. Het kakt een beetje in, maar goed, al met al een hele fijne show hoor. Absoluut. Met dus een leuk voorprogramma van deze DJ Pee-wee. Die echt alleen maar leuke hits draaide. Van Dancing Queen tot I Wanna Dance With Somebody. En van man de Macarena tot Everybody Wants To Rule The World. En nou, die hoorde je dus zojuist. Zal die veel naar Radio 10 luisteren, die DJ Pee-wee. Ja, hij draaide veel Radio 10 kanalen hoor, niet normaal. Inmiddels 10 over 7, vrijdagavond. Welkom in een nieuw weekend van 10. Het weekend van de Wimbledon-finale. Ja, zondag weten we wie zich op een heel bijzonder lijstje van tenniskampioenen mag voeren. En voor veel Nederlanders begint nu ook echt het vakantiegevoel. Want dit weekend de eerste grote vakantiegolf. Dus dat betekent extra drukte op de wegen. Mocht je onderweg zijn naar je vakantiebestemming, alvast heel veel plezier. En voor de thuisblijvers, gewoon lekker naar Radio 10 blijven luisteren. Ja, want zo dadelijk maak je kans op het zomerpakket als je meespeelt met het A Cappella Dilemma. En dat leuke spel gaat gespeeld worden na Elton John, ELO. En dit is de Course.

0: blijkbaar eens afscheid nemen voor Elton John lastig. Want 3 jaar na zijn afscheidstour heeft deze Rocketman toch weer 2 allerlaatste concerten aangekondigd. En wel in Mexico. Ja, door de coronapandemie werden de geplande shows in Latijns-Amerika geschrapt. Dus je moet het eigenlijk zo zien. Mexico is een soort inhaalafscheid. Ja, begin oktober gaat dat gebeuren. Je hoort Sir Elton John hier bij 10 met Circle of Life.
1: Het a cappella dilemma.
0: Vrijdagavond, bijna 7:55. Wees welkom. Ja, ik ben eigenlijk reuze benieuwd met welke antwoord kom jij. Als ik je alleen een stukje a cappella laat horen van een hele bekende 70s hit. Ja, alle instrumenten zijn weggehaald, dus wat overblijft zijn alleen de vocalen. En nou, die laat ik je ook horen. Kan een dilemma voor je worden, want ja, wie of wat hoor je? Nou, en dat wil ik van je weten. Je speelt overigens niet voor niets mee. Het Radio 10 zomerpakket ligt hier op je te wachten. Met daarin een zonnebril, een thermosbeker en een hele coole cap. En op alle items staat het Radio 10 logo. Dus ja, het zijn ook nog eens een keer unieke prijzen. Nou,

0: Het gaat om een hit uit 1979. Als je hem weet, of juist de naam van de artiest. Ook helemaal prima, hè? Eén van de twee heb ik gewoon van je nodig, dus beide mag ook, hè?
1: Ja,
0: stuur je antwoord via de gratis Radio 10-app richting de Groene Studio. En maak kans op dat zomerpakket met unieke Radio 10-hebben dingetjes. Nou, we vieren de vrijdagavond. We vieren het weekend.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit. En weer verder.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
12: Even bollen.

0: getoonde prijs. 18 plus, speelbewust.
1: Ja? Serieus?
2: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: even erbij zeggen. Hey. Desiree bij 10 en live.
1: Het a cappella dilemma.
0: 7:50. Ik heb Petra Schoof hangen. Petra, hoe gaat het met je op deze vrijdagavond?
2: Goed.
0: Ja, helemaal klaar voor het weekend? Met leuke dingen in het vooruitzicht?
2: Nee, morgen werken.
0: Wat doe je?
2: Ik ben evenementen verkeersregelaar.
0: Oh, en wat is er morgen dan?
2: Markt.
0: Oh, ik dacht al een of ander concert of zo.
2: Nee hoor, gewoon de zaterdagmarkt.
0: Dat is toch ook leuk?
2: Meestal wel.
0: En ga je binnenkort nog op vakantie? Want we zitten een beetje in de vakantieperiode al.
2: Nee, want in augustus hebben wij de Horense kermis.
0: Dan kan je niet weg. Jullie hebben niet genoeg mankracht om dat zonder jou te kunnen.
2: Nee, maar het is ook in mijn eigen stad. Hè? En dan hoor je de kermis mee te maken.
0: Ja, dus jij gaat later?
2: Ja, misschien.
0: Misschien. Nou, wellicht.

0: Petra, helemaal uitgekleed, deze track uit 1979. Was het een dilemma voor je?
1: Nee.
0: Nou, gooi het er dan maar uit.
1: Een cheap trick. I want you to want me.
0: Gefeliciteerd, joh.
1: Nou, dankjewel.
0: Petra, je krijgt de thermosbeker, de cap en ook de zonnebril. Oftewel, het Radio 10 zomerpakket.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Heel veel plezier ermee en maak er nog een mooi weekend van.
1: Dankjewel, en jullie ook, hè.
2: Het a cappella dilemma.
3: I want you to want...

Flowers. Ja, hartstikke leuk natuurlijk om iemand flowers te geven. Maar ik zou graag willen dat je mij jouw favoriete 80's hit geeft. Ja, want zo dadelijk is het weer tijd voor het 80's hit. Het uur waarin jij het voor het zeggen hebt. Oftewel, jij vraagt en ik draai. Ja, de playlist is op één liedje na compleet leeg. Ik heb zelf al een 80's dance classic uitgekozen. Maar nou ja, de rest van de playlist moet dus nog aangevuld worden. En daar kom jij bij kijken. Dus ja, wat kan ik voor je draaien? Waar heb je zin in bij deze warme temperaturen? Meld je via de Radio 10 app en laat een tekst of audiobericht achter. Dan duik ik de muziekkelder in om jouw 80's hit te gaan zoeken en uiteindelijk ook te gaan draaien. Dus nou, laten we er samen een gezellig 80's

Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Alles kan, alles mag, maar het moet wel uit de jaren 80 komen. En het moet een hit zijn geweest. Na het nieuws van 8 uur gaan we hier compleet los met de ethische reet.
23: Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei de jongen. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. Het radioteam Weerdoor weer online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker.
0: Einde van dit journaal, dames en heren. Goedenavond.
22: Dankjewel. Flitsmeister meldt dan nog 3 vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 6 minuten. A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en brug over het Merwedekanaal. 17 minuten daar en ook 17 minuten op de A67 Venlo-Eindhoven. En dat is voor zomeren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. De Barbecue Tiendaagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Dennis Verheugd.
22: Inmiddels 3 minuten over 8. Goedenavond. Op deze vrijdagavond, warme vrijdagavond ook. Hè. Waar kan ik je blij mee maken? Of waar maak je mij blij mee? Natuurlijk ook de luisteraars van Radio 10. Hè. Dus ja, welke jaren 80 is, vind je zo goed dat eigenlijk iedereen die zou moeten horen. Dit uur. Nou, ik ben zeer benieuwd. Want in dit uur kan alles. Dus schroom niet, hè. Als je een Nederlandstalige meezinger wil aanvragen of juist een gitaarbeuker. Geef je jaren 80 knaller door via de Radio 10 app. Stuur een tekstbericht deze kant op. Ja, of spreek wat in, hè, dat kan ook. Het gaat allemaal zo makkelijk via je app. Dus dan komt het als een voice-appje binnen hier. En dat klinkt dan zo.
2: Ik zou graag Socially to Summer Nights van Diesel willen horen. Omdat het zo'n geweldige zomerplaat is.
22: Nou, Ruud Theeuwe, ben ik met je eens. Gaan we mee starten.
18: Hartelijk goedenavond, dames en heren. Gezellig dat u er weer allemaal bent. Dank u wel dat u ons weer even toelaat in de intimiteit van uw huiskamer. Dank u wel.
24: De muziek van de jaren 80. 80's and 8.
25: Radio 10.

0: Precies er eet.
1: Hey Dennis, nog een weekje werken. En dan vertrekken we met het gezin naar Oostenrijk. De caravan staat al voor de deur en de kinderen die tellen de dagen al af. Dan kun je Feels Like Heaven van Fiction Factory draaien. Dan begint de vakantie voor ons gewoon vanavond al. Groetjes van Patricia uit Zwolle. Ja, ik begrijp je helemaal, Patricia. Ja. En je kinderen ook, hoor. Want aftellen hoort natuurlijk al bij de voorpret van zo'n zomervakantie. Hè? Dus ga lekker genieten daar in Oostenrijk. En Fiction Factory was voor jou in de 80s at 8. Ja, wat zou jij graag willen horen dit uur? Laat het weten via de F10. Dat heeft Fred Schilder ook gedaan.
2: Hoi Dennis, hier spreekt Fred. Ik zou graag UB40 willen horen met Food for Thought. Vond ik zo'n waanzinnige plaat vroeger.
3: Jouw favoriete hits uit de jaren 80.
0: 80s at 8.
3: Radio 10.

0: 80's at 8. Radio 10.
1: Aangevraagd door Marco deze. Goedenavond Dennis. Morgen gaan mijn vriendin en ik een heel weekend fietsen door Drenthe. Lekker buiten, goed weer in het vooruitzicht. En onderweg vooral veel terrasjes, ja. Je moet blijven drinken natuurlijk, hè, bij die hoge temperaturen. Dus zou je Don't Turn Around van Aswad kunnen draaien? Dat lijkt me wel passend. Don't Turn Around, gewoon door blijven fietsen. Ja, ja, een heel weekend fietsen, jemig, ja. Ik hoop dat je een goed zadel hebt, Marco. Dat je na het weekend gewoon nog lekker kan zitten. Maar goed, dank voor je bijdrage in de Edense Reef. En heb het gezellig daar, hè, in Drenthe. Aswad dus, Don't Turn Around, kwam overigens uit het jaar waarin dit op tv te zien was.
2: En hier is Skyrolls eigen tourverdet, de klasbak van Televisieland. Willy van Frikken.
3: Bij de inmiddels heel goed bekeken KRO's tourquiz. Ook al zijn de Nederlanders momenteel uit de gele trui, ze staan nog steeds vooraan. Dat staat u ook, zeker vanavond, want we hebben twee fantastische kandidaten. Ed Nijpels en Willem van Kooten.
1: Ja, mooi. Sterker nog, precies 38 jaar geleden werd dit programma op tv uitgezonden. KRO's Tour Quiz. Spelprogramma waarin Willy Brood, Frequin, twee bekende Nederlanders testen op hun kennis van de wielersport. Leuk om te beginnen weer eens terug te horen, de leader. Nou, dan nu weer terug naar de Edense Reef. Er wordt lekker gereageerd vanavond. Er komen leuke ethisch hits binnen via de app van Team. Zo ook die van Jurgen. Hij wil graag al de fancy set van de Simple Minds horen. Ga ik erbij pakken voor je. Eerst naar Mark. Mark, goedenavond.
4: Goedenavond. Wij zitten met vrienden op het balkonnetje. Heerlijk nog in het nazonnetje. En ik zou er zo vrolijk van worden. Wij eigenlijk allemaal. Walking on sunshine. Lijkt me geweldig. Heerlijk. Dank je wel alvast.
0: Wat is jouw favoriet?

0: met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: 80's at 8. Dennis Verheugd.
14: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
15: Goedenavond Dennis. Ik zit hier heerlijk achter in de tuin. En dacht aan een heerlijk zomersliedje van The Motels. Suddenly Last Summer. Fijne uitzending nog.

0: 80's
1: en Eets.
2: Hey, hallo. Morgen vertrekken we met een aantal vrienden naar een vakantiehuisje op de Veluwe. Ja, traditiegetrouw staat er weer een potje bierpong op het programma. Geen idee wie er wint, maar gezellig wordt het zeker. Om in de juiste stemming te komen, graag Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Alvast bedankt. Groeten van Niels.
3: Hey! Biertje!
2: Ja, dat gaat wel goed komen met dat bierpongen volgens mij. Ga lekker genieten daar, Niels.
4: 80's Dance Classic.
2: Inmiddels 9:50 in de 80's Eats. De tijd voor een Dance Classic uit de 80's. Ja, de heren van Earth, Wind & Fire. Die brachten begin 1980 een single uit. En destijds was dat meer of meer pech en geluk tegelijk. Want het liedje stond op hetzelfde album als Boogie Wonderland en After the Love Has Gone.

Of Bolen, moet je misschien zeggen. Dieter Bolen is het, hè? Oftewel Modern Talking. Ze verkochten wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Maar achter de schermen klikte het tussen die twee een stuk minder goed. Ze gingen zelfs twee keer uit elkaar. En ondanks alle speculaties lijkt een derde comebacker voorlopig niet in te zitten. You're My Heart, You're My Soul. Werd op deze zwoele zomeravond aangevraagd door Winnie. Zullen we kijken, bij de 10 voor 9 zitten

0: Classics met Albert-Jan Sluis. Alvast veel plezier met hem. Meer 80's at 8 morgenavond. En ook zondagavond bij Jules van Est. Nu nog twee fijne uitsmijters. Far From Over van Frank Stallone gaat gedraaid worden voor Ursula. En Ronald, wat wil jij graag horen?
1: Ik wil graag Joe Cocker en Jennifer Warnes horen. Want Joe Cocker had een dag van mijn stem. En Jennifer Warnes ook. En dat is echt de jaren 80 muziek. Yeah!
2: Het geluid van de jaren 80. 80's at 8. Radio 10.

0: van de klant van mijn persoontje nog dit. Joep, doe je aan de mazzel.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
4: En we

0: Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Van 9 uur.
10: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd. Maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
11: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Meow.
1: Vijf keer staat ze in de top 4000 van afgelopen jaar. Christina Aguilera.
2: Top 4000 Classics.
1: Genie in a Bottle stond op 1849. Ja, het is overigens niet de enige fles, hè, die voorkomt in de lijst. We hebben ook nog Message in a Bottle van de Police bijvoorbeeld. Of Jim Croce met Time in a Bottle, niet te vergeten. Ah goed, laat je in ieder geval niet flessen, hè. Vanavond, je bent er gewoon bij. Radio 10 met de top 4000 Classics. Het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. En wat betreft het flesje, nou, pak er even eentje bij. Hoppa, schenk jezelf even een glaasje in. En geniet gewoon van al dat moois vanavond. Met zometeen onder andere de sneeuwdienst die uitrukt tijdens dit warme weekend. Hoe dat zit, dat hoor je dadelijk. En over warmte gesproken, ook een ode aan de Summer Nights. Van Olivia Newton-John en John Travolta. Komt er dadelijk aan. Maar eerst, de man die afgelopen jaar 21 keer in de lijst stond. En liedje dat hij in alle waarschijnlijkheid schreef voor zijn partner Syreeta Wright. Ja, de zon bleef niet alleen voor altijd schijnen, want twee jaar later zouden ze uit elkaar gaan. Maar toen was ze in die periode the sunshine of his life. Stevie Wonder bij

De sneeuwdienst die uitrukt op een zomeravond als deze. In de top 4000 classics kan het allemaal. Hè? You're the Snow Patrol. Shut Your Eyes op Radio 10. Trouwens, het zou zomaar kunnen dat je een strooiwagen tegenkomt. Hè? Ook deze periode. Want ze zijn onlangs ook nog de weg op gegaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat zout nodig is om de weg af te laten koelen als het zo heet is. Kan zo heet worden dat er zelfs scheuren in het zachte asfalt kunnen ontstaan. Afgelopen maand werd er onder andere in delen van Brabant ook flink gestrooid. Ja, de volgende man die heeft ook veel ervaring met wegen die gestrooid moeten worden. Maar in zijn geval heeft dat te maken met daadwerkelijke sneeuw. Want hij is niet voor niets Mr. Driving Home for Christmas. Ik heb het natuurlijk over Chris Rea. Afgelopen december overleed hij op 74-jarige leeftijd. En ja, we kennen hem natuurlijk van die enorme kerstknaller. Maar met deze stond hij afgelopen jaar op 622 in de grootste hitlijst aller tijden. En wat een prachtig liedje is dit. Josephine in de top 4000 classics.

0: 48 jaar geleden. Het was gewoon een sensatie van dat jaar in 1978. Grease. Het duo John Travolta en Olivia Newton-John. En ze zouden uiteindelijk net zo iconisch worden als Bassie en Adriaan en Pauw en Witteman. Je hoorde ze in ieder geval in de top 4000 Classics Summer Nights. Nou, ik zou zeggen, schenk deze Summer Night ook nog even lekker een drankje voor jezelf in. En dan hoor je zometeen de internationale grootheid die onlangs een bezoekje bracht aan Paleis Soestdijk. Hoe dat zit en wie het is, dat hoor je zo.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk... van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer.
16: Here we go.
15: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: The ocean chose you.
15: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost. Autotaalglas.

0: retour.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: De klanken van It's Not Unusual nog over het terrein van Paleis Soestdijk.
1: Top 4000 Classics.
0: Want deze Tom Jones gaf daar een concert. En deze klassieker kon niet ontbreken. Net zoals zoveel andere die hij heeft gezongen toen. Er waren trouwens geen leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig in Paleis Soestdijk. Maar goed, Tom Jones is zelf ook toch wel een beetje koninklijk. Ridder in de orde van het Britse Rijk. Officieel Sir Tom Jones. En hoorde je net bij Radio 10. Het is vrijdagavond, het begin van een lekker warm weekend. Met alleen maar de allerlekkerste krenten uit de pap van de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000. Ja, acteurs die gaan zingen. Dat is wel een dingetje. Dat klinkt toch vooral wel als een dingetje uit de jaren 80. Toen werd dat nog wel eens gedaan. Wist je bijvoorbeeld dat Mr. T van The A-Team... dat hij een liedje heeft gezongen over zijn moeder? Dat ging

En dan had je nog Don Johnson, hè, uit Miami Vice. Die had een hit met deze. Heartbeat. Maar goed, ook in moderne tijden pakt een acteur nog wel eens de microfoon erbij. Want Lady Gaga die zou het liedje Shallow uit A Star Is Born eigenlijk solo zingen. Maar zij overtuigde uiteindelijk acteur Bradley Cooper om er een duet van te maken. Nou, hij volgde meer dan een jaar zangles om zich voor te bereiden op zijn rol op de film en dit liedje. En dat leverde deze klassieker op. Shallow. En die hoor je nu in de top 4000 classics van Radio 10.

fluiten, ja, wilde hij eigenlijk gewoon nog tekst toevoegen. Maar goed, toen Mike dat gefluit hoorde, dacht hij van, weet je wat, dit is hartstikke leuk. Gewoon later zo. En nou, zo hebben ze het gedaan. Paul Garrick die komt trouwens in oktober van dit jaar naar Nederland voor optredens in Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Heerlen. Ja, dan zingt hij natuurlijk ook gewoon liedjes van Mike en de Mechanics. Dus grote kans dat je deze ook voorbij hoort komen. Vrijdagavond, de top 4000 classics. Nu twee heren die enkel met de grote der aarde hebben gewerkt. Dan noem ik bijvoorbeeld de Sister Sledge, Diana Ross, Joe Cocker, Robert Palmer, Mick Jagger, David Bowie, Madonna. Ze staan allemaal op een lijstje. Het lijkt gewoon de hele top 4000 wel. Maar ik heb het over Bernard Edwards en Nile Rodgers. Je hoort ze samen met Chic op Radio 10 hier.

Eén van de drie noteringen voor Mike and the Mechanics in de grootste hitlijst aller tijden van afgelopen jaar. Over My Shoulder was dat, ja. En mocht je net lekker hebben zitten meefluiten met dat gefluit wat je hoort in dat liedje en denken van, goh, dat hebben ze toch wel heel origineel bedacht om daar dan te gaan fluiten. Nou, is eigenlijk gewoon puur toeval. Want Mike Rutherford, die schreef grote delen van het liedje en Paul Garrick, die deed daar daarna zijn sausje overheen. En op de stukken waar je hem hoort

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Bert

0: en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard. 49,58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
17: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue.

0: ik weet niet of het jou is opgevallen, maar als je dit luistert, wat je net hoorde, dat is toch gewoon Danny Vera, die stem?
1: Top 4000 Classics.
0: Als je je ogen dicht doet, dan is het gewoon Danny Vera, de stem van de zanger van de Mavericks. Maar ja, dit was toch echt wel jaren voor de roem van Danny dat de Mavericks dit opnamen. Namelijk 1998, Dance the Night Away. Afgelopen jaar stonden ze hiermee op 1735 in de top 4000. En de leadzanger, dat is Raul Malo. Dus voor de duidelijkheid, nee, geen Danny Vera. Hey, het is iets na tienen. Ik hoop dat je lekker onderuitgezakt op de bank zit en geniet van al het allermooiste uit de grootste hitlijst aller tijden. Misschien ben je wel onderweg. In dat geval gebruik ons als muzikale brandstof, hè, om wakker te blijven. Zometeen hoor je een notering die je eigenlijk zou kunnen betitelen als een liedje van Toto. Maar dat is het niet. En dat heeft alles te maken met de zanger van de Doobie Brothers die het zingt. Hoe het precies zit, dat hoor je dadelijk. En we gaan muzikaal ook even naar Rio de Janeiro. Maar goed, doen we dat met Maywood, met Peter Allen of Duran Duran? Je weet het, binnen nu en een paar minuten. Eerst tijd voor Chai Coltrane. Die behaalde met haar grootste hit geen succes in Amerika, maar wel hier in Europa, hoor. Alleen in Nederland belandde hij uiteindelijk op nummer 1. Go Like

Michael McDonald uit de lijst. De afgelopen editie stond hij op 1696 met deze I Keep Forgetting. Ja, je kent hem als zanger van de Doobie Brothers, maar hij was ook vrij close met de mannen van Toto. Op dit liedje worden namelijk de drums, de gitaar en de keyboards ook gespeeld door leden van Toto, die ja, naast hun band ook zo af en toe in te huren waren voor andere snappeltjes. Radio 10 met dadelijk Human van de Killers. Maar eerst reizen we even af naar een plek waar het de komende dagen zo'n 25 graden wordt ongeveer. Ja, echt wel lekker zomers weer. Een beetje vergelijkbaar met hier in Nederland. Maar toch pakken we het vliegtuig richting Brazilië naar Peter Allen. En I go.

0: Het is de enige hit van The Killers in de top 4000. Human was dat. En wat een groot hit was dat eigenlijk. Het was in het jaar dat Spotify toegankelijk werd voor het publiek, 2008. En het was toen dat jaar ook het meest gestreamde liedje. Maar goed, hey, verrast Spotify je met Top of the Bill uit de grootste hitlijst aller tijden? Ik dacht het niet. Daarvoor zit je gewoon lekker bij Radio 10 op deze vrijdagavond. Met zometeen een dame die in het rijtje van Queen, Elton John en Michael Jackson terechtkomt. Wie het is en waarom, dat hoor je zo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Het origineel is van Cat Stevens, maar zijn versie haalde de top 4000 helaas niet. De afgelopen editie, de cover van Mr. Big wel. Wild World.
1: Top 4000. Classics.
0: Of cover. Cover moet je eigenlijk zeggen. Nou ja. Hey, zometeen Queen met Somebody to Love. Maar ja, welke zou ik moeten draaien? Is het die van Freddie Mercury of die versie met George Michael? Is ook goed, hè? Nou ja, laat me even weten wat jouw voorkeur heeft. Reageer via de app van Radio 10. Maar eerst de dame die misschien wel in het rijtje met Freddie Mercury mag gaan staan. Heeft alles te maken met zogenaamde biopics. Oftewel bioscoopfilms over het leven van artiesten. Die gaan als een raket de afgelopen jaren. Er zijn er heel veel van gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bohemian Rhapsody over Queen? En over raketten gesproken, Rocketman, de film over Elton John. En dit jaar was er natuurlijk ook nog die kaskraker over Michael Jackson. En nu komt er ook een film over het leven van niemand minder dan Britney Spears. En die gaat grotendeels gebaseerd worden op haar memoirs. Dat is een boek dat ze zo'n 3 jaar geleden schreef. Er is inmiddels een team bezig met de film. Een regisseur en een producent. Nou ja, hopelijk gaat die film zo goed worden dat je na je eerste bezoek zegt... Hey, baby, one more time. Toch? Ja. Ah, deze dame heeft heel veel grote hits. Deze bijvoorbeeld ook. Hè, staat in de top 4000 van afgelopen jaar. Haar hoogste van 5 noteringen op 596. Toxic, Britney Spears bij Radio 10.

Een liedje dat afgelopen top 4000 twee keer in de lijst stond. Somebody to Love. Queen, origineel natuurlijk met Freddie Mercury. Die stond op 939. De live uitvoering met George Michael. Die deed het eigenlijk stukken beter. En stond namelijk op nummertje 33. Het is ook inderdaad een hele mooie versie. En tijd voor Marta Marrero. En dat is niet de zus van Martin Marrero. Het is de echte naam van de zangeres die je misschien beter kent als Martika. Zij had groot succes met een liedje dat rapper Eminem nog heeft gebruikt in 2004. Hij samplede namelijk een stukje uit haar grote hit. Dat klonk dan vervolgens zo.

Soldiers. Ja, de versie van Eminem haalde de lijst uiteindelijk niet. Al stond hij trouwens wel afgelopen jaar in de lijst met bijvoorbeeld Stan en Lose Yourself. Maar Martika stond sowieso in de lijst met Toy Soldiers op 37,55.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: maar €2,79. Lidl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
20: In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers.
0: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
0: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
0: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 5

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: De barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Wat goed dit, hè? Skunk en Nancy, ook zij stond in de top 4000 met Hedonism.
2: Top 4000.
1: Classics. En ze staan ook nog regelmatig.

weekend. En dat weekend duid je in dus met de top 4000 classics op deze vrijdagavond. Mijn naam is Jean-Paul en wat goed dat jij daar ook gewoon bij bent. Laat ook wat van je horen. Vind ik altijd goed via de app. Gebruik de Radio 10 app om gratis even een berichtje te sturen. Direct naar de studio over bijvoorbeeld jouw favoriete top 4000 artiest. Misschien komt hij er dadelijk wel aan. Misschien is het wel The Walrus of Love. Dat is de bijnaam van deze zanger. Heb je dan enig idee wie ik bedoel? Nou ja, wie het is, dat hoor je dadelijk. En ook hetgene wat het dit weekend alles behalve gaat worden. Wet, wet, wet komt eraan. En eerst een familieaangelegenheid uit de lijst. En daar hebben we er nogal wat van, hè. Denk bijvoorbeeld aan de Kelly Family of de broertjes Hanson. En natuurlijk mogen de zusjes niet ontbreken. In dit geval de zusjes Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. En voor hun familienaam zochten ze niet verder dan gewoon ja, hun paspoort lang is. Sister Sledge. Een van hun 6 noteringen uit de lijst van afgelopen jaar.

Het zijn de grootste zomerhits bij Radio 10. Santana, Rob Thomas en Smooth. Dat is al een heerlijke zomerplaat. Ja, die Rob Thomas, die zegt je misschien niet zo heel veel. Maar dat is de zanger van de Britse band Matchbox 20. En eigenlijk schreef hij alleen maar liedjes voor zijn eigen band. Maar via via kwam hij bij Santana terecht. En hij schreef vervolgens dit liedje voor Santana. Maar was eigenlijk nooit van plan om het ook daadwerkelijk in te gaan zingen. Dat zou eigenlijk George Michael moeten doen. Dat had hij in ieder geval in gedachten. Wel een bijzondere combinatie zou het zijn geweest. George Michael en Santana. Maar goed, toch de platenmaatschappij die er anders over dacht. En die zei, weet je, Rob doet het gewoon lekker zelf. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Een enorme hit. Smooth stond afgelopen editie op 3022 in de top 4000. Straks Barry White en Can't Get Enough of Your Love. Ja, en het is ondertussen zomer in Nederland, hè. Ga je de tuin sproeien dit weekend? Zou zomaar kunnen, geen slecht idee, want 2026 is behoorlijk droog. Sterker nog, door het aanhoudende droge en zonnige weer behoort dit jaar tot de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen. Nou ja, en kom ook vooral niet om van de dorst, hè. Dat is belangrijk. Dus schenk even iets in, zorg voor hydratatie, vrij belangrijk. En geniet van muzikale nattigheid met Wet Wet Wet en Sweet Little Mist.

0: Ja, bijnamen in de muziekwereld zijn toch wel heel veelvoorkomend. Je had de King of Pop, natuurlijk Michael Jackson, de Queen of Soul, Aretha Franklin. En dit was The Walrus of Love, oftewel Barry White. Dat was zijn bijnaam. En ik begrijp het wel. Een van zijn 9 hits die in de lijst stonden van afgelopen jaar in de top 4000 dus van Radio 10. Nog tot middernacht hoor je het allermooiste uit de lijst. Met dadelijk onder andere een notering die werd geschreven op de bank van een psychiater. Welke het is, hoor je zo.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Natuurlijk staat hij in de lijst met Sweet Caroline op 108. Dat is zijn hoogste notering. En ja, in totaal staat hij er 10 keer in. Onder andere met deze.
1: Top 4000 Classics.
0: I Am, I Said. Een liedje dat hij schreef naar aanleiding van zijn bezoek aan een psychiater. Hij had een wat moeilijke periode in zijn leven. Hij had al wat hulp bij nodig. En schakelde een psychiater in. Niet voor 1 of 2 sessies, nee. Het was een traject van ruim 4 maanden. En dat gaf hem genoeg inspiratie om dit liedje te schrijven. Straks een hit over mannen die heel goed weten wie ze zijn. Casanova's, Ultimate Chaos, die komt er dadelijk aan. En eerst een hit die het succes voor een groot gedeelte te danken heeft aan de film The Devil Wears Prada uit 2006. Ik zal eerlijk bekennen, ik heb hem helemaal nooit gezien, die film. Maar goed, misschien ben ik niet ook helemaal de doelgroep. Hoe dat is gekomen dat die hit werd gebruikt, dat is heel toevallig. Want de regisseur van de film kwam toevallig een cd van Katie Tunstall tegen in zijn auto. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk een heel mooi liedje. Laat ik daar gewoon die film mee beginnen. En dit is de openingstrack geworden. Ja, en Katie Tunstall was zelf op tournee toen de film uitkwam. En heeft hem gewoon bekeken in de bioscoop in het stadje waar ze toevallig waren. Ja, ogen dicht en je ziet de openingsbeelden van The Devil Wears Prada voor je. Suddenly I See, Katie Tunstall bij Radio 10.

klokkendrager. Ja, dat is de betekenis van Casanova uit het woordenboek. En vooral een heel bekend woord geworden, zeker bij een hele generatie, dankzij Ultimate Chaos. Casanova in de top 4000 classics. En het is alweer bijna 12 uur. Morgenavond dan hoor je vanaf 9 uur Albert-Jan Sluis met de nieuwe top 4000 classics. Ik spreek je graag maandag weer. Want dan hebben we de zomerochtendshow voor je. Samen met Kimberly mag ik je de komende 3 weken vergezellen in de ochtend. En draai ik nu nog even de hoogst genoteerde van George Michael voor je uit de top 4000. Ik zou zeggen, pak je luchtsaxofoon er maar even bij voor deze prachtige classic. Careless Whisper. Fijn weekend.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op

0: 2,70. Lidl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Van 12 uur.
11: In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers.
12: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.

0: Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand, kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
1: De Barbecue 10-daagse. Maak 10 dagen lang kans op een nieuwe barbecue. Radio 10.